non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dan praat ik gek. Adder zucht het, zucht je gek. Ja, die skaatman, die vreemde skaatman, dan dags bij mij. Samen begin te vertellen hoe een liefde lang verliep. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast, lid mij los, doe heel wezen.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de meldcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de situatie beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erit Science.

0: Madonna en Holiday.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijens.
3: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
0: Vervoende Cambuur-supporters juster trog vuurwerk uit het uitvak. En we hebben het oorzaan in de mystery boxes. Een soort vlechtenbekooi ervan in Schrusteveen.
4: Daar kun je zomaar een gouden ketting in zetten. Maar dan kun je zeker een pakket van 4 kilo helpen. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakstien.
0: Nou, kan ze vermoeden dat er vaker een bakstien in zit als een gouden ketting. Maar goed, dat is wat eigenlijk meer weer. Hè. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, Erik, goeiemorgen. Mooi dat je er weer bent.
0: Nou, mooi om hier weer te wezen.
5: Ja, het vakantie.
0: Ja, en het werkt toch nog, hè? Dat,
5: alles doet het.
0: Je tikken dan toch, als je in de auto zit, hoe wie ik alweer?
5: Ja, nou, ik goed op studio pas, dus...
0: Ja, ik zocht dat soort
5: armen ik.
0: Ja, dat zijn net een volle...
5: Nee, geloof. Net rustig gewoon dingen. We hebben een opsparen.
0: Het behang zit er nog op, zeg ik.
5: Behang zit er nog.
0: Redelijk. Dus,
5: ja, absoluut. Ach.
0: Goed. En ik zag een soort harken ook alweer wekker binnen.
5: Ja, inderdaad.
0: Jongen.
5: Om raak rieten op een bus en alles.
0: Een soort drokte inderdaad. En,
5: ja.
0: En platen die er weer ingestuurd worden. De halfleverancier die er weer bij.
5: Ja, maar even, uiteraard.
0: Ja, dan wat er al je binnenkamer is.
5: Ja. Nee, Joop, zag ik.
0: Ja.
5: Ben om 20:40 vertrokken. Zo.
0: Nou.
5: En de krant ligt weer in de bus. Sterkte voor de supporters van SC Cambuur die gewond zijn. Groet Joop en Jannie. En Jouten, die zei ik alweer. Goedemorgen, beste omroepers. Alweer het begin van een nieuwe week. Prode Wille daar. Ik doe even lijn 20. Naar Jervingen. Nou, succes ermee, Jouten. Ja. Nou, Jaap en Tjaltje, die binnen ik al even zelfs. Dus, nou.
0: En is de krant nog even terug geweest?
5: Ik wist een Solisie nog inpakt. Dus ik mag nog even. Ik heb wel digitaal een ronde maken. Dus ja, ik heb er van alles opvondelen. Ja, dus onder oren. Dan mag ik hem even de tekst erbij pakken. Een smokefijne generatie, die is weer voor te zien. Want de jongeren die smoken en vapen om raak. En Grutte voetballan, die willen net dat Lietse voetballan groeien. Dat zei het al eerst FIFA-voorzitter Infantino. Ja, en laat die mannen komen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: En normaal dan vertel ik je wat het Waarbrug doet. Maar we hebben geen waartekst. Dus ja, goed, dat zullen we dan maar bedenken, Matten. Of gewoon afwachten, natuurlijk. Hoor je jaloer, de eerste meer hoor.

0: 20 juli, dat is een grote hit wie Rob de Nijs en Bangerhart.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Vijf Cambuur supporters binnen verwoende rekken in het Kooi Stadion in Ljouwen bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Er waard in het uitvak bij vuurwerk smieten, richting het veld en de oortribunes.
3: Met vuurwerk het veld is kijk. Ja, dit wordt staak, jongens. Oh, wow, wow. Er knalt een vuurwerk vlak bij de keeper. De wordt vanuit het uitvak vuurwerk het veld op skaten. Alles in elke keer wordt naar Binta Stuart. Het is net de leeuw hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er saffolle vuurwerk mij kan wordt. Dat uitvak in het wordt het veld op sketten.
0: Ja, dat vind ik goed te heren. Dat vuurwerk, de slachtoffers die haar bronnen woon gehoorskeer en echt letsel oproen. De wedstrijd weer 12 minuten onder gong doet het misgeer. De skeertsruchter Danny Makkely die staakte de wedstrijd voor het dadelijks. Maar na jaloeren wat hij toch trots heeft. Sportverslaghouder Andor Faber die praat een nijorin van de wedstrijd met Jesse Bersma, de algemeen directeur van Cambuur.
4: Allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik het verschrikkelijk vind wat er met deze vijf mensen is gebeurd. Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
3: Hebben jullie een beeld wat er met ze aan de hand is? Hoe erg de verwondingen zijn?
4: Ja, die zijn, laat ik het zo zeggen, voor de mensen uiteraard heel erg. En dat zijn ook hele vervelende verwondingen. Maar het is niet levensbedreigend. Dus dat is in ieder geval geruststellend. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds verschrikkelijk is wat deze mensen hebben moeten meemaken natuurlijk. Er is één supporter die is zelfs, of een aantal supporters die zelfs koet gekoet terug wilden de tribune op. Ondanks het feit dat ze zichtbaar verwond waren. Ik ga niet in detail in op datgene wat ze allemaal hebben. Maar goed, zoals ik al zei. We hebben goed contact met ze en we zullen ze ook volgen.
3: Hoe frustrerend is het dat jullie hier niks aan kunnen doen? Want vorig seizoen, voor je komst naar Cambuur, is dit gebeurd tegen ADO Den Haag, is dit gebeurd tegen Vitesse. Het uitvak is aangepakt en dan toch gebeurt dit weer en raken Cambuur-fans gewond. Terwijl jullie als Cambuur hier toch eigenlijk niet heel veel invloed op hebben.
4: Nee, want ik heb wat ik al zei in eerste instantie, want ik sta hierboven en ik zie het vuurwerk voorbij gaan. Ik had het idee dat het rechte pijlen waren. En dat daarvan dacht ik van nou, het is vreselijk dat het überhaupt recht zeg maar, het veld op gaat. Maar ik heb de beelden later teruggezien. En dan zie je dat dat zwevende pijlen zijn die alle kanten op gaan. We hebben een net opgehangen om zeg maar, te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Maar zelfs dat net is niet voldoende.
3: Dus die pijlen zijn gewoon door de netten heen gegaan?
4: Nee, die zijn er omheen gegaan. Dus die zijn recht op het veld en die zijn daarna hebben die een zwieper gemaakt naar, in dit geval naar rechts. Dus naar de overkant hier vandaan. Ja, daar is niets tegen te doen. Weet je, uiteindelijk heb je dat niet in de hand wat voor pijlen er gebruikt worden. Er is gefouilleerd. Er is alles gedaan om te voorkomen dat dit wederom gebeurt. En uiteraard gaan we dit evalueren. Om te kijken of we nog meer maatregelen kunnen en moeten nemen. Maar we hebben echt heel veel gedaan. Je ziet nogmaals, het net is ik geloof met 3 of 4 meter verhangen naar rechts. Zodat we niet dat verschrikkelijke beeld wat ze met Vitesse hadden gezien. Dat we dat nog een keer zouden krijgen. Dat dit soort vuurwerk dan ook gebruikt wordt. Daar sta je machteloos tegenover.
3: De wedstrijd is weer hervat. Volgens de KNVB-regels is dat omdat er geen spelers gewond zijn geraakt. Hebben jullie als Cambuur aangegeven van ja, het hoeft van ons niet om te hervatten, want er zijn gewoon mensen van ons gewond geraakt, onze supporters?
4: Wij hebben te leven met de protocollen van de KNVB in eerste instantie en daarna met de drieluik. Daar hebben we goed gesprek mee gehad. En vanuit die gesprekken hebben we de conclusie getrokken dat het in alle gevallen het beste is om door te spelen. Tenzij inderdaad, je zegt het zelf al, spelers, maar niet alleen spelers, ook staf en op het veld zouden zijn geraakt. Dan is het een andere situatie. Dan schrijft het protocol voor dat er gelijk gestaakt wordt. In dit geval is dat niet zo. En dan moet je in goed overleg met de driehoek en met de KNVB kijken wat het beste is. Want nogmaals, op een gegeven moment krijg je dan ook te maken met de consequenties voor de 15.000 supporters op het moment dat de wedstrijd gestaakt wordt. En dat is dan datgene waarbij we de drieluik zo goed mogelijk, of de driehoek zo goed mogelijk hebben gevolgd.
3: Wat is de gehele afdronk van deze middagavond?
4: Bitter.
0: Ja, dan weer ik de wedstrijd zelfs natuurlijk nog. Feyenoord die won mij 5-2. Cambuur die stiep bij het koft al maar 4-0 achter. Maar liet eens keer in de tweede helft net verder oprinnen. Wat zelfs nog 2 keer scoort door de Ljouters. En beide doelpunten die kwam opname van El Argoy.
1: Rafiek, hoe heb jij de afgelopen 120 minuten beleefd?
2: Dubbel gevoel. Oh, ik denk dat we echt super goed starten met de wedstrijd. De eerste 12 minuten. Toen werden we benaderd met het vuurwerk dat we naar binnen moesten.
1: Hoe heb jij dat beleefd? Dat moment dat het vuurwerk dat veld opgeschoten wordt. Jullie waren aan de andere kant van het veld. Maar had je gelijk door, dit wordt staken?
2: Ja, direct. Hoort niet op een voetbalveld thuis, zoals ik al zei. Afschuwelijk. Maar ja, uiteindelijk hebben we daar geen invloed op.
1: Nee, hoe verklaar je dan dat jullie daarna niet goed uit de kleedkamer komen na die onderbreking?
2: Ja, daar heb ik oprecht echt geen verklaring voor. Voor ons gevoel kwamen we met een goede pep talk terug het veld op.
1: Dan voel je die wedstrijd denk ik langzamerhand uit je handen glippen?
2: Als je 2-3 om de oren krijgt en de 4e ook, dan laat je meestal de kopjes hangen. We kregen een goede pep talk in de rust. Tweede helft kwamen we goed het veld op. Scoor je 2 goals. Heb je nog kans op de 4-3? Die maak je dan niet en dan scoren we in de 5-2. En dan is het eigenlijk wel klaar.
1: Ja, ik denk dat voor het gevoel die 2 doelpunten van jou voor Cambuur wel heel lekker zijn. Dat je hier niet met 4-5-0 van het veld afgaat.
2: Klopt, is voor iedereen wel een lekker gevoel. Dit gevoel moeten we doorpakken naar volgende week. Ook hoeven we de eerste 12 minuten starten. Dat ook meenemen. En dat dan 90 minuten lang vasthouden.
1: Ja, hoe verklaar je dat jij... je stond in ieder geval 1 keer op de goede plek. En de 2e keer deed je zelf iets heel moois. Hoe verklaar je dat zo lekker gaat persoonlijk met jou?
2: Ja, het is een stukje intuïtie en een stukje talent. Ik doe veel op intuïtie. Ik ga veel op mijn gevoel uit, zoals ik al zei. Ik stond op de goede plek. Goede actie ook van Binder. Goede terugtrekbal. Ik kwam iets achter me. Ik kreeg nog net mijn voeten tegenaan. En ja, de 2e goal...
1: Hoe deed je dat, man?
2: Ja, ik zag een man in mijn rug. Althans, ik voelde een man in mijn rug. Achter mijn stand ben je teruggehaald. En in de verre hoek. Ik zag daar ruimte. En ik schoot hem in de verre hoek.
0: En nou, Snijen speelt het Cambuur weer een thuiswedstrijd. En dan zijn Twente.
5: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijzertoren Media.
6: Ja, nog even, want er komen nog wat berichten binnen. Jan Jaap onder oren, die zei: goeiemorgen team Eriet, ik ben er. Ik ben bij onderwijs van Snits naar Waas, nu de nachtchanged. Goeie reizen, Jan Jaap. En ik, Mariet, goeiemorgen omroppers. Mooi dat Eriet ik weer back home is.
0: Ja.
6: Ja, nou, daar ben je al je wel oranje, denk ik. Dus, dan is er vanzelfs oranje. Ik ging nog gauw even, ik zou even op de A28, Debbie Wezep. Er is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Er is een touringcar en een buske, beiden mij... Eerst een Rieks kenteken, die binden er op mijn koorbad. Die bus, dat buske is in Twaan brutsen, dus zo het die klap west. Die touringcar die is op de zijkant bedarren en er zit een squalbeen in, iets van 50 squalbeen. En er zijn zeker 15 verwoenden binnen daarbij vallen. De brandwacht die het de slachtoffers via een dakluik naar boeten hellen. Er is manmachtig uitrukt. Er is een heel soort helpchasen binnen daar dus, nobi, om dat alle hier in goede baan te leren. Maar dat is toch wel een heel slim ongeluk. Die A28 is in beide kanten dicht in elk geval. Ja, dan is er ook oornijs. Want een smokevrije generatie is 40 als eer. Uit een nieuwe peiling toch blijkt dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. Ja, en daarin spelen sociale media daarin een belangrijke rol.
0: Oh.
6: Heb je de kinderen, dan heb je de klanten voor het leven. En dat staat in het AD. En zo in theorie in 2040 een feit wijzen maken dat er geen jongeren meer smokt of vaped. En dat nog maar 4% van de volwassenen dat docht. En dat binnen doelstellingen die ben verslijn in het Nationaal Preventieakkoord. Maar ja, je kan wel doelstellingen verslezen, maar de praktijk is weerbarstig, zeggen ze dan. Die is dwes. Want er is dus nou een nieuw onderzoek dienen. En die nieuwe peiling die liet zien dat een nieuwe generatie jongvolwassenen tussen 18 en 29 jaar er lustig op los walmt. Ze smoken het meest van Elsenieren. Daarna hadden we wel meer meesken op. Maar ik van de 30-plussers smokte vape nog heel die 30%. Dus ja, het gaat net de goede kant uit wat dat betreft.
0: Maar wat zou dat dan wezen? Dat ze dat dan...
6: Ja, doe justus op sociale media. Dus dat influencers, weet ik veel, die roken. Of die stekken zijn vape on. En dan was daar bieren.
0: Ja, nou ja.
6: En als jong volwassene best natuurlijk nog te kneden. Hè?
0: Ja, ja,
6: dus die
0: ja.
6: bedrogen die doet er alles om. Om via allerhande ja, reclames, afsluikreclames, hè, via influencers. Om daar wat om te dwaan. Dus ja, dan geven we nog even een kwart naar de FIFA. Want Gianni Infantino, de voorzitter, die lid van hem jaren. En die zei nou, ja, grote voetballand. En de voetbalboen van die grote voetballand. Die willen net dat Lietzere land groeien. Het is zijn in een trode FIFA uitbrachte video. En hij zegt, ja, het is de taak van de FIFA om het gat tussen Erem en rieke voetballand Lietse te meiden. We willen voetbal laten groeien in al onze 211 landen ter wereld. Sommigen hebben daar geen behoefte aan en willen niet dat anderen groeien. Maar we moeten de kloof tussen de grote landen en alle anderen verkleinen. We moeten investeringen vinden voor alle anderen, mogelijkheden en middelen vinden voor alle anderen. Klinkt heel mooi.
0: Maar klinkt als een heel redelijke man niet
6: eens. Dit ja, zo dat wat met de kritiek te krijgen heeft die grote voetbalboen op hem, hè?
0: Nee.
6: Hij is een investeringsplan om een deal van de onderdeel van de FIFA te verkepen. Onder andere een familie van Donald Trump. Nee, dat vergt niks meer.
0: Nee. Vast net.
6: Ja, nee.
0: Zes het maar. Ja, de koffieplaat. Welke plaat worst al jaren om deze week lekker te uiteind te zetten? Misschien maar stel ik weer, ik was mij weer onder bak joet. Ik was fijn, kijk. Fijn, maar ik joet ik onder bak.
6: Jazeker.
0: Ja.
6: Ja.
0: Welke plaat
6: doe ik weer?
0: Ja, nou goed. Dat zou bijzonder dat ik net. Stuur maar even terug naar 0620 4 en Jochen.

0: Kensington en Let Go.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ze neemt de mystery boxes die zorgen sneu voor een lange riege meesken in zijn Rustenveen. Het gaat om pakketjes die het voortrekken binnen bij het versturen en ze neer bij de dingen komen die ze besteld had. Zondjierige Mark Baron en de njochtjierige Hidde Spinder die kwamen op het idee om die mystery boxes te keer op aan te bieden in haar eigen wenplak. Met die in een bijdrage van de collega's van RTV NOF.
3: We hadden pakketjes opgekocht die verleend binnen en die kunnen meestal hier opkeepje en dan wist net wat erin zit.
4: En het liep het wel een heel groot succes hier in dit tocht om begin.
3: Ja, we hadden wel iets verwacht. Het idee speelde ik al langer. Ja, we zijn echt goede maten van elkaar. We zijn een keer op video voorbij komen en we denken, nou, dit is ook wel wat vriend Veen kunnen wijzen. Het is in week besloten, dus nou super.
4: Wat is het dan ook echt een initiatief van uw gym?
3: Ja, zeker. Ik hoe mij tocht. Wie probeerde dit al tien op te zetten en natuurlijk mij hulp. Het moest al heel snel, maar ja, het is just wat een impact het had. Het is gewoon, ik ben er echt hartstikke blij mee.
4: Ja, want je bent ik nog best wel jong. Is het dan ook lastig om zoiets te realiseren?
3: Het hoeft net per se lastig te zijn als het juist de meesten om die heen haast.
4: Ja, nee, het zijn echt al behoorlijk meesten in de riegen. Het wordt steeds langer. Ze gaan naar binnen en hoe werkt het dan?
3: Nou, we hadden twee man bij de deur staan, maar we doorden gewoon 15-20 man in een winkel en dan hopen dat ze wat trouble rennen, want het zou wel een dikke chaos worden, maar dat in het oor. En ze proberen we een beetje te reguleren.
4: Ja, en die pakketjes, hoe werkt dat? Wat kan er al in zitten?
3: Ja, wie weet het eigenlijk ik net. Het zijn pakketjes die meestal retour stuurt, die nooit ben ophellen, of het zijn flan pakketjes. Dus het is alleen nog net, net iep maken bij iets of zo. Dus wie weet het eigenlijk ik net. Dus, dat is per kilo of per 100 gram, dat is het kerskeepje. En het is een gokje. Het is voor u een gokje, wie weet het ik net.
4: Dus kan ik samenwijzen dat ze 12,50 betaald is, maar mij iets van 200 euro bij fot is?
3: Dan kun je samen een gouden ketting in zetten, maar dan kun je zeker een pakket van 4 kilo elje. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakken. Dat wist net. Het is echt een gok. Wie weet het ik net.
4: Dit is nou jouw thema, maar ben je van plan om dit vaker te gaan?
3: Ik denk dat het wel echt iets hype is. Dat het echt voor één keer dat het gewoon super is, maar wie haar wolde zit mij het ding. Dat het nou echt heel goed is dat we dan sinds een weekend weer realiseren. Maar het is net iets wat we elke standaard 2 weken willen doen, want dan is de lol er vanaf.
4: Ja. In een randstad en zo is het sinds wel populair. Is dat echt iets wat je hoopt dat het hier ook binnenkomt, sinds maar?
3: Ja, nou, we hebben sowieso al van oren omlissende dwarpen dat die ik interesse heen in dit idee. Ja, maar ja, in de stad dat zal toch oorswijs dan in dwarpen. En ik geloof dat Jerik al heel volle van verschillende dwarpen op aankomen. Maar ja, wat wie ik zei, dit elke weekend dan, dat had geen zin.
5: Omroep Friesland.
6: Alles wat er speelt. Snijn in Bureau de Vries.
7: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
6: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
7: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
6: Over het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en ook succesvol ondernemer worden is.
7: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Onder Riefsterdijk bij Marsum is juist een persoon verstoorn nadat hij door een onbekende oorzaak in het water rekken wie hulpverleners rukken machtig uit, maar dat mocht net helpen. Onderzoek had duidelijk maken dat er geen signaal binnen die op misdroog wijzen. Daarom duurt de politie verder geen onvullende informatie. Een persoon op een scootmobiel is juist een beetje in het water rekken bij de Binaie Siel in Eerstem. Een voorbijganger zag het gebeuren, sprong het water in en slag erin het slachtoffer weer op de kant te krijgen. De bestuurder van de scootmobiel is oerbrug naar het ziekenhuis. Een andere voorbijganger had mijn auto een scootmobiel uit het water lutsen. 5 Cambuur supporters ben juist de verwoende rekken in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van Harden Clubs in Feyenoord. Er waren uit het uitvak bij vuurwerk aanstutsen richting het veld en andere tribunes. De slachtoffers hadden onder andere brand fan woon, gehoorskeeë en eergeletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten naar de gang doet het misgeeë. Skeersrochter Danny Makkely staakte de wedstrijd voortdurend, maar na een jaar gier de wedstrijd verder in lijn met de protocollen van de KNVB. Algemeen directeur van Cambuur Jesse Bersma over de supporters die het verwoenen rekken binnen.
9: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
8: Ja, er wordt nog onderzocht hoe het koer dat die Feyenoord supporters dat vuurwerk meenemen kon in het stadion. En SC Heerenveen verleert zaterdag in het Abel Enster Stadion met 2-0 van PEC Zwolle. In de eerste helft wie Heerenveen dominant, spelen vol, maar slag het er net in om te scoren. Na het skoft nam PEC Zwolle het initiatief op en scoorde 2 keer. Een tweede doelpunt van PEC wat oukaat vanwege boetenspul. Heerenveen-speler Maas Willemsen over wat er gebeuren moet om net wedstrijd te verliezen.
10: Je wint hopelijk heel veel wedstrijden in het seizoen. En je verliest er ook een aantal. Kijk, het is belangrijk dat je ervan leert met elkaar. En dat je kijkt van oké, wat hebben we laten liggen in deze wedstrijd. En hoe kunnen we zorgen dat het ons niet meer overkomt? Dat is iets wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat zullen we ook nu zeker weer doen.
8: Ja, ervan leren dus. Ja, ik van verlies en van winst.
11: Fijke, dank u wel. In de tijd van het Waberucht, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Erik.
11: Ik ben heel benieuwd. Hoe zetten wij het aan, jongens?
12: Nou, hoe zetten we het aan? Ja, flink wat bewolking. En het zou kunnen dat de Waadeilanden nog even een dripje rijnwetter krijgen. Ik denk verderop in de provincie bloedt het wel grotendeels droeg. Ja, die temperatuur in Skielge, die zit dan, ik maar op zo'n 8,4 graden. Dat is toch wel flink wat bewolking. En dan was er op Alphen, Balzert Alphen, Laaksem zien. De rood zien, nou ja, bij mij in Boornburg, ik Alphen en Bakkeveen, ik zijn 10 graden. Dus ja, Skielge, die is je te lezen. Ja, en hege drukke biedt, ja, wat juster naar boven Engeland leidt, dat scoot ja, wat toch wat meer richting Scandinavië. Een zware buis, ja, voor het grootste paar dus verdroeg waar. En de wind die komt dan vanuit het noordeesten. De windkracht die is van de morgen nog zwak, maar die neemt van de middag toch wel ta. Ontmatig en boven de Waadeiland is toch wel betekend een vrij krachtig, zo'n windkracht 5. Er is een afwisseling van stapelwolken en zinnen, maar de onvierde lucht is nog wel wat koel. En ja, maar een temperatuur van zo'n 20 graden, maar wat mij dwaaien. Ja, maar eigenlijk toch nog wel een dadelijke temperatuur om eens even boeten te wijzen, eens even aan het werk te wijzen. Nou, vannacht neemt de wind aan en je komt dan uit het eerst naar het eerste wei, die verschotelt iets beetje. Er binnen dan amper wolken en dan hebben we een, ja, vannacht een normale temperatuur voor deze voor eind augustus, meestal 12 graden.
11: En zetten we dat droog, maar ook normale temperaturen?
12: Nou, die normale temperaturen, die, ja, die normaal is het zo'n 21,4 graden in deze periode. Nou, morgen, dan, dan komen we uit op zo'n 24 graden. Ja, en morgen hebben we hier in het noorden het beter waar van Nederland. Bij ons is er nog een soort zinnen en het bloed droeg. Ja, in het zuiden van Nederland, daar moeten ze met buien waren. Nou, dat zal sommigen niet heel net rauw om wijzen. Nou, de wind die komt uit het eerste en die viert wat, ja, wat gewoon warme lucht hoor. Ja, en daardoor krijgen we dus die 24 graden. Maar ik rond de kust, ja, trots het warme zeewetter, leidt die temperatuur ik zo'n beetje om de zo'n 24 graden heen. Dus hier wel een soort wienmoon. En die is meteen toch wel wat vlagerig. Ja, die is meest matig, maar in de vlagen vrij krachtig, want krachtig. En op de joen, dan neemt de wind een beetje al, maar is ik dan meest matig.
11: En dan kunnen we voor het even verder voor u zien. Nou, waar is die in de tweede helft van de week? Wat is er dan?
12: Nou, waar is die? Dan komt er vanuit het eerst zuid-eersten wat meer vochtige lucht neus daar. De bewolking die oorheerst dan. En de zin krijgt het ja, gewoon dreiging processen. Nou, uit de bewolking valt een enkel dan lichte bui. Vooral op de midden. Dan is die buienkans een iets beetje grutter. Dus dat ben je zwieren buien. Verwacht je er net een volle van. Nou, we hebben dan zo'n 22 graden. Heeft de temperatuur. Ja, een meest matige, ja, en toch ik weer wat vlagerige wind, vooral in buien. Nou, let er op de jongen, dan lukken de buikers weer voort. En dan volgt er een droege nacht, met een leegste temperatuur van zo'n goed 15 graden. Ja, toen is je, maar is nog een Zo goed als droeg zat het nou lekker, maar op de mensen neemt de kans op een buiten. Nou, het viel dan wat brotsig aan, toch een hege luchtvochtigheid. En een simmerske temperatuur toontje van zo'n 25 graden, in het eerste misschien ook nog wel 26. Ja, een matige zuideerste wind. Nou, op de jongen staat nodig het wat steviger buien. Mijn kans op tonger, en dan ken ik eens een wat hagel bij zitten. Ja, dat waren horen we in de nacht. Dan liep het de tongen er wel een beetje uit te gaan. Maar die buien horen we in de nacht nog steeds. Ja, dan liggen we dan wel vrij gunstig voor de natuur. En ja, ik de boeren zal er heel blind mee wijzen. Ja, de nachttemperatuur die leidt dan maar om de 16 graden heen. Dat is dan 3 graden heger dan normaal. Ja, dat komt dan ook vooral door die stevige bewolking die we dan hebben. Vreed een lege drukgebied boven Engeland zwangert van een matige, want ja, toch wel weer vrij krachtige zuidwestenwind. Dus de wind is dan heel dan draait. En er vallen buien, maar betekent niks een glimpje zin er tussen terug. De onvierlucht is toch wel vrij koel. En komt op de midden en dan uit op zo'n 20 graden. Dus ja, om je al nijjoerd wat hegere temperaturen en een toenemende kans op buien.
11: Sibo, dank u wel. Hey.

0: Hey, wie zit daar? En daarvoor de koffieplaat van Tjalkje, de Sultans of Swing van Dire Straits.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De bereging, de overtoom op een gediek, die leidt de komende weken uit van het verkeer. Van Joert tot mijn vreed wordt er een groot onderhoud uitviert om die bregen. Die bregen is een belangrijke tagongsdiek. Ik praat erover met mijn wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsteloon. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Wat moet er kijk met die bregen gebeuren? Wat markeert erom?
3: Nou, zie je, er zit nou een slietlaag op en die is te min. En dan moet hij als een heen komen, dus dat moet er even al. En dat, ja, dat doet even een aantal dagen.
0: Maar er even al, maar het is best wel een operatie, lijkt het mij.
3: Ja, klopt. Dat doe ik een aantal dagen. Hè. De sliet laag, ja, maar het eerste, maar er al heel erg in. Dat straalt en dat reep steeds maar er al. En vanuit daar wijden, maar er weer op naar een primer op. Nou ja, dan mag we in ieder geval droeg waar bij horen. En dat is heel belangrijk. Maar ja, we willen graag het al wel goed gaan, maar als we dat net door. En dus je snel, ja, en er zit een ontasting op. En op het moment dat die slietlaag, ja, er helemaal terug in is, ja, dan ben je verder van hoe. Dan wordt alles volle duurder en dan trek volle meer les van.
0: Uit je droeg waar bij haar maat. Ik kijk op de twaalfde helft van de week, dat wel eens een beetje drinkwoordig
3: in. Ja, ik kijk alleen mijn schoen. Ik geef hier en daar nog wat uitnodiging voor deze week. Dan maak ik even naar boeken draaien. Ik denk van, ja, het kan al hier nog wel spannend worden. Maar ja, Klee, je had waar in Nederland en Friesland ooit in de hoorn. En dus we hoop je op het best.
0: Wat maak je dan, als er dan toch rein valt? Dan uitstellen? Of kunnen we de tentro in of zo?
3: Nee. Dan gaan we het uitstellen, want dat is heel wichtig. Dat die primer, die maakt in ieder geval heel goed droegje, maar dat de primer net goed droeg, zeg maar, dan heb ik een goede hechting van de slietlaag. Ja, en dan hebben we lekker vier. En dan maken we alles op naar je doen. En dus dat maken we wel een keer goed doen. Dat maken we gewoon uitstellen.
0: Ja, en het verkeer op de dijk, als je er met de auto omheen wil, wat bezit dat dan, dat onderhoud?
3: Nou ja, dat betekent gewoon hè, dat die bregen die is een aantal dagen neem ik gestremd, oftewel van die we het dan in ieder geval echt omheen zetten. Dus en dan kist het net bij.
0: Nee, dus van het oude verkeer, die hadden van te laaien. Maar hoe zit het van het skipsverkeer? Had die de last van of bloot die bregen gewoon steen zaterdag en ja, hoe zit het van het skipsverkeer?
3: Ja, nee, precies. Nou, als je het skipsverkeer had er geen last van, want hij bloot omheeg. Alleen de autoverkeer die had er wel last van. Dus dat is wel, die moet omgeleid worden. Hè? En dus daarom probeer ik het zo min mogelijk. Hè? Dus dan zit in ieder geval een dikke trije werkdagen, dan zit er onveilig. En daarom wil ik hoe het achter kwam er gaan. Dus het maar net wijzen. We krijgen ook niet door de Rijn. Op het moment dat het Rijn, ja, dan moet je het gewoon uitstellen. Want het moet in ieder geval goed wijzen. Hè? Dus burgers moeten er zo min mogelijk last van hebben.
0: En daarna is het dan net clear in de gemeente Leuk, hè? De meer bregen.
3: Ja, klopt. Er zijn een aantal bregen. De bregen, Brigadiksterwij en Zwijsterwij, die werden opgepakt. En in september werd de Blekersbregen in het centrum van de Gordendiek. En die werd ook opgepakt.
0: Nou, ik hoop van harte dat het droef loopt voor je.
3: Ja, voor zal je hebben. Maar ja, Klee, we hebben wel fles van Rijn. En dus ja, we maar tussen de bedrogen trommel, we zien van wat het beste is. Maar ja, het bloot natuurlijk wel even spannend. Hè? Maar je wilt werk natuurlijk wel niet goed voortzetten kennen.
0: Nou, tierentank.
3: Dat is een mini-mogelijke overlast, ja.
0: Tierentank voor het bijpraten. In elk geval wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsteloon. Dank u wel. Ja.

0: China Eastern en 9 to 5 The Morning Train.
1: Friesland van de Moorn.
0: SCRV en Verleer sneunt een teleurstellend van PEC Zwolle. In het Abellense stadion liet de bezoekers een 2-0 overwinning noteren. En beide goals die vonden in de tweede helft. De eerste helft, JRV nog dominant, spiel ik vol, maar slagen er net in om te scoren. Nou, het skoft naam PEC Zwolle het initiatief oor. In de 50ste minuut maken Viergever de openingstreffer. 10 minuten later waart het 2-0, toch een goal van Kostels. En het derde doelpunt van PEC waart awkward vanwege boetenspul. En JRV-speler Maas Willemsen die vertelt hoe ze voorkomen kunnen dat ze wedstrijd verliezen.
2: Dat is mijn schuld, omdat ik ervoor kies na de 0-2.
0: Nee, dat is Robin Veldman, de trainer. Die hebben we dadelijk.
3: Komende week goed kijken wat er beter kon. En de lijn die we tot nu toe hebben gehad, gewoon doortrekken weer naar de volgende wedstrijd.
4: Ja, want het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft, je zult het met me eens zijn, denk ik, was heel groot. Heb jij een idee hoe dat kan, waar dat met dat in zit?
3: Nou ja, ik denk sowieso dat je in de eerste helft hen meer moet pakken waar dat kan. Wat je zegt, ik denk dat de eerste helft best wel goed was. Alleen ja, we gaan niet effectief genoeg om met de kansen. En we in die zin smijten we misschien ook een beetje met energie. Omdat er net wel ook een paar momentjes tussen zitten waarbij je slordig bent en een hele grote omschakeling komt. En we wouden heel veel energie leggen in de eerste helft. In het druk zetten, in het gevoel te geven van niet van niks te halen. Ik denk dat dat heel goed was. Ik denk dat wij de baas waren op het veld. Alleen, dan moet je ook scoren. Want anders kan het je toch ook pijn gaan doen in de tweede helft. En dat heb je nu een beetje gezien.
4: Maar toch het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ook bij jullie aan de bal, qua slordigheden en zo. Die vond ik zo raar.
3: Ja, maar dat heeft ook een beetje te maken met dat voetbal een sport van momenten is. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment zo'n goal tegen. En net te snel daarna nog eentje. Ja, en dan op een gegeven moment kiezen we er ook voor om veel aanvallender te gaan spelen. Omdat je dus ook een 2-0 achterstand goed moet maken met nog 25 minuten spelen. Ja, en dan wordt het een beetje een chaoswedstrijd. En is de structuur inderdaad weg.
4: Wat zegt dit?
3: Laten we hopen en laten we zeggen niet te veel. Je wint hopelijk heel veel wedstrijden in het seizoen. En je verliest er ook een aantal. Het is belangrijk dat je ervan leert met elkaar. En dat je kijkt van oké, wat hebben we laten liggen in deze wedstrijd. En hoe kunnen we zorgen dat het ons niet meer overkomt. Dat is iets wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat zullen we ook nu zeker weer doen.
0: Ja, dan de trainer, JRV-trainer Robin Veldman, die verwiet hem zelfs het grote verschil tussen JRV in de eerste en de tweede helft.
2: Dat is mijn schuld, omdat ik ervoor kies na de 0-2 om het totaal anders te doen. Dus de wedstrijd is niet meer zoals we hem voorbesproken hebben en de ruimtes die we gezien hebben. De wedstrijd wordt anders omdat je terug moet knokken in de wedstrijd. En dan kun je zeggen, we blijven rondspelen, maar we moeten een goal maken. Dus dan ga je risico's nemen, dan ga je extra aanvallers brengen en dan kan je wel zeggen, ja, we gaan hem achterin rondspelen, maar dan kunnen we geen goal maken. Dus je gaat op zoek naar een gelukje. Je gaat op zoek naar een gokje. Je gaat op zoek naar waar je een tweede bal misschien kan pakken. Nou, dat is niet effectief genoeg gebleken.
4: Zou dus van tevoren al van ja, ik kan best wensen dat we zulke wedstrijden wel eens een keer verliezen in. Ja, ik kan je voorstellen als dat een orenmaker die krijgt. Maar dat is het. Ik wil een beetje wat het nou is. Dat is misschien van de mensen thuis, die zitten te shen. Ik wil, en die krijgen natuurlijk een heel verwachtingspatroon op het moment dat je jouw punt pakt in Twente en Ajax.
2: Ja, maar dat gevoel had ik in de rust ook hoor. Als we dat kunnen, dat we dat konden doortrekken. Alleen, ik denk, een kwartier, 20 minuten in de tweede helft is. Ik denk de eerste 10 minuten is er nog niet zoveel aan de hand. Maar hebben we gewoon een blokje van 10 minuten, zeg maar, waar we die twee goals tegen krijgen. En nogmaals, dan doe je een wijziging en dan wil je terugkomen in de wedstrijd. En dan is het all in.
1: De media van de morgen.
0: Dat ik all in, Fijke.
5: Ik ben all in. Ja, ik heb een stapel kranten. Dus ik maak er even een beetje orde in.
0: Ja, ik zoek het, ja.
5: Ja. Laatste F1-feestje in Duinen-Zandvoort. Denk je het een soort oer? En de Telegraaf die had het oer een anti-climax. Dan een leuke woordspeling. Max Verstappen had me in een rondje rieden en toen knalde hij eruit. Ja, en dat zeggen de meesten die dan commentaar jouwen, die zeggen dat ik gebeurde. Dat klonk dus sa.
6: Mega klapper! Verstappen!
7: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
8: Op een of andere manier brak hij uit en kon hem niet meer opvangen.
9: Ja, het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg.
10: Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan dat we dachten.
11: Hoe moet het nu verder?
10: Ja, geen idee. Laatste keer, ja, dat is niet zo mooi.
5: Ja, wie de laatste keer naar zijn edities in Zandvoort dat die TT der. De Formule 1 der home waard. Gewoon bewenders die wie er. Ik ben wel blij dat het de laatste keer weer. Jij rekt een vrouw die zei: ik kan niet naar de golf. Het is één keer per jaar.
11: Ja, goed.
5: Maar goed, ja, de verwachtingen wie een hegen natuurlijk. Hè, Max Verstappen dat hij weer winnen zou. Ja. Maar ja, hij wie ik, wat zie ik. En ik had ik al trouwens van: als Max wint, dan leidt het onder briljante van Max. Ja. En als hij verliest, dan leidt het door die auto, want het doogt niks.
11: Ja, of ja, goed. Ja. Griepke.
5: Een griepke. En nou een griepke.
11: Ja.
5: Dus in elk geval, Lando Norris, die wist te winnen. Die kregen de felicitaties van Us Kening. En een prachtig mooie bokaal met Dels Blauw. Dus het ziet er wel heel mooi uit, inderdaad. Maar wie voor het laatst. Dus Dan geven we even naar naar Australië. Want ja, als toen daar de in de zee zwemmen worst, dat kan dus heel gevaarlijk zijn, want er zwemmen alle haaien om dat continent. En het aantal bietincidenten met haaien neemt dan ik daar. Nou ja, dat zijn haaien hapu die neemt, dat is net echt noffelijk. Er is een ook wat op voen op drokke stranden. Dan geef ze mijn drone de loft in.
11: Oh.
5: En dan zien ze uit de loft wij van, hey, komt er ik wat onzwemmen wat we net willen. En dan kennen ze dus meestal die dan zwemmen binnen. Kennen ze op die het waskan dat er een haai aankomt.
11: En dan roept die drone, hi.
5: Ja, hi.
11: Iedereen zwaaien.
5: Ja, dat zit niet gebeuren. Oeh, bah, moet ik even denken. En dan ik nog een Santje-jarige jongen in Indonesië. Die had een heldenstatus kregen. Want ik daar ben bosbrand op Borneo. En hij held bij het bestrijden van die bosbrand. En dan had hij een Superman-pakje, had hij jongen.
11: Oh.
5: Ja, hij was het tot elke dag. Want ja, dan komt wel aardig wat reeklucht komt er dan in verzels. En dan, dan loopt hij het orenduis rond. En dan gaat hij weer brand bestrijden. Dus een bosheld, ze wordt die neemt terug de Indonesische minister van Bosbouw. Dus had die een mooie titel, had die ben.
11: Ik hoop dat het een nylonpakje is. Hè?
5: Nee, want dat brandt wel heel gauw, inderdaad. Ja,
11: nou goed.
5: Nou, daar geven we maar net vanuit.
11: Hij zult er een nijtocht hebben.
5: Dat denk ik wel.
11: Neem ik hoor. Fijke, dank u wel.
12: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
13: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
18: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
17: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
19: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
17: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Oh.
11: Nou, welke plaats doen we aan draaien? Wat een verrassing.
5: Ja, wat zullen we dat nou wezen?
11: De werkplaat nog vregen vijken, leuk, hè?
5: Ja, John. Die Johnny van Hes, die vregen een plaat. Goeiemorgen, ben er beteerd bij. Middernacht, maar je meisje het goed. Nou, de groeten van Johnny van Hes. Johnny groeten, waarom? En hij vregen Giving It All Away van Roger Daltrey, jongen. Een mooie plaat.
11: Die zet ik op de list.
5: Mooi,
11: ik denk haast dat Belinda Carlisle ook wel even deel komt.
5: Dat denk ik haast wel, ja. Die had al een lied voor, zet ze, jong.
11: Die drinkt daar gewoon op.
5: Ja, een beetje wol.
11: Ja.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
25: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
26: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
27: Friesland van de Moor.
28: My Erit zei.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
0: Nou, vijf Cambuur-supporters die binnen verwonderrekken trog vuurwerk uit het uitvak bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Je hebt dadelijk meer hoor. Je dekt hoor Rijnwetter van de Arnhemse Dagen. Dat is misschien noffelijk voor de boeren, maar de droogte had ik duidelijk sporen achterlitten.
4: We hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de aardappels. Ik hoop dat we nou gewoon alle wat minder hè, en dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen.
0: Ja, zullen ze even jaren hoe dat komt dadelijk. Fijke, wel wat stoot houden.
5: Nou, ik wil nog even, want we hebben wel wat hoe zou erop. Want er komen al je reacties binnen, meestal dit plaat onvreetje. En Johnny van Hes, die doet nog even een taalachting op zijn fysiek van Giving It All Away. Cambuur, SC Heerenveen en Max Verstappen. Giving It All Away, ja.
0: Ja.
5: Tjalkje die zei het mooi noemer hè, van de Sultans of Swing van Dire Straits. En even zien dan Mariet Zwart die zei het is Don't Stand van The Police wat. En Peter Terpstra, nu of nooit trukkende keks is mooi om de week mee te beginnen. En even zien Piet Bouma die vreeg het nog, jongens drieën van Klaas Henstrouwen. Bij mij er haast wel een oren bij, hè, Erik. Waar we die alle jaren onkennen.
0: Of een jelloer, dat jou... Oh nee, wacht, dat hebben we een keer gewoon...
5: Nee, dat hebben we niet gewoon. Nee,
0: dat hebben we niet.
5: Maar dan kan je dus wassen dat het goed beharken wordt. En dat de meesten reageren. Ja, dan is er ook onijs voor zelfs. Zijn 90.000 Amerikanen die zijn evacueerd vanwege grote natuurbrand in de staat Nevada. En het ombouwen van bestaande gebouwen en wenningen, dat is heel dan net effectief.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat aasen, maar eerst het waarberucht in kwad. Mij Sibo Mollema.
6: Goedemorgen. Joert zijn goed als droeg, met een afwisseling van wolken en zinnen. Het wordt zo'n 20 graden, maar op de mitsje toch wel tannemen de eerste wat eerste wien. Morgen een soort zinnen en met zijn 24 graden een warme dij. Een stevige eerste wien die ik in de nacht uw spatten speelt. Dan meer oer het waar, straks oer een jaloeren.
0: Ja, de Mavto Cambuur hebben we vanzelf. Eerst het krijg leven in het NOS-journaal. Vijf Cambuur-supporters die binnen verwoenderrek in het Kooistadion in Ljouwt bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Er waren uit het uitvak bij vuurwerk smieten, de ochtend het veld en de orentribunes.
7: Het vuurwerk het veld is kijk. Nou, dit wordt staak, jongens. Oh, wow, wow. Er knalt een vuurwerk vlak bij de keeper. De wordt vanuit het uitvak vuurwerk het veld op skaten. Alles in elke keer wordt naar Binta Stuart. Het is net te leer hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er saffelen vuurwerk mij kan wordt dat uitvak in het wordt het veld op sketten.
0: Het vuurwerk het laat het abron van gehoorskeer en erg letsel. De wedstrijd die weer 12 minuten on the gong doet het meest hier. Skitsrochter Danny Makkely die staakte de wedstrijd voor dadelijks. Maar in jaloeren waart hij indien maar de protocol van de KNVB Trosset. Sportverslaggever Andor Faber die praatte na afloop van de wedstrijd met Jesse Bersma. Hij is de algemeen directeur van Cambuur.
8: Allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik het verschrikkelijk vind wat er met deze vijf mensen is gebeurd. Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
7: Hebben jullie een beeld wat er met ze aan de hand is? Hoe erg de verwondingen zijn?
8: Ja, die zijn, laat ik het zo zeggen, voor de mensen uiteraard heel erg. En het zijn ook hele vervelende verwondingen. Maar het is niet levensbedreigend. Dus dat is in ieder geval geruststellend. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds verschrikkelijk is wat deze mensen hebben moeten meemaken natuurlijk. Er is één supporter die is zelfs, of een aantal supporters die zelfs koet terug wilde de tribune op. Ondanks het feit dat ze zichtbaar verwond waren. Ik ga niet in detail in op datgene wat ze allemaal hebben. Maar goed, zoals ik al zei. We hebben goed contact met ze en we zullen ze ook volgen.
7: Hoe frustrerend is het dat jullie hier niks aan kunnen doen? Want vorig seizoen, voor je komst naar Cambuur, is dit gebeurd tegen ADO Den Haag, is dit gebeurd tegen Vitesse. Het uitvak is aangepakt en dan toch gebeurt dit weer en raken Cambuur-fans gewond. Terwijl jullie als Cambuur hier toch eigenlijk niet heel veel invloed op hebben.
8: Nee, want ik heb wat ik al zei in eerste instantie, want ik sta hierboven en ik zie het vuurwerk voorbij gaan. Ik had het idee dat het rechte pijlen waren en dat Daarvan dacht ik van, is het vreselijk dat het überhaupt recht zeg maar, het veld op gaat. Maar ik heb de beelden later teruggezien. En dan zie je dat dat zwevende pijlen zijn die alle kanten op gaan. We hebben een net opgehangen om zeg maar, te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Maar zelfs dat net is niet voldoende.
1: Dus die pijlen zijn gewoon door de netten heen gegaan?
8: Nee, die zijn er omheen gegaan. Dus die zijn recht op het veld. En die zijn, daarna hebben die een zwieper gemaakt naar, nou ja, in dit geval naar rechts. Dus naar de overkant hier vandaan. Ja, daar is niets tegen te doen. Weet je, uiteindelijk heb je dat niet in de hand wat voor pijlen er gebruikt worden. Er is gefouilleerd. Er is alles gedaan om te voorkomen dat dit wederom gebeurt. En uiteraard gaan we dit evalueren. Om te kijken of we nog meer maatregelen kunnen en moeten nemen. Maar we hebben echt heel veel gedaan. Je ziet nogmaals, het net is ik geloof met 3 of 4 meter verhangen naar rechts. Zodat we niet dat verschrikkelijke beeld wat ze met Vitesse hadden gezien. Dat we dat nog een keer zouden krijgen. Dat dit soort vuurwerk dan ook gebruikt wordt. Weet je, daar sta je machteloos tegenover.
1: De wedstrijd is weer hervat. Volgens de KNVB-regels is dat omdat er geen spelers gewond zijn geraakt. Hebben jullie als Cambuur aangegeven van ja, het hoeft van ons niet om te hervatten, want er zijn gewoon mensen van ons gewond geraakt, onze supporters?
8: Wij hebben te leven met de protocollen van de KNVB in eerste instantie en daarna met de Drieluik. Daar hebben we goed gesprek mee gehad. En vanuit die gesprekken hebben we de conclusie getrokken dat het in alle gevallen het beste is om door te spelen. Tenzij inderdaad, nou ja, je zegt het zelf al, spelers, maar niet alleen spelers, ook staf en op het veld zouden zijn geraakt. Dan is het een andere situatie. Dan schrijft het protocol voor dat er gelijk gestaakt wordt. In dit geval is dat niet zo. En dan moet je in goed overleg met Driehoek en met de KNVB kijken wat het beste is. Want nogmaals, op een gegeven moment krijg je dan ook te maken met de consequenties voor de 15.000 supporters op het moment dat de wedstrijd gestaakt wordt. En dat is dan datgene waarbij we de Drieluik zo goed mogelijk, of de Driehoek zo goed mogelijk hebben gevolgd.
1: Wat is de gehele afdronk van deze middagavond?
8: Bitter.
0: Ja, de wiever zelfs ook nog de wedstrijd zelfs. Is moet het hartstikke jetten. Feyenoord woont mij 5-2. Cambuur is Tibuit skoft om een 4-0 achter. Maar liet eens keer in de tweede helft net verder op rinnen. En er waren nog 2 keer scoren door de Ljouters.
1: Rafiek, hoe heb jij de afgelopen 120 minuten beleefd?
9: Dubbel gevoel. Oh, ik denk dat we echt super goed starten met de wedstrijd. De eerste 12 minuten. Toen werden we benaderd met het vuurwerk dat we naar binnen moesten.
1: Hoe heb jij dat beleefd? Dat moment dat het vuurwerk dat veld opgeschoten wordt. Jullie waren aan de andere kant van het veld. Maar had je gelijk door, dit wordt staken?
9: Ja, direct. Hoort niet op een voetbalveld thuis, zoals ik al zei. Afschuwelijk. Maar ja, uiteindelijk hebben we daar geen invloed op.
1: Nee, hoe verklaar je dan dat jullie daarna niet goed uit de kleedkamer komen na die onderbreking?
9: Ja, daar heb ik oprecht echt geen verklaring voor. Voor ons gevoel kwamen we met een goede pep talk terug het veld op.
1: Dan voel je die wedstrijd denk ik langzamerhand uit je handen glippen?
9: Als je 2-3 om de oren krijgt en de 4e ook, dan laat je meestal de kopjes hangen. We kregen een goede pep talk in de rust. Tweede helft kwamen we goed het veld op. Scoor je 2 goals. Heb je nog kans op de 4-3? Die maak je dan niet en dan scoren we in de 5-2. En dan is het eigenlijk wel klaar.
1: Ja, ik denk dat voor het gevoel die 2 doelpunten van jou voor Cambuur wel heel lekker zijn. Dat je hier niet met 4-5-0 van het veld afgaat.
9: Klopt, is voor iedereen wel een lekker gevoel. Dit gevoel moeten we doorpakken naar volgende week. Ook hoeven we de eerste 12 minuten starten. Dat ook meenemen. En dat dan 90 minuten lang vasthouden.
1: Ja, hoe verklaar je dat jij... je stond in ieder geval 1 keer op de goede plek. En de 2e keer deed je zelf iets heel moois. Hoe verklaar je dat zo lekker gaat persoonlijk met jou?
9: Ja, het is een stukje intuïtie en een stukje talent. Ik doe veel op intuïtie. Ik ga veel op mijn gevoel uit, zoals ik al zei. Ik stond op de goede plek. Goede actie ook van Binder. Goede terugtrekbal. Ik kwam iets achter me. Ik kreeg nog net mijn voeten tegenaan. En ja, de 2e goal...
1: Hoe deed je dat, man?
9: Ja, ik zag een man in mijn rug. Althans, ik voelde een man in mijn rug. Achter mijn stand ben je teruggehaald. En in de verre hoek, ik zag daar ruimte. En ik schoot hem in de verre hoek.
10: De media van de morgen.
0: Feike, de orenmedia.
5: Ja, de brandwacht in de Amerikaanse stad Nevada die krijgt de grote natuurbrand bij de stad Reno net onder controle. En de brand is juster uitgegroeid van 4.000 naar 6.000 hectare. En even de lokale brandwachtcommandant is de brand stien toch menselijk handelen. Het net over brandstichting sprutsen. Ken ik weer dat het per ongeluk gebeurd is. Maar de 90.000 mensen die moeten evacueren. En 6 personen, onder waar 3 reddingswerkers, die ben verwoenen rekken trof die grutte brand. En ja, die het de naam Hawkfire kregen. En die is toch 800 brandweermensen die ben dwaande met de bestrijding. En ze worden dus wel hinderen door een huddewind die continu van richting verorert. En dat kennen we hier in Europa, u ziet nog wel heugen, hein? Frankrijk en Spanje, die branden. En dan zei je op een gegeven moment de Franse brand, die zegt van ja, die brand die gaat van links naar rechts. En ja, we krijgen er geen vet op. En dat is heel gevaarlijk, want ja, zo'n brand kan zomaar omslaan. En dan kan die brandweermensen, die kan dus insluiten, rijtje. Dus ja, daar ben ik twee ziekenhuizen die ben ontromen. En een van de twee vliegvelden in Reno is ik dicht. Dus ja, en ik een feestnis maak het plan om de feesten, de mensen die daar ver zitten, om die te evacueren.
0: Oh.
5: Ja, dat brengt nog wel wat mij verzeld.
0: Lekker mij, ja.
5: Ja, nou, inderdaad. Dan het beleid van het kabinet Jetten om het woningtekort waarom te brengen door bestaande gebouwen om te bouwen ter woningen is net effectief. En dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in een rapport. Dan is het instituut met het oplossen van de woningnood komen van de bouw van nieuwe woningen. En de kennet rekenen we op genoeg extra woningen via transformatie, woningsplitsing en optoppen. Stellen de onderzoekers vast. Optoppen, dat is het taaiekje van een extra woonlaag bob op een bestaand gebouw. En dan is meer huizen. Ja, sinds 2019 hebben achtereenvolgende bewindspersonen ingezet op een betere benutting van woningen en andere gebouwen. Beleidsinstrumenten zijn uitgebreid, budgetten verhoogd en aan de verschillende kanalen zijn hoge verwachtingen verbonden. En ja, zo mikt het kabinet op onder andere 15.000 extra woningen per jaar uit verbouwingen liek als het optappen. De feitelijke ontwikkeling laat een tegengesteld beeld zien. Zit in het rapport. En ja, dan had de Telegraaf had er weer een, natuurlijk weer een mooie kop bij. Optoppen, flop in wooncrisis. Dus ja, verwachtingen verre van realistisch.
0: Mm.
5: Dus we moeten aan de bak bouwen.
0: Werk aan de winkel dus. Aanstaande dan hebben we toe dat de rijnwetter van de Aronde dagen. Dat is loffelijk voor de boeren. Maar die droogte die had echt sporen achterlitten. En wat die sporen dan krijgt binnen, dat kerst haast.
10: Goeiemorgen.
2: Mooi dat je de radio aan hebt. Where is it from?

0: Jay-Z en Alicia Keys en Empire State of Mind.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De rijnwetter van de Arnhemdagen, dat is gunstig voor de boeren, maar die droegte, die had ik al sporen achterlitten. De opbrengst van de rispingen, die zult dit jaar een stik leger lissen. Boer Bram Joostema uit Minneskeer, die zocht net sinds de droegte van de laatste tijd. De chef van de opbrengst van de riappels. Maar je zult het wel positief in. Een bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Silt is dit.
2: Ik ben wel blij met deze rooiwetter, want dan kunnen wij tenminste straks beginnen met rooien. Want daar heb je het gewoon niet te droeg voor. Want het rooiwetter komt te laat voor het groeien en het van de planten, zeg maar.
3: Ja, want in principe, het water wat nu valt, daar gaat de aardappel niet meer groter van worden.
2: Nee, die appels die ben op de hoin. Het is gewoon de tieten, die ben haast niet groeit. Dus daar groei ik geen kilo's meer bij. Dan hier dat in juni, juli komen maten. Maar in augustus, dat helpt net zo volle meer.
3: Ja, want het regen nu, maar dat is dus goed voor het rooien. Dat betekent dat jullie gewoon het makkelijk uit het land kunnen halen dan?
2: Nou, als je de klutsjes bovenop een richt te droeg worden, dan beschadig je de hudde kleiklutsjes, beschadig je de appels. En daardoor kist dan het rooien. Dus dan maakt het wel mooi vochtige groen, kist die appels rooien. Want ik net te weer het natuurlijk, maar oors dan krijg je beschadiging in die appels.
3: Ja, dat betekent ook nog wel, het heeft nu even geregend, maar dat betekent ook wel dat het nog even door moet regenen voordat het qua rooien goed is?
2: Ja, wij kennen hier in principe nog wel een 20 mm heffen, dat wij echt goed je appel rooien kennen. Want we hebben nu totaal een goede 20 mm hoorn, maar dat is zeg maar 10 cm inrooiend in de rig. Ja, dat is voor de bovenklutsjes wel mooi, maar voor de onderklutsjes, die zitten nog steeds in.
3: Dus dat is dat we nog wel even spannend naar het weerbericht kijken of die regel allemaal gaat vallen.
2: Ja, met waar de held na een week is er weer wat wetter op. Dus we draaien nou even om. We gaan straks eerst de siepels oogsten en dan gaan we dan wel in de appels. Ik weet het ook net, we moeten al wat.
3: Ja. Ja, want je hebt hier met aardappels die nog wel redelijk goed tegen de droogte kunnen. Wat is een beetje het verschil ook qua grootte tussen een goed seizoen, normaal seizoen en hoe ze er nu bij liggen?
2: Nou ja, we hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de aardappels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren nog een straat vol mooie aardappels. En dat bracht al je net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hè. En dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen. Daar heb je dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier kon ze zelfs in het veevoer naar de eerste plaak. Dus nou, daar is helemaal niks om.
3: Ja, het is een beetje omgekeerde wereld dit seizoen.
2: Ja, het kind dus heel hard oorzien in de wereld. En hoe het dan ik weer mat, dat weet ik net. Want het ene hier is za en het andere hier is za. Maar uiteindelijk trommel komen wij maar droeg te verder dan mooi weten.
3: Oké. Dus u kijkt eigenlijk best wel redelijk positief, ondanks die droogte, naar de komende oogst.
2: Ja, nou ja, dat komt. Ik ben positief ingesteld. Ja, maar trommelkoor, een lietsere oogst en een goede prijs is beter dan een grote oogst en helemaal geen prijs. Dat wij uiteindelijk hier in de noordwesthoek van Friesland best nog wel in een goede hoek zitten. De mais heeft nog kalven, die appels die groeien nog redelijk mooi. Natuurlijk hebben we een leger opbrengst, maar echt de grotere probleem zit meer in het zuiden, waar het de hele zomer ik warmer west is. Dus wij zitten hier bij de noordkust en daar is trommelkoor altijd een graad als voor jou 5 frisser dan in het zuiden. Ja, en je appels is gewoon boven de 24 graden. Daar hebben ze echt een hekel aan. Dan kijken ze echt in. En trommelkoor, mooi wij hier nog niet eens ontevreden wijzen.
0: Ja. Dat zei boer Bram Joostema uit Minneskeer. Importeer mij Jelmer Kampen van Omroep Silt.
4: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
4: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
5: Zalig de zinners kind.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jan Wagen. Nou, dat wil heel rap. Eerst maar eens even het Nijs, mijn Fijke.
16: Ik wil over reclame, meid, zie je.
0: Ja, dat maak ik. Ja, goed.
16: Nou,
0: denk dat, nou goed.
16: Nee, zeg maar gewoon bij het Nijs beginnen.
0: Doe dat.
16: Onder Sodemerdik in Nes had gisteren een ongeluk geweest met mijn auto. Daar heb je direct 2 personen verwonnen. De auto is nou elke dag naar de kopslijn en had in een sleet en kam in een sleet te laden. De brandwacht, politie en meerdere ambulances binnen op het plak kwam. De dik wat tijdelijk uitsluiten om het ongeluk auto te handelen. En onder Hazewijn in Kimswert ben je gisteren met een scootmobiel en een fatbike op een fietspad frontaal op mijn botst. De beide blussen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Voor 4 het ziekenhuis weer net nedig. De jongen die de fatbike bestuurde is terug zien aan ophellen. En 5 Cambus-supporters ben juist een verwoenen rekken in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van Hartenclub Sint Feyenoord. Er waren uit het Utvakenwei vuurwerk afstitsen richting het veld en oren tribunes. De slachtoffers hadden onder oren brandwoen, gehoorskeer en eegletsel oproen. De wedstrijd weer 12 minuten naar de gang. Doet het misgier. Skiedsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voor ten dadelijks, maar na Jelloer ging de wedstrijd verder in Liene bij de protocollen van de KNVB, zei Makkely.
17: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
16: Algemeen directeur van Cambuur, Jesse Bersma, over de supporters die het verwoenen rekken binnen.
18: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
16: Er wordt nog onderzocht hoe het koer dat de Feyenoord supporters al dit vuurwerk het stadion in kregen. Riks van der Horst uit Grauw had haar 2e vrouwtitel van deze week behellen. De Friese Amazone wie juster op het WK paradressuur in Aken de beste in de kuur op muziek. Ze riep met haar hinder IJsma's Royal Funk na een score van dik 83%. Alle 4 juryleden zetten de Nederlandse combinatie op het eerste plak. Ze bleurde mij de concurrentie Rom voor. Zilver ging naar de Deen Tobias Torning Jurgensen. En de Italiaanse Francesca Salvera die wat treden.
0: Fijke, dank u wel. Het waarberucht, dat komt er haast aan.
19: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeestje maar in beëinding.
21: Maar gewoon CA plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
23: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
25: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
24: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
26: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Friesland van de Moor.
3: Erit Science.
0: Eerst die het voor het warmerjocht. Maar eens even jaren hoe het komt. Sibo Mollema, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Erik.
0: Hoe ben wij uiteindelijk deze manje?
4: Nou, we hebben van de morgen eerst nog flink wat bewolking. En bij de waterland, ja, dan lutst ze een gebiedje langs mij wat lichte buikers. Nou, ik ga daar in de Rijnmeters niks waarom zien. Dus ik denk dat voordat het de groen bereikt had, is het al verdampt. Ja, de temperaturen schielden zijn nog een hele graad. Dan wordt ze een heel bonzend over. Nou, dat deelt ik van Laaksem. Grauw, je bent mee in Boomburgum. En ik maak een VN, zit al eerst een beetje om zijn over graden. Ja, vanuit het eerst, na het eerste, werd er nog, ja, toch nog wel vrij koele lucht naar huis staan gebracht. Ja, we trokken de hoogste temperatuur van de mensen is zo'n 20 graden wordt. Ja, dat is gewoon een vrij normale temperatuur voor 1 augustus. Er is een afwisseling van zinnen en stapelwolken, maar ja, volle minder wolken dan juster. Toch een wat droegere lucht in het bloed dan juurt ik gewoon droeg. Er steert nog een hamper wien, maar die neemt van de mensen toch wel ta. En is dan in vlagen ja, wel vrij krachtig zelfs. Vooral in het waardgebied. Nou, joen en vannacht wordt minder wien, maar ik in het waardgebied dan nog steeds vlagen van kracht 5. Ja, de wien die komt dan vanuit het, meer vanuit het eerste. Nou, vannacht is er dan zo'n 11 graden via de provincie, zo'n 15 graden op de Waardrijdland. Maar toch een stevige wien binnen miskansen net, die ben gewoon voort. Net zoals Joert, van de morgen betiet, hier we nog even hier en daar een mistbankje. Nou, die kans is er morgen gewoon uit.
0: Oké, morgen een heldere dag dus.
4: Ja, vanuit het eerste jaar werden er warmer en droegere lucht onviert. Ja, er ben dan ik maar amper wolken en dus een, ja, morgen gewoon een haatrol van de zinnen. De maximumtemperatuur is dan hoe de hele provincie staat het nodig, het zijn 24 graden. En dat is een, ja, zo'n 3 graden heger dan normaal. In de rif van de morgen neemt de wien flink ta. En dit is dan zo'n kracht 4 met vlagen 5, 6. En ik op de joen en de nacht stuurt er dan nog een soort wien. Dan je een scherpe kansjes de boventoon, maar er stuurt dan nog een stevige wien. In de nacht neemt de bewolking via de sta. Ja, en dan kan er al een enkel licht buiken vallen. Ik zeg buiken, maar net een volle van voorstellen. En dan hebben we een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 15 graden.
0: Als we zorgen naar de tweede helft van de week, hoe komt dat dan met de buien?
4: Ja, dan nemen we de buien hier, die neemt daar. Ja, in Wijzen hebben we in de nacht is de bewolking al wat daar nam. En dan bloedt de verder, hoe de ijs ik zou. Ja, vooral op de midden kan zich enkel de buien ontwikkelen. En dan kan ik eens een klap tong erin zitten. En hagel kan ik dat heel dan uitsluiten. Waanzin wordt het zo'n 22 graden. De wind die komt dan waanzin uit de eerste zuid-eerste wei en de Rodijs zijn kracht 4 of 5. En in het waardgebied is dan kans op vlagen van 6, vooral in buien. En dan kan de wind even stevig omloeken. En die buien die kan vooral in het waardgebied dan daar op de midden zijn wat steviger uitpakken. Nou, in de rin van de jongen neemt de kans op een bui neemt weer wat aan. En ik de nacht die bloed dan droeg. Ja, maar de toon is zo, ja, dan wordt er vanuit het zuid-eerste tegen warme lucht naar je staan viert. En er stiert dan erop plakken, ja, zo'n 20 graden op de thermometer. Ik denk in het eerste dat de 28 direct nog wel even in zit. Ja, de onvierde lucht is toch dan vrij vochtig. En er viel dan ik wat neer. Ja, wat wordt dus ik wat brotsig. Er viel wat brotsig gewoon. Ja, dan hadden we een aanwezig van wolken en zinnen. En hoe lijkt ze goed als droeg. Maar op de joen en ik de nacht loeken de buien. Hoe zit het nou liekend? En er kan tongen in zitten en ik haal. Ik in de nacht hebben we dan een hele temperatuur van zo'n, ja, zo'n zontje graan, wilst zo'n 13 graan normaal is. Ja, vrede, dan hebben we een mix van wonken en zinnen. En ja, uit en terug valt er dan ik weer een bui. Dus voor de boeren en voor de natuur is dat goed nice. De wien die komt dan uit het zuidwestenwei. En die is matig onvrij krachtig. Dus ja, al die dagen houden we toch wel een vrij stevige wien. Ja, het is dan een stuk koeler en weer met zo'n 20 graden. Dus om al, na morgen hebben we een grotere kans op buien en vrij hoge temperaturen.
2: Sibo, dank u wel.
4: Gradien.
2: Onderhoud bij de Bregen van de Gediek. Eerst haast meer hoor. Eerst is het iets voor muziek van Arie Kuipers. Mijn goed zin, get alles beter.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
2: De bereiking de overtoom op een gedik die leidt de komende weken uit van het verkeer. Van Joert ont mevreed wat er groot onderhoud uitviert om die bereging. Die bereging is een belangrijke tagongsdiek. Ik praat erover via de meidewethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsteloon. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat moet er kijk met die bereging gebeuren? Wat markeert er al?
3: Nou, shit, er zit nou een slietlaag op en die is te min. En dan moet hij als een nee inkomen. Dus dat moet er even al. En dat, ja, dat doet even een aantal dagen.
2: Maar er even al, maar het is best wel een operatie, lijkt het mij.
3: Ja, klopt. Dat doe ik een aantal dagen. He. De slietlaag, ja, maar het eerste met er al heel erg. Dat straalst en dat reep steeds maar er al. En vanuit daar wijden moet er weer op mij een primer op. Nou ja, dan moeten we in ieder geval droeg waar bij horen. He. Dat is heel belangrijk. Maar ja, we willen graag dat het al wel goed gaat, want ja, we dat net door. En dus just nou, ja, en er zit een oortasting op. En op het moment dat die slietlaag ja, er helemaal doorheen is, ja, dan ben je verder van hoe. Dan wordt alles volle duurder en dan trek volle meer les van.
2: Uit je droeg waar bij haar maat. Ik kijk dat de tweede helft van de week dat het wel eens een beetje drinkwoord in.
3: Ja, ik kijk alleen mijn schoen. Ik hier en daar nog wat naar uitnodiging voor deze week. Dan maak ik even een boete draai. Ik denk van ja, het kan al hier nog wel eens spannend worden. Maar ja, Klee, we had waar in Nederland en Friesland nooit in de hoorn. En dus we hopen je op het best.
2: Wat maak je dan? Als er dan toch rein valt? Dan uitstellen? Of kunnen we de tent erin of zo?
3: Nee. Dan gaan we het uitstellen. Want dat is heel wichtig. Hè, dat die primer, die maakt in ieder geval heel goed droeg je, maar dat de primer net goed droeg het, zeg maar, dan als ik een goede hechting woon de slietlaag, ja, dan hebben we lekker vier, en dan maken we alles opnemen.

0: mag je bloot omheen. Alleen de autoverkeer die had er wel last van. Dus dat is wel, die moet omgeleid worden. Hè? En dus daarom probeer ik het zo min mogelijk. En dus dat is in ieder geval een dikke trije werkdagen, dan zit er om vijf. En daarom moet ik goed achter een kwander gaan. Dus dat maar net wijzen. We krijgen ook geen door de Rijn. Op het moment dat het Rijn, ja, dan mag je het gewoon uitstellen. Want dat moet in ieder geval goed wijzen. Hè? Dus burgers moeten er zo min mogelijk last van hebben.
1: En daarna is het dan net klaar in de gemeente Leuk, hè? Er zijn meer bregen.
0: Ja, klopt. Er zijn een aantal bregen. De bregen brengen dichterbij en zwijsterbij die we nog oppakt. En in september wordt de Blekersbregen in het centrum van de Gordendiek. En die wordt ook oppakt.
1: Nou, ik hoop van harte dat het droef loopt voor je.
0: Ja, voor zal je, maar ja, klaar, we hebben wel flat voor Rijn. En dus ja, we maar tussen de bedrogen trauma, we zien van wat het beste is. Maar ja, het bloot natuurlijk wel even spannend. Hè? Maar je wilt natuurlijk wel niet goed voortzetten kennen.
1: Nou,
0: tieren
1: dank voor het bijpraten. In elk geval wethouder Bert Koonstra van de

0: Goedemorgen, ik ben er betiet bij. Slechte nacht hoor, maar je maakt het goed. Dat stuurt Johnny van Hesse. En die wil graag Roger Daltrey hebben. My giving it all away. Nou, het is weer vandaag.
1: Friesland van de Moor.
0: Dan zullen we het hebben over Heerenveen, SC Heerenveen. Die verleerde sneuntejoen teleurstellend van PEC Zwolle. In het Abellense stadion lieten de bezoekers een 2-0 overwinning noteren. Beide goals die voelen in de tweede helft. In de eerste helft wie Heerenveen dominant. Spiel ik vol, maar ze slag er net in om te scoren. En Nijtskoft na een PEC Zwolle dat initiatief oor. In de 40ste minuut maken viergever de openingstreffer. 10 minuten later was het 2-0 terug een goal van Kostons. Tweede doelpunt van PEC was aankeurd vanwege boetenspul. Heerenveen-speler Maas Willemsen oor hoe ze voorkomen kunnen dat ze weer zou verliezen.
2: Komende week goed kijken wat er beter kon. De lijn die we tot nu toe hebben gehad, gewoon doortrekken weer naar de volgende wedstrijd.
3: Ja, want het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft, je zult het met me eens zijn, denk ik, was heel groot. Heb jij een idee hoe dat kan, waar dat met dat in zit?
2: Nou ja, ik denk sowieso dat je in de eerste helft hen meer moet pakken waar dat kan. Wat je zegt, ik denk dat de eerste helft best wel goed was. Alleen ja, we gaan niet effectief genoeg om met de kansen. In die zin smijten we misschien ook een beetje met energie. Omdat er net wel ook een paar momentjes tussen zitten. Waarbij je slordig bent en een hele grote omschakeling komt. En we wouden heel veel energie leggen in de eerste helft. In het druk zetten, in het gevoel te geven van niet van niks te halen. Ik denk dat heel goed was. Ik denk dat wij de baas waren op het veld. Alleen, dan moet je ook scoren. Want anders kan het je toch ook pijn gaan doen in de tweede helft. En dat heb je nu een beetje gezien.
3: Maar toch het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ook bij jullie aan de bal, qua slordigheden en zo. Die vond ik zo raar.
2: Ja, maar dat heeft ook een beetje te maken met dat voetbal een sport van momenten is. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment zo'n goal tegen. En net te snel daarna nog eentje. Ja, en dan op een gegeven moment kiezen we er ook voor om veel aanvallender te gaan spelen. Omdat je dus ook een 2-0 achterstand goed moet maken met nog 25 minuten spelen. Ja, en dan wordt het een beetje een chaoswedstrijd. En is de structuur inderdaad weg.
3: Wat zegt dit?
2: Laten we hopen en laten we zeggen niet te veel. Je wint hopelijk heel veel wedstrijden in het seizoen. En je verliest er ook een aantal. Het is belangrijk dat je ervan leert met elkaar. En dat je kijkt van oké, wat hebben we laten liggen in deze wedstrijd. En hoe kunnen we zorgen dat het ons niet meer overkomt. Dat is iets wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat zullen we ook nu zeker weer doen.
0: Dat dus over die wedstrijd tussen Heerenveen en PEC Zwolle.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, daar was de Telegraaf in oorslag, zag ik.
4: Ja, eiland droom van korte duur, deskroot het de Telegraaf hoe en waar gaat het dan hoe? Nou, de Brabanders Freek en Eva die hebben een Zweeds eiland woon, via een actie van een Zweeds toerismebureau. Ze binnen, ze hebben net echt dat eiland net echt kregen, maar ze binnen een jaar lang ambassadeur van dat eiland. Ja, dan is het misschien ik wel goed om dit toch even een keer te zien.
0: Ja.
4: Ze hebben er geld voor gekregen, reiskosten, vergoeding en alles. Ze hoeven net te komen, maar ze zijn wel toch een keer komen. En ben ze dus in je nacht blijven. Oh, de kajak erheen. En het voelt al wat zin. Het tentje weer te liet. De rijpoorzaken die passen er haast net in. En dat moest toch wel een beetje droog worden. Er wie een reer de mieren, er wie niks te eten.
0: Het ben net heel enthousiaste ambassadeurs.
4: Als de foto's juist wel. Ja, op de foto's dan krijg je maar in een deel van het verhaal te zien vaak. Hè. Dus dan ben ze wel heel enthousiast vuurtje ontstoken. Zeg de Brabantse vlaggen die hij plant op het eiland. Hij is ook een visje, Freek. Maar ja, de wie geen vis onwijzig op het eiland heen. Dus ze binnen hier naar bezig weer naar huis te gaan. Ja, dan ben ze dus via sociale media weer van alles uitmaken. Maar ze zeggen, ja, het heeft nooit uw bedoeling geweest om daar langer te blowen. En we gaan alle gedachten in de winter, geven we er nog wel een keer weg heen. Want dan krijg je het noorderlicht, krijg je heel mooi zien. En dan krijg je misschien wel op redens erheen. Want ja, dan vriest het eigenlijk wel een beetje dicht natuurlijk. Want daar is kans op min 40. Ik weet net hoe ze dan. Als ze dan niet met tentje gingen, maar dan is het wel heel kort voor zelfs.
0: Het is een onbewoond eiland? Of?
4: Ja, het is een net bewennen. Ja, hij zei, ik meen een race moet hebben, maar ja, dus just ik al je skim in Tjuster en in die stilte, die enorme stilte daar. Dus Stien, wat was transtoeltjes? Die Stien daar nog doet ze daar komen. Dus,
0: en melk uit de kokosnoot?
4: Ja, precies. Maar de foto's die je het oorbeeld zien, dat is oorswinter, dat wordt blijven zelfs.
0: Ja.
4: En ik heb nog nooit op zo'n mooie plek gewoond. Ja, dat zijn de krakers van een miljoenenvilla onder Amstel, bij Amstelveen. De eigenaar die had het huis verkocht voor 2,6 miljoen. En, hij had het zelf verkocht voor 2,6 miljoen. Voor mijn beetje verlies verkocht onder een oor. Alleen nog, er zit nog krakers in. Oh. Het is nog een rechtelijke uitspraak. En dat smaakt er juist uit. Maar ze zeiden, nou ja, we hebben nog niks, jongen. En we vertrekken net dat we net een papiertje krijgen. Als een officieel papiertje krijgen waarop dat staat. Maar ik heb tot nu toe niks gezien. Tot die tijd blijven we hier. Ja, het binnen krijgen ze uit Italië, Spanje en Portugal.
5: Dan gezellig daar.
4: En die zitten daar en zeiden, ja, dat hoest in Italië niet te flikken. Want dan wist het door de politie, wist eruit mapt uit dat hoes. En ja, die eigenaar, die zit er nou mij in zijn maag. Want hij zei, ja, zolang die mensen daarin zitten, kan ik dat hoes net overdragen.
5: Nee.
4: En dan zit er dus een hoes leeg. Ik nam een kapitaal pand, want ja, daar in die buurt ben al hier hele dure huizen met grote hekken. Ja, dat het deze, ja, er zit wel een hekje, maar ja, de business toch maar door hennen klom.
5: Hoe is, hoe is dat met de fundafoto's dan? Lijkt het toch lekker op de foto?
4: Ja, de Palestijnse vlaggen die hing het uit. En ja, dat is net echt een goed verkeerargument. Dus, maar ja, het is te hopen dus dat die ja, krekers er zo gauw mogelijk uitgingen. Want ja, dan ken die naar je eigen Rick verder.
5: Ja. Nou.
4: Ja, bijzonder. Ja.
5: Fijke. Dank je wel.
6: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl. Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of een die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik van uw werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsje.
13: Een cursus Fries van de AVOEK is er ook vadij. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
17: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus nou, in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
16: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
18: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
16: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En naast in Friesland van de Mol. Dan juist verder moet er dit weekend een hele lange rij mensen in Sluisterveerst hier. Ik verklap vast dat ze hier voor pakketjes die net van die mensen wien. Hoe dat al je zit, dat juist naast.
19: Kom
7: komen op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
10: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
19: Personeel tekort? Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
20: Friesland van de Moor.
21: My Eritje.

0: Dat is al rond een minuut en ik een vlintuigje uit Fijken.
1: Ik heb net een vlindertje gehad. Nee. Nou. Maar we zitten gezellig te praten. Dus misschien lijkt het erg om.
0: Het kind zat te wijzen dat in dit nummer, Ordinary World, als het heel goed hard is, dat er in van de microfoons een soort vlindertje loopt oppikt het. Het is opname in een tuinstudio.
1: Ja.
0: Net helemaal goed geïsoleerd in Londen. Krijgt onder de reek van een, nou ja, een Concorde flying.
1: Oh, een Concorde.
0: Ja.
1: Nou, kijk eens hoe oud dat nummer is.
0: Ja.
1: Nou, want die vleer al lang ermee. Het normaal ik een keer gewoon trouwens. Die wien ik mijn opnames dwaan, dat ik iedereen een vleer te horen te zijn. Nou, de mooiste in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb net spot, maar.
1: Nee, ik net.
0: Van het oplettende eer, er zit ergens een Concorde in dat noemer.
1: Beginnen met.
2: Dit is Friesland van Hoorn.
3: My Erit Science.
4: Dat kun je samen een gouden ketting inzetten, maar ook is zeker een pakket van 4 kilo olie. Ja. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakje.
0: Ja, we hebben het aanzien door mysterieuze pakketjes. Is er te vingen. Wat die net een ziekje in hadden en wat de bedoeling van de pakketjes is, dat eerst aanzien. En verder het keertje, daar gaan we denken hoor.
5: Ja, bijzonder joh. Ja. Denk dat hij wel eindigt het steeds al niet.
6: Ja, ja, nou, er binnen nog 30 in.
5: Ja, nou ja, kleren, ik heb er wel zin in, dus ja, waarom ik net.
0: Ja, keertje niet bitgem dus. De 16e overwinning van dit seizoen van Swieten, Middersma en Steenstra. Fijke, de Orde Media, wat is daar in de...
1: Ja, nou, een van die media, die komt van Jelle Komrij. Want die heeft dus een mooie foto gestuurd van de zinsopkomst. Ziet er weer prachtig mooi uit. Ja, dan is het verzels ik hoor naar benzineauto. Bloot 4 wij het meest populair. Dat litten de nijste verkeerscijfers van auto's zien. En een ja, bizarre TikTok-trend onder jongeren. Zwaar het voor deerlijke ongelokken in Groot-Brittannië en Ierland.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het iets van het Waberucht in Kwad. Mij, Sibo Mollema.
7: Goeiemorgen. Joet ze goed als droeg, met een afwisseling van wolken en zinnen. Het wordt zo'n 20 graden, maar een op de mitsje toch wel tannemen de eerste wat eerste wien. Morgen een soort zinnen en met zo'n 24 graden een warme dij. Een stevige eerste wien die ik in de nacht uw spatten speelt. Dan meer hoe het waar, straks hoe een jaloer.
0: Ja, want eerst maar wat houden hoor het keersen. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die hadden vrije formatiepartij op de Van IJsmadagen in Bidgem won. In de finale rekken ze mij 5 om in je zij oh, mij Johan Sipma, Gabia van Popta en Hendrik Kootstra. Van Steenstra is het 10e keer in zijn carrière dat hij deze partij wint. Tweede plak wie van Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordan Hiemstra. Sportverslagjouwer Geert van Thun. Die praat aan mij Orin van de finale, mij Jesse Steenstra.
8: Nou, Jesse Steenstra, dat is nummer 10.
5: Ja, wat bijzonder hier in
8: heel bijzonder.
5: In Bidgem, ja, in eigen dwarf uiteindelijk. Weet je opgegroeid binnen en ja, dat je dat 10 keer winnen mooi. Dat is wel bijzonder, hè.
8: Dan deelde ze het eerste plak nog een overwinning met die jeddere trainer Tenno Schuren.
5: Ja.
8: Dus ik wel bijzonder om hem voorbij te keren.
5: Ja, nou ja, hij is trainer geweest. Ik zit hem er al wat met de pesten. Ik zou dat gisteren om, joh. Nou ja, dat weet er al. Ja, nee. We hebben altijd dikst al allemaal koor. Ja, een fijne vent en ik een legend voor.
8: Ja, absoluut. En hij traint en hij zei al, hij wordt ook een legend. Dodo.
5: Nou ja. Dat had de netste team zijn.
8: Zie mij wel.
5: Oké. Nee, echt een geniale man. En ja, ik ben altijd blij dat hij er is. Ja.
8: Ja, en dan is dit een geweldige overwinning met een gouden randje. En dan is er ook weer een nijpe tour farmen. Je hebt er even in omveegd. Hotseskul, om maar nog eens een legende te nemen. Die zei vroeger altijd, als je formeren, dan moet je ervoor zorgen. A, dat je zelf sterker wordt. En B, de tegenstander zwakker moet zien. Dat is precies wat je in dien hebben met het onhelly van Hessel Pasma Swadins.
5: Dat denk ik. Ik denk dat we de rest zwakker moeten zien. En wij zelf nog weer beter. Nou ja, goed. Dat zien we van het hier zien, hoe dat gaat. Het zal eerst weer een wend wezen voor ons alle jaar. Ja, wat we nog, we hebben nog echt een team. Dat draait als een tierlier. Dus in die zin, daar maken we weer aan werken. Maar daar hebben we weer ook zo volle zin in om daar wat hier in te steken.
8: Het betekent ook wel, Tjisse, dat stouw alleen nog maar in principe de opslager bist. Is dat een rol die wel past? Want dan was het bezig zijn. Dan was het verrotten. Dan was het aan de gang zijn.
5: Ja, nou, dat zien we zien hoe dat gaat. Misschien dat we ook wel eens even van... geen doos even niet perken en aan een lange dag ja, wat dan ik maar ja steeds maar we kennen alle kanten nut en ik denk dat we alle functies kunnen we wisselen dus altijd even net erin keer dan zelf altijd naar achterin.
8: Ja je moet het volslaan want de Hessel kan ik opslaan hè?
5: Ik dat nog eens ja die heeft het hier een geweldig ding. Dus ik denk gewoon dat wij heel sterk binnen.
8: Ja. Nou ja, voorlopig dit even een goede armhoudje. En dan ben je er ook mee dwanden, want dit weer nummer 16.
5: Ja, bijzonder joh.
8: Ja.
5: Dikke dat ja, wel eindigd dat steeds al niet.
8: Ja. Nou, er binnen nog treit
5: in. Ja, nou ja, klaar. Ik heb er wel zin in, dus waarom ik net.
0: Ja, het verliezende patroon in Bitgem weer dus dat van Johan Sipma, Gabia van Popta en Hendrik Koortstra. Jim wint dus, maar benam Gabia van Popta is eind het hele seizoen er al op brand om te winnen.
9: Nou ja, daar loopt het eigenlijk dit hier wat te vaak gewoon. Ik zou vanaf het begin al, we moeten gewoon 11.4 de hele dag lang. En dan hebben we vanaf slag hier en die. En dan zie ik dan, ja, dan komt de kwaliteit, ik wel, en dan zit je er beter in.
8: Nou ja, in de finale krijg je hem dat net van record, hè?
9: Nou nee.
8: Dat heb ik wel wat met de zinstander te maken.
9: Ja, maar je slaat zelf gewoon te volle boeten. Ja. En Johan Christen Emmers zal liggen als Tim Hans. Nee. En dan het rechts al hier, en dan moet ik nog maar verhuurd, maar ja, dat kan hij. Dus ja. Dan denk ik het heel goed.
8: Is het nou niet verbaasd dat je net ergens anders vregen bent?
9: Weet ik niet. Ja, misschien wel, misschien net. Ik zie toch dat Matten en Hendrik meer wel vregen zoen.
8: Ja, bijvoorbeeld.
9: Maar die kies van Beem. Nou ja, had dat nou maar keertjes te maken zetten over mooie boeten, dat weet ik niet.
8: Nee, dat weet ik echt niet. Want als je kiezen voor Beem, dan denken zij misschien dat Beem beter is dan jij.
9: Ah,
8: en ik denk net dat Stouwen Temmie is best.
9: Nou, nee, weet ik niet. Je hebt een goede partij en een mindere partij ertussen. Ik denk dat we aardig genoeg alweer binnen. Maar dan is het maar een volgende gentleman dat ik beter ben. Klaar.
8: Ik dacht even, misschien had hij zien nog ik wel met al die drokte, maar de heeft toch wel de drive om terug te keren.
9: Ja, het motiveert me vaak alleen maar dit. Zulke dingen die er nou gebeuren. Ik denk, ja.
8: Nou, maar Jim en Shelley, dat takken we hier.
9: Ja, nou ja, je kan alleen jezelf moeten controleren. Nou, dus ja, net je maat en het bloed won teamsport. Dus dat je zelf gewoon zwaar dat je goed bent en je maat naar je mooi nemen, dan kun je mooi dingen Shelley. Ja,
8: mooi zijn. Leuk wensje met het water.
9: Dankjewel.
3: De media van de morgen.
0: De Orde Media Fake. Ja, Vlimir her meer dan 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar kregen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Je hebt vooral tweedehands auto's. Er waren maar 148.000 nieuwe auto's die de showroom uitrolden. En de verkeerscijfers laten zien dat benzineauto's 4 wij het populairst binnen. 8 op de 10 auto's die het verkocht worden binnen benzineauto's. En je hebt vooral meestal met een wat lege inkomen. Die keep je dan voor auto's van 10 jaar of ouder. Relatief vaak ik nog wel een diesel. Wil die prijzen vanzelfs heel dal sky high gaan. En de heeste inkomens, die keep je dan vaak een nieuwe auto. En dan kiezen ze wel, meestal ik voor een stekker auto. Dus van volslijnde elektrische auto's en hybrides, mijn stekker, ben er in totaal 260.000 van verkocht. Dus de elektrogroei zal naar verwachting trots zetten. Maar goed. Het vier wij, de meeste auto's blowen dus, benzineauto's.
10: Juist.
0: Ja, en dat we toch wel auto's hebben. Ja, er is een bijzondere trend op TikTok.
10: Als je die bericht zou beginnen, dan had ik mijn hart op dit feest.
0: Ja, dat zoek ik in dit geval ik maar dwaan. Want die trend op TikTok dus. Dan film je jonge automobilisten, die film je haarzelf, vaak met een masker op. Wil ze op mijn opzet zijn om de verkeerde kant van de dijk rijden. Dus om spookrijden binnen. En dat houdt dus ik verband met twee deerlijke verkeersongelukken in Groot-Brittannië en in Ierland. In een weekendtijd ben er 12 mensen bij omkwam. Net het oude weekend, maar het weekend daarvoor waren er al 4 inzittenden van een auto die het ontspookrijden waren. Die kwam zelf om. Maar die had ik nog een gezin. De meesten die in die oorauto zitten, die rekenen zwier verwoenen. En het oude weekend in Groot-Brittannië binnen nou, op een ei 4 jongeren in één auto. Die binnen op een auto met 2 politiemeesten frontaal botst. En alle zo'n belustenden binnen daarbij omkwam. En het is een hele nuvere trend waarin ze elkaar een beetje. Ontruwen op om roekeloos rietgedrag te vertonen. En zo wordt het dan neemt terug de eerste premier. En er wordt nou onderzoek in die video's. En die stien dus onder de term driving the wrong way, stien die dan op TikTok. En ik zie in TikTok zeggen van jongens, misschien moet je hem deze video's net publiceren. Moet je hem die er weer aanhellen?
1: Want ja, dit zorgt alleen maar voor dat... Ja, ik snap het ook net, ja, want het is natuurlijk compleet verkeerd voorbeeld. Want je wist dat de kans groot is als het net wel leeft. Maar dus we hebben zo gewoon die trend mee aan. Maar ja, er is... ja, het, ik snap het net. Dit is de trend, maar... Ja, alles voor de likes, denk ik.
10: Ja, ik denk dat we het al hard zijn, Fijk.
1: Ik denk dat we het al hard binnen, ja.
10: Ik denk dat het is.
1: Nou.
10: Het is wat.
1: Maar het is wel een hele treurige trend.
10: Nou. Ja, okay, ik weet net wat je nog zezen, maat.
1: Nee, ik net.
10: Nee. Nou, dit van me niks meer zezen dan.
1: Nee.
10: Tip van muziek, van Somber.
3: Die dag begint hier. Van Saison nog een oren.

0: Het is 12:28, bij Friesland van de Moorn. Somber wie dat en Homewrecker.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, en dan zijn we het hebben over mysterieuze pakketjes. Is er te vinden? Wat had hij daar te krijgen? En waarom ze er rijen meesken voor kleren om die pakketjes uit te pakken? Nou, dat antwoord dat hebben we al, want weet je dat nou kijkt hoor? Het gaat om Sanneem de mystery pakketjes. Die zorgen dus voor die lange rijen der instructies te vinden. Het zijn pakketjes die het voortrekken binnen bij het versturen en die het nooit op het plak kwamen binnen dat ze van bedoeld zienen. Zo'n-jarige Mark Baron en de jongetjarige Hidde Spinder die kwamen op het idee om die pakketjes te geven op te bieden in haar wenplak. Dat zit hier in de bijdrage van de collega's van RTV NOF.
3: We hadden pakketjes opgekocht die verleiden binnen en die kunnen meestal hier opkeepje en dan wist net wat erin zit.
4: En het leek het wel een heel groot succes. Hier in dit tachton begin.
3: Ja, we hadden wel iets verwacht. Het idee speelde ik al langer. Ja, we zijn echt goede maten van elkaar. We zijn een keer op video voorbij komen. We denken, nou, dit is ook wel wat vriend van kunnen wijzen. Het is in een week besloten, dus nou, super.
4: Wat is het dan ook echt een initiatief van uw gym?
3: Ja, zeker. We proberen dit al tien op te zetten en natuurlijk mij hulp. Het moest al heel snel, maar ja, het is just wat een impact het had. Het is gewoon, ik ben er echt hartstikke blij mee.
4: Ja, want je bent ik nog best wel jong. Is het dan ook lastig om zoiets te realiseren?
3: Het hoeft net per se lastig te zijn als het juist de meesten om die heen haast.
4: Ja, nee, het zijn echt al behoorlijk meesten in de Riegen. Het wordt steeds langer. Ze gaan naar binnen en hoe werkt het dan?
3: Nou, we hadden twee man bij de deur staan, maar we door gewoon 15, 20 man in een winkel en dan hopen dat ze wat trouble rennen, want het zou een dikke chaos worden, maar dat in het oors. En zo proberen we een beetje te reguleren.
4: Ja, en die pakketjes, hoe werkt dat? Wat kan er al in zitten?
3: Ja, wie weet het eigenlijk ik net. Het zijn pakketjes die meestal retour aan stuurt, die nooit ben ophellen, of het zijn flan pakketjes. Dus het is alleen nog net, net iep maken bij iets of zo. Dus wie weet het eigenlijk ik net. Dus, dat is per kilo of per 100 gram, dat is het kerskeepje. En het is een gakje. Het is voor u een gakje, wie weet het ik net.
4: Dus kan ik samenwijzen dat ze 12,50 betaald is, maar mij iets van 1200 euro bij fot geest?
3: Dan kun je samen een gouden ketting in zetten, maar dan kun je zeker een pakket van 4 kilo elje. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakken. Dat wist net. Het is echt een gok. Wie weet het ik net.
4: Dit is nou jouw thema, maar ben je van plan om dit vaker te gaan doen?
3: Ik denk dat het wel echt iets hype is. Dat het echt voor één keer dat het gewoon super is, maar wie haar wolde zit mij het ding. Nou echt heel goed is dat we dan sinds een weekend weer realiseren. Maar het is net iets wat we elke standaard 2 weken willen doen, want dan is de lal er vanaf.
4: Ja. In een randstad en zo is het sinds wel populair. Is dat echt iets wat je hem hopen dat het hier ook binnenkomt, sinds maar?
3: Ja, nou we hebben sowieso al van oren omlissende dwarpen dat die ik interesse heen in dit idee. Ja, maar ja, in de stad dat zal toch oorswijs dan in dwarpen. En ik geloof dat Jerik al heel volle van verschillende dwarpen op aankomen. Maar ja, wat wie ik zei, dit elke weekend dan, dat had geen zin.
0: Nou, daar waren ze even Jera. Wat er in die pakketjes zit, is er een goud van?
4: Ze krijgt een paar pakketjes kocht. Wat hoop ze dat erin zit?
5: Ja, iets waardevols.
4: Want hoeveel had ze ervoor betalen?
5: 14 euro, 40.
4: En wat nou wat er straks echt een flap in zit?
5: Ja, dan is dat zo. Het is maar één keer, dus ik dacht, dan doe het maar.
4: Ja, want hier staat voor bies in komen en de tocht daar maak ik bij wijzen.
5: Ja, eigenlijk wel.
4: Ja. Want bies je Linne gaf mij nog hier?
5: Nee, mij Milan.
4: En die vrouwen?
5: Ja.
4: Nou, dan dat ging meisje ze maar riepen. Ik ben benieuwd. Ja. Ik had er net volle verstand van, maar had dit waarde?
5: Geen idee. En dan
4: petje? Nou, doe ik eens aan wat te tennissen, maar die pet.
5: Ja, dat was wel wat waard.
4: Dit is denk ik wel aardig wat waarde, of net?
5: Ja, wel.
4: Nou, meisjes iepen, even zien hoe het eruit zult. En dat voor 15 euro.
5: Ja.
4: Wist het blijf mij?
5: Ja.
4: Denk je eerst mij omdaan of zit hem verkeerpje?
5: Ja, ik doe hem wel om.
4: Nou.
6: Vaak deze maar uit dan.
4: Wat hoop ze dat erin zit?
7: Ja, een telefoon.
4: En denk dat ik als dat samen iets te besulst? Nou, dan mag ze maar gauw uitpakken.
6: Dashcam. Denk voor in de auto. Dan kan je filmen als je een ongeluk hebt of wat er op de weg gebeurt.
3: Dat is leuk.
4: Nou, is het blij mij of is het een grootste verheid?
7: Voor mijn heid.
4: Nou, dan moet je hem tussen de orenpakketjes naar maar even hier bij mij. Vind je het leuk om te doen?
7: Ja.
4: Zou ze het wel vaker heen en weer? Had het koer?
7: Ja.
4: Nou, geniet ervan.
1: Omroep Friesland. alles wat er spiekt.
2: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
2: Bij het nijste nijs uit Friesland.
8: Ja, dat jou dan.
2: Verslag jou eens die trofregje.
9: Wat doen we toen troddy hinnen?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
10: Je hebt zachtere ballen.
2: Het waberjocht.
11: Het is nou heel mooi.
2: En nijs van de social media.
12: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
13: En een keer, niet keer.
2: Over op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
13: Het is perfect. Super.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jan van Jochen de West.
5: Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Een goeie morgen. Vijf Cambuur supporters ben juist verwonderrijk in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van Hartenclub in Feyenoord. Er waren uit het uitvak bij vuurwerk afstutsen richting het veld en oor de tribunes. De slachtoffers hadden onder oren brandwoen, gehoorskeer en eergletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten nog de gang doet het misgeën. Scheidsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voor een dadelijks. Maar na een jaar loeren ging de wedstrijd weer verder in line met de protocollen van de KNVB, zei Makkely.
6: Ik heb ook te maken met openbare orde en het veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
4: Algemeen directeur van Cambuur Jesse Bersma over de supporters die het verwoenen rekken binnen.
7: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
4: Er wordt nog onderzocht hoe het koer dat de Feyenoord-supporters al dit vuurwerk het stadion binnenkrijgen. De bestuurster van een fatbike is juist op het stationsplein in Ljouwert verwoenen rekken nadat ze toch een auto onrieden waard. De bestuurder van de auto stappen kwad, maar naaide daarna met hege snelheid uit. Het zal hem net helpen, want een van zijn kentekenplaten bleef achter op het plak van het ongeluk. De politie zal je mij verder onderslag. De fatbikester is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Sint-Anne tennissers uit Drenthe, Friesland en Grijnsland kwam in het afgelopen weekend het noordelijk kampioenschap G-tennis op het Jerevingen. De regels van het spul zijn onpast op de beheiningen van de deelnemers. Ze zijn de bal een zeifter en mij ze twee keer stuiteren. Er werd boppen dat spelen met een buddy. Ineke Huizing is een van die buddies.
8: We krijgen een heel voldaan gevoel bij. Ze hebben heel veel plezier eraan. En het is wel zo, wij moeten als buddies zijn ons wel een beetje inhouden. Dat is soms wel lastig. We mogen geen punten scoren. De gehandicapte tennis die mag alleen het punt scoren.
4: Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra haar juster de vrije formagepartij op de Van IJsma-dagen in Bidgem woen. In de finale rekken ze mij 4-4 en 6-6 over mij Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koortstra. Voor Steenstra is het de tiende keer in zijn carrière dat hij deze partij wint. Bovendien is het voor het partour van Swieten de 16e overwinning dit seizoen. Jesse Steenstra hierover.
9: Ja, bijzonder joh. Dikker dan dat. Ja, wel eindigt het steeds ik al niet.
10: Ja, nou, er binnen nog draait
9: ik
10: in.
9: Ja, nou ja, kleren. Ik heb er wel zin in, dus werm ik net.
4: Ja, werm ik net.
10: Fijken.
4: We gaan maar gauw naar het Waasen dadelijk.
10: Heel goed. De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de Vat Elsen.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-252-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: Erit Science.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Bronvoen, gehoorskeer en erg letsel. Vier mensen die binnen verwonden rekken terug vuurwerk bij de Feyenoord onhing in het Kooistadion. Eerst haast meer hoor. Want eerst is het tijd voor het waarberucht. Mijn Sibel Mollema, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen, Erik.
5: Hoe ben wij uiteindelijk deze manje?
18: Nou, we hebben van de morgen eerst nog flink wat bewolking. En bij de waterland, ja, dan lust ze een gebiedje langs mij wat lichte buikers. Nou, ik ga daar in de Rijnmeters niks waarom zien. Dus ik denk dat voordat het de groen bereikt had, is het al verdampt. Ja, de temperaturen schielden zijn nog een hele graad. Dan wordt ze een heel bonzend over. Nou, dat deelt ik van Laaksem. Grauw, je bent mee in Boomburg. En ik maak een VN, zet allereerst een beetje om zijn over graden. Ja, vanuit het eerst, noordeersten. Werd er nog, ja, toch nog wel vrij koele lucht naar huis gebracht. Ja, werd er de hoogste temperatuur van de mensen is zo'n 20 graden wordt. Ja, dat is gewoon een vrij normale temperatuur voor 1 augustus. Er is een aanwisseling van zinnen en stapelwolken, maar ja, volle minder wolken dan juster. Toch een wat droegere lucht in het bloed dan juurt ik gewoon droeg. Er staat nu nog amper wien, maar die neemt van de mensen toch wel ta. En is dan in vlagen ja, wel vrij krachtig zelfs. Vooral in het waardgebied. Nou, joen en vannacht wat minder wien, maar ik in het waardgebied dan nog steeds vlagen van kracht 5. Ja, de wien die komt dan vanuit het, meer vanuit het eerste. Nou, vannacht is er dan zo'n 11 graden via de provincie, zo'n 15 graden op de Waadeiland. Maar toch een stevige wien binnen miskansen net, die ben gewoon voort. Net zoals Joert, van de morgen betiert, hier we nog even hier en daar een mistbankje. Nou, die kans is er morgen gewoon uit.
5: Oké, morgen een heldere dij dus.
18: Ja, vanuit het eerste jaar werden er warmer en droegere lucht onviert. Ja, er ben dan ik maar amper wolken en dus een, ja, morgen gewoon een haatrol van de zinnen. De maximum temperatuur is dan hoe de hele provincie staat het nodig, het zijn 24 graden. En dat is een, ja, zo'n 3 graden heger dan normaal. In de rif van de morgen neemt de wien flink ta. En dus dan zo'n kracht 4 met vlagen 5, 6. En ik op de joen en de nacht stuurt er dan nog een soort wien. Dan ging de scherpe kansjes de boventoon, maar er stuurt dan nog een stevige wien. In de nacht neemt de bewolking via de sta. Ja, en dan kan er al een enkel licht buiken vallen. Ik zeg buiken, maar net een volle van voorstellen. En dan hebben we een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 15 graden.
5: Als we zorgen naar de tweede helft van de week, hoe komt dat dan met de buien?
18: Ja, dan nemen we de buien hier, die neemt daar. Ja, in Wijzen hebben we in de nacht is de bewolking al wat taanam. En dan bloedt er verder, dat bloedt verder, hoe de ijs ik zou. Ja, vooral op de midden kan zich enkele buien ontwikkelen. En dan kan ik eens een klap tonger in zitten. En hagel kan ik dat heel dan uitsluiten. Waanzin wordt het zo'n 22 graden. De wind die komt dan waanzin uit de eerste zuid-eerste wei en is hoe die zijn kracht 4 of 5. En in het waardgebied is er een kans op vlagen van 6, vooral in buien. En dan kan de wind even stevig onderzoeken. En die buien die kunnen vooral in het waardgebied dan daar op de midden zijn wat steviger uitpakken. Nou, in de rin van de jongen neemt de kans op een bui neemt weer wat aan. En ik de nacht die bloed dan droeg. Ja, maar de tong is zo, ja, dan wordt er vanuit het zuid-eerste tegen warme lucht naar staan viert. En er staat dan erop plakken, ja, zo'n 20 graden op de thermometer. Ik denk in het eerste dat de 28 direct nog wel even in zit. Ja, de onvierde lucht is toch dan vrij vochtig. En het viel dan ik wat neer. Ja, wat hoe wordt dus ik wat brotsig. Het viel wat brotsig gewoon. Ja, dan hebben we een aanwezig van wolken en zinnen. En hoe lijkt ze goed als droeg. Maar op de joen en ik de nacht loeken de buien. Hoe zit het nou liekend? En daar kan tongen in zitten en ik haal. Ik in de nacht hebben we dan een hele temperatuur van zo'n, ja, zo'n zandje graan, wilst zo'n 13 graan normaal is. Ja, vrede, dan hebben we een mix van wonken en zinnen. En ja, uit en terug valt er dan, ik weer een bui. Dus voor de boeren en voor de natuur is dat goed nice. De wind die komt dan uit het zuidwestenwei. En die is matig onvrij krachtig. Dus ja, al die dagen houden we toch wel een vrij stevige wind. Ja, het is dan een stuk koeler, weer met zo'n 20 graden. Dus al met al, morgen hebben we een grotere kans op buien en vrij hege temperaturen.
5: Sibo, dank u wel.
18: Graag gedaan.

0: De hast van die radiostuurders.
1: Och, herkes, och, miske.
0: Die zeggen dat ze alleenig de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commerciële ingestap.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, denk ik. En dan wordt er een...
2: Maar dan wordt meer.
3: Zonder meer?
2: Dan wordt wat oors.
3: Je bent een beetje op een heugdebloof van alle meisjes, of net?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik weet ervan.
2: Maar ik het lijst ernaast.
3: U zit eruit en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: Don Henley en The Boys of Summer. Vijf Cambu-supporters binnen Verhoenderek in het Kooistadion in Ljouwt door de wedstrijd Cambu-Feyenoord. Er waat het uitvak bij vuurwerk smieten, richting het veld en de ordentribunes. De slachtoffers die haar bronwoen, gehoorskeer en eigletsel. De wedstrijd weer 12 minuten aan de gang door het misgeer. Skeertsrochter Danny Makkely die staakte de wedstrijd voort en dadelijks. Maar na jaloeren wat hij toch weer trots heeft. Het uitkrijmer de protocol van de KNVB. Sportverslaghouwer Ander Vapen die praat aan de Arend van de wedstrijd met Jesse Bersma. Dat is de algemeen directeur van Cambuur. Tenminste, als het goed is, ja.
1: Allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik het verschrikkelijk vind wat er met deze vijf mensen is gebeurd. Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
2: Hoe frustrerend is het dat jullie hier niks aan kunnen doen? Want vorig seizoen, voor je komst naar Cambuur, is dit gebeurd tegen ADO Den Haag, is dit gebeurd tegen Vitesse. Het uitvak is aangepakt. En dan toch gebeurt dit weer en raken Cambuur-fans gewond. Terwijl jullie als Cambuur hier toch eigenlijk niet heel veel invloed op hebben.
1: Nee, maar ik heb de beelden later teruggezien. En dan zie je dat dat zwevende pijlen zijn die alle kanten op gaan. We hebben een net opgehangen om zeg maar te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Maar zelfs dat net is niet voldoende.
2: De wedstrijd is weer hervat. Volgens de KNVB-regels is dat omdat er geen spelers gewond zijn geraakt. Hebben jullie als Cambuur aangegeven van ja, het hoeft van ons niet om te hervatten? Want er zijn gewoon mensen van ons gewond geraakt, onze supporters.
1: Wij hebben te leven met de protocollen van de KNVB in eerste instantie. En daarna met de Drieluik. Daar hebben we goed gesprek mee gehad. En vanuit die gesprekken hebben we de conclusie getrokken dat het in alle gevallen het beste is om door te spelen.
2: Wat is de gehele afdronk van deze middagavond?
1: Bitter.
0: Ja, wat de wedstrijd zelfs onbelangrijk is. Feyenoord voelt mij 5-12 van Cambuur. En het rijnwetter van de oude dagen, dat is nog vlak voor de boeren. Maar toch zat de droegte vol sporen achterlitten. De opbrengst van de rispen, die zilde die in een stuk leger lissen. Boer Bram Joostema uit Minnetgeer, die zocht net sinds de enorme droegte van de laatste tijd. En het zin van de opbrengst van de appels, het dags positief in. Is hier een bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Zilt.
3: Ik ben wel blij met deze rijnwetter, want dan kunnen wij tenminste straks beginnen met rooien. Want hebben we het gewoon niet te droeg voor. Want het rijnwetter komt te let voor het groeien en het van de planten, zeg maar.
4: Ja, want in principe, het water nu valt, daar gaat de aardappel niet meer groter van worden.
3: Nee, die appels die ben op de oin. Het is gewoon de tijd, die ben haast niet groeid. Dus daar groei ik geen kilo's meer bij. Dan hier dat in juni, juli komen maten. Maar in augustus, dat helpt net zo volle meer. We draaien nou even om, we gaan straks eerst de sipels oogsten. En dan gaan we dan wel in de appels. Ik weet het ook net, we moeten al wat.
4: Wat is een beetje het verschil ook qua grootte tussen een goed seizoen, normaal seizoen en hoe ze er nu bij liggen?
3: Nou ja, we hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de appels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren onder straat hadden vol mooie appels. En dat bracht al je net een cent op. Dus ik hoop alweer

0: Nou, gewoon alle jaar wat minder, hè. En dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen. Daar heb je dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier, goed, kon ze zelfs in het vijf voeren naar de eerste plak. Dus nou, daar is helemaal niks om.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Kelvin Herders vindt dat. En Fiels.
1: De media van de morgen.
2: Nou, wie toch eerder hadden, dat is ook toch.
3: Ja, het is dan toch weer onverwacht dat ze niet stil binnen.
0: Ja, ik, met eerste zin, ik wat aan het broeden.
3: Ah.
0: Ik zit te denken, Kelvin, je hebt Fahrenheit, je hebt Celsius.
3: Ja.
0: Nou goed.
3: Zullen we gaan naar de Friese kranten?
0: Dat vind ik ook heel verstandig.
3: Het Fries Dagblad heeft voorop stingen dat de mbo'er blijft Friesland trouw. Jongeren met een mbo-opleiding die ben vaker honkvast als jongeren met een hbo- of wo-opleiding. Alleen in Leeuwarden en Zuidwest-Friesland die houden meer dan 50% van de heger opleiding vast. En ja, de onderzoekers die concluderen ik op basis van die cijfers dat werkjouwers net de volle rekening maken op instringen van personeel van boeten. Het is nevens haar beter om te investeren in het lokale opleidingsaanbod om zo lokaal opleiden menselijk kapitaal op te bouwen. Poeh, dat is een hele moelevol. Dan de Leeuwarder kranten, ja, die het voorop verzelt ik van afschuw en machteloosheid naar gewonden door vuurwerk. En hebben het verzelt het vuurwerk door Feyenoord supporters het stadion van Cambuur binnen smokkel is. Of wat voor wie is er dan ik? Want ze zijn fouilleerd. En ja, die heb ik nog om die netten heen verleden litten kent. En dat het daar vier meest verwoende Cambuur supporters het dat laat. Het is waanzinnig dat dit gebeurt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, en ik ben die goal, meest niet in paniek, die van de tribune bezocht een auto kom. Ja, het is net best.
0: Nee.
3: Nou, nog heel kwaad even dat de provincie wil de saneringsplicht van Wimoen. Soepeler meidje. Eerst, er moest een Wimoenen eerst oudbrutsen worden voordat er een naaien komen mocht. Nou was ze, het zag hij dat het, ja, mij ik liek oprennen.
0: Bijvoorbeeld.
3: Oh. Ja. Dus okay. Zij vinden Wimoen belangrijk voor de energietransitie. Dus dan moesten de regels daar wel een beetje voor versoepelen.
0: Dank u wel. Ik zag dat Arjen Overmaat alweer kleest.
4: Ja, zeker Erik, dat wordt het. En ik hou weer een hele bak vol mij noffelijke muziek bij de koffie bijna.
0: Oh.
4: Ja, we hebben de quiz Jetter of Letter. En als het ding staat, dat lijkt me eigenlijk leuk dat ik een beetje touw look of zo. Is dat iets voor jou misschien?
0: Totaal net.
4: Nee, nou, dan vertelt Hessel van Helten van touwlookvereniging De Waterman en de Wolvenkeer jij waarom dat toch zo leuk is, wat zo'n touwlook clinic.
0: Mocht ik ooit eens in die situatie bedenken, ja, dan weet ik in elk geval wat ik dwam maak.
4: Precies, ja. Daarom.
3: Theo Wolderdij van The Return of the Presentatoren. Zowel Arjen als Erik wij waarom op een radio.
4: Dan moest ik...
0: Nature is healing.
4: Ja, vrij gewoon. Oké, best. Ja.
0: Goed idee.
4: Hey, oké, nou, we binden.
3: Viel weer vertrouwd.
0: Vertrouwd. Oud vertrouwd. En naast hem dus nou ervoor. Dit wie Friesland van de Moorn. Ik wens jullie een hele mooie morgen nog.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober...
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. Vijf Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
12: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Avrotros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk zien Noe in Friesland omtinken voor de ongeregeldheden. Juste bij Cambuur dat Feyenoord hooligans maar machtig met vuurwerk smieten. Maar ik leuk naar is, de Pelikaanskerke had na 94 jaar lang omlet een klok op het oer.
6: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk, maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
7: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Wat een naaie show! Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
9: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
10: Noe Friesland.
11: Simone Scheffer.

0: Adams en Melanie C. Wie in de Ipener van deze No in Friesland met het nummer When You're Gone.
1: Van Tol, woont hier in Oren.
0: No in Friesland. Goedemiddag, welkom en fijn dat je lustreert. Dadelijk hebben we het over de ongeregeldheden bij Cambuur.
2: De wut van het uitvak, ja, vuurlijk het veld op scherpen. Alles en elke keer wordt naar binnen, als Stuart. Het wordt het veld op scherpen.
0: De Pedicaanskerk krijgt na 94 jaar een echte klok.
3: Dus de wijzerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net.
0: En Reformer Pilatus is een nieuwe hype.
4: Blijf goed rechtop staan, uit en in.
0: En ik ben even bij Lijp, de studenten introductiedagen in Ljouwert. Even zelfs het mediajoch, mooi Faike Wouda. Maar nu is het waar in het kwad, mooi Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo.
5: Goedemiddag, Simone. Nou, vanmiddag is een mix van stapelwolken en zinnen. De wind die neemt tijdelijk even wat ta. En die komt dus het eerst maar eerst. Een hoogste temperatuur van zo'n rond de 20 graden. Morgen, de zinnen had de haatrol en het bloed droeg. Een stevige eerste wind en wat warende joert op de joen. Dan nemen we de bewolking. Straks meer hoe het waar.
1: Oort in oren.
0: Nou in Friesland. Omroep. Het is haast 8 minuten nu tolven. Het is de day after bij Cambuur na de ongeregeldheden met vuurwerk bij de wedstrijd van Cambuur in Feyenoord gistermiddag in het Kooistadion. De grote vraag is vanzelfs, hoe kon dat vuurwerk het stadion binnenkomen? Er rekken 5 Cambuur supporters verwoonden terug dat vuurwerk. En ons coach is sportverslagjouwer Andor Faber. Nou, Andor, wie jij, die krek al in de kop van het programma.
2: Ja.
0: Neem eens nog even mooi naar gistermiddag.
2: Ja, het wedstrijd wie een minuut als over on de gong. Feyenoord mocht een vrije trap nemen op de helte van Cambuur. Dat wie op dat stuit de helte het feest bij het uitvak wijs is maar. En je jij al dat er oortelt waard in dat uitvak. En in één keer...
0: Wist al die dat ik bewust? Hey, dat we het oortelt?
2: Ik registreerde dat, maar nog net. Maar ik dacht van, daar gebeurt iets. En op datzelfde moment dat er oortelt wordt, ontbranen daar alle herreerde fakkels. Dus daar komt een hele vuur van reek hoe dat uitvak hinnen te hingen. En... Ja, kijk, daarna beginnen de knallen te komen. En die knallen die zitten richting het veld. En die komen best wel dicht bij de keeper van Feyenoord te lonen. Dat wie het eerste waar mijn ego op voelde. Ik denk, ze binnen haar eigen keeper nou aan het beschitten. En het dworen even. En toen dacht ik, maar nevens mij gaat het echt de kant op van de Cambuur supporters. En doe door het maar even of de KM Olly Stewards het veld oprinnen. Naar die hoeken van de eerste tribune en het uitvak is maar. En die dirigeerden eigenlijk die meesten op die eerste tribune, die Cambuur supporters, voortnaalijks omheen van geer je fort. Het wien pilken die het heel raar oorboeren, heel bot heen weggierden. En dus ek te lonen kwam binnen in en om die eerste tribune, werd dus die 4 meesten verwoenen rekken binnen.
0: Ja.
2: Het wien een heel vervelend gezicht. Het moment dat je zorgt dat Stuart onderaan het veld gebaren meidje van geer je fort. Het zijn de meesten die er zitten, dat binnen volwassenen, dat binnen bern, binnen angstige beelden. En ik hier zelf, wat ik van mezelf persoonlijk spreek, echt zoiets van waarom nou weer? Want het is de derde keer dat het bad bij Cambuur, derde keer dat het uit het uitvak komt. Cambuur krijgt er en de gemeente Ljouwert, de voetbalclubs, de KNVB, ze krijgen maar geen grip op. De moord zakken mij een beetje in de schoen.
0: Ja, ik zeg die beelden just bij Studio Sport. Ik denk, ik meestal echt voort.
2: Wel paniek ontstaan op de tribune. Dus dat joeg de Jens wel aan.
0: Nou, zei ze het al, het is de derde keer dat het komt. Vorige keer winnen, nevens mij, ik ben vooral ik op die tribune. Ja, ik zit er naar die scène en ik denk, hoe kan dat nou? Je wordt zeker uitsupporters en zeker dat ze van Feyenoord binnen, die steen net als de makke broeders bekend. Hoe krijg je die saffolle vuurwerk naar binnen? Want ik kan me voorstellen dat er nog eens één terug in glipt.
2: Ja.
0: Saffolle.
2: En dit wie een echt serieuze pilken. Dus dat is net echt net heel leads.
0: Je verstoppen ze net in de BH.
2: Nee. Nou, er binnen alweer verhalen die je jaren al zien dat vuurwerk natuurlijk in de onderbroeken voor het stoppen wordt. Dat het ook wel eens in het lichaam stopt wordt.
0: Oh.
2: In de kont, big leaks. Dat ik wil mij dan dat mijn leads er vuurwerk gebeurt. Dat ze dat dan in condooms doggen en dat ze die het lief inbrengen. ja, binnen de gekste verhalen wat dat onbelangen dit jaar. Maar ook dat zaken op het lief plakt worden. Ja, ja, daar gaat natuurlijk een t-shirt, een trui, een jas in. En dan blijkbaar ontkomt dat de stewards bij het fouilleren. Ja, dat zijn verhalen dit jaar. Cambuur had naar aanleiding van vorig seizoen zelfs ook maatregels namen dat uitvak onpakt. Ze hebben de seatkant van het uitvak, dat is een plexiglas.
6: Dat plexiglas is misschien ook omheegien.
2: Dat is omheegien, dat hebben ze opplakt. We trodden de fans ook gewoon net schenk in. Dus die provocaties hebben ze bezocht daarmee eruit te hellen. En ze hebben de netten, die het alleen nog om de seatkant hong, die hadden ze een beetje trollutsen. Ja. Dus die hing je ook een beetje om die bocht. Ik denk persoonlijk dat je er net meer aan ontkomen dat je die netten dus hier ontdekt trolloeken matten. Want ja, dat uitvak daarvoor is nog iepen. Maar ja, dan kun je dus dit soort dingen gebeuren. Kan het altijd zijn bij monden van de voormalig algemeen directeur Art de Graaf dat ze een gastvrije club bleeuw willen en een gastvrije uitvak horen willen. Maar het gaat voor de derde keer mis. Voor de derde keer worden eigen supporters duperen. Dus het liek het mij dat de club nog meer maatregels nemen mat.
6: Dat liek het, Thijsa. Ik neem aan dat ze contact zocht heeft.
2: Ja. Cambuur wil Joert nog net reageren. Die hoort het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juist naar de wedstrijd Arjoen had. Zij zegt de prioriteit leidt nu bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dan de West om contact te zieken met die vier slachtoffers. Ze ben importeer vanzelfs met de KNVB, met de lokale Treienhoek om het hele gebeuren te evalueren. En ze is ontitiert, willen wij nog net naar Boetenta op vragen reageren. Ze verwacht je dat ze in de rin van de midden nog met een communicatie naar Boeten komen zullen. In de oparbeid zijn ik bij de KNVB, want ik bij de KNVB lib je een heel soort vragen, krijg je een heel soort vragen. Hoe dat ja, protocol werd het juist ook hier.
6: Ja, en dan die Treienhoek, de Borgmaster van Ljouwert is daarin ik heel wichtig.
2: Ja.
6: Het de gemeente Ljouwert al reageren en wie die Borgmaster er eigenlijk?
2: De Borgmaster zie het in Zandvoort, juster, bij de Grand Prix.
6: Daar waar het op een oren manier crasht.
2: Ja, daar wie oren vuurwerk, spreekwillig vuurwerk. Die wie er net, wie wil Hein Kuiken als loco-bargemaster, wie wil onwijzer in het stadion. En die had telefonisch de bargemaster op de hicht te houden. Ek de bargemaster, ek de gemeente Ljouwert is belutsen bij die evaluatie. Dat Cambuur en de KNVB nog ik mijn ondergang binnen. De verwachting is dat de bargemaster letter Joert wil mij een reactie commercieel.
6: Ja.
2: Want ja, de bargemaster, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligens om het stadion heen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een bargemaster misschien wel een beetje mij pienen in het het naar je onkomende snijsjocht. Want dan speelt het Cambuur wet thuis om 8 uur jongens. Nou ja, het is tegenwoordig een beetje jadder tjuster. En dan komt FC Twente op bezieten.
6: Ah, gezellig.
2: En Twente had een hele fanatieke onhang en had ik in het verliezen wel geregeld straffen kregen, ja. Omdat ze fans haar misdroegen. Dus ik kan me voorstellen dat een pinholle dossier is.
6: Dat liek het meer ik. Dan de KNVB, de Neemse krek al, die hij Joert Oerlis.
2: Ja.
6: Ja, ik ben maar een leek, hè. En ik denk dan van nou, als je supporters haar sam misdragen, wat is dan de beste straf?
2: Ja, ik zoe als boetensteender, ik zeg ze, en dat heb ik juist er ook zijn, hel je dat uitvak leeg. En als dat uitvak leeg is, voetbal je vierde. Alleen nog, dat had een van de maatregels was die het op tafellijn had. En wat ze alle net mij ze volle wudden sissen. Maar wat ze wel bedoelen in mijn optiek, is dat er eigenlijk gewoon te min plisje is om de veiligers te handhaven bij dat soort situaties.
6: Als club ben je toch ik verantwoordelijk voor je eigen supporters. Dus wat zou Feyenoord voor straf krijgen, Matten?
2: Nou ja,
6: of krijgen die een straf?
2: Feyenoord krijgt straf. Feyenoord heeft al rond de jaren ondertussen al tonnen om boetes kregen vanwege vuurwerkincidenten, vanwege misdragingen van de fans. Nou, er zal nou weer een straf even wij komen. Misschien kist wat tinken om wedstrijd, uitwedstrijden zonder publiek.
6: Puntenvermindering is dat ik nog?
2: Nee, dat zorg ik net op kwart te bien gebeuren.
6: Dat ik net helemaal eerlijk geweest, hè? Nou.
2: Ja, je mat en wij vinden waarop je uiteindelijk zal de randdraaiers die straffen kennen. En daarom zoek ik ze heel dat uitvak leeg. Alleen, dat smiet en ik weer Viesta op. Er had had blijkbaar net genoeg politie en ME West om de veiligers te garanderen. Want ons doet ze helle die supporters de wij en je kind weer vierde voetballen.
6: Maar dan is het leed al geleden, hè?
2: Ja, dan is het weer in ja. Hier is al Sofie. De wedstrijd volslijn staken. Wie neffens de protocollen van de KNVB net nedig, omdat er geen spielers, skierzuchters of trainers verwoenen rekken binnen.
6: Maar vol supporters.
2: Ja, dus dat is ik. Bizar, als dat mij vregest, dat protocol net voorschreeuwt dat je staken als er supporters verwoenen binnen. Nou heb ik wel begrepen dat de competitieleider van de KNVB in het ANP zijn had dat dit wel een moment is om dat protocol te heroewagen. Want het is natuurlijk krankzinnig dat je wel trofvoetballie kennen als er vier meesken verwoenen rijtje. En dat je wel trofvoetballie als de spielers nog veilig binnen en niks elkaar mis. Ja, het is heel nuver.
6: Het is een akelig verhaal en het krijgt nog een dikke stut.
2: Lid wat hoop je.
6: Ja, lid wat
2: hoop je. Dat het wat ongebeurt.
6: Ja, dankjewel, Andor.
0: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
6: Feike Wouda, hebben ik wat leuks?
7: Nou, ik vind dat het leuk is voor het jonkje net in elk geval. Maar de kerst Mount Fuji wel, denk ik, in Japan. De heeste berg in het land. Het is een hellige status, heet het. En dan wie er een man die we hier maar zien, twee zwantjes wie die ontkuieren. Die woonde boppen. Dat is nog een behoorlijke kuier. Best oeren onderwijs. En op Game Station zwantje van Zoon, de jongste, die zei van... Ja, heid, ik word toch wel een beetje wurrig. Nou, dan moest je maar zitten. Dus hij is vierde roem, was je oudste zoon. De jongste zoontje kreeg nog wel wat drinken en een snackje. En die moest maar gewoon in de berm zitten bloeien, want hij het waarom kwam. Nou, het jonkje rekken wat in paniek voor zelfs. Politie is erbij kwam. Die het de heid het opwachten. En die hebben een flinke uitbaner, jong. Ik wil terjochten, denk ik. Ja, de identiteit, nationaliteit van de heid, die ben net deelt. Nou, misschien maar goed, ik. Dus, maar er zijn wel vaker incidenten op deze berg. Vriend hier, het een student in Fjouwen dagen moest hij twee keer rijden worden, want hij zocht zijn mobieltje. Dat wie die kwietrek op die berg. Ja, dat soort dingen gebeurt.
6: Ja.
7: En even zien, een Marnelien was een jongen en jantig-jarige vrouw rijden worden, want ja, die wie vallen en die hier haar heup en de regen
6: bezingen.
7: Ja, jongen en jantig. Nou, dan... twee wedstrijden in de Amerikaanse competitie voor basketbalsters. Die ben deze week onderbrutsen. Want er waren seks waters gewot op het veld smieten. Ja, dus Jos me van wat is dit? Dit is ik echt heel bijzonder. Ik wat erachter zit. Het is al meerdere keren gebeurd. De acties die binnen van een groep. Die bent net eens bij het transgender beleid van de basketbalclub. Er binnen op dit moment geen transgenders actief. Maar die groep. Die wil dus dat er een duidelijk standpunt ingenomen wordt. Waarbij die basketbalbond dat hij expliciet stelt dat alleen nog biologische vrouwen meid waarmaaien. En gebeurt het net, dan zullen vaker dit soort van acties voorkomen. Nou, een van de speelsters van de Chicago Sky, dus een van die clubs waar dit dus bij gebeuren, die had ik gereageerd. En die zei: het zegt vooral veel over de innerlijke worstelingen van die personen.
6: Oh, ja.
7: De mannen die ermee gooien, laten daarmee ook zien dat ze zwak zijn, extreem zwak. En het zegt veel over hoe ze tegen vrouwen aankijken.
6: Ja,
7: het is wat.
6: Ja. Laatste denk je nog?
7: Ja, nou ik denk dat we haast ophouden kennen, Simone. Want een Chinese robot, het hudder, draaft als Usain Bolt op de 100 meter sprint.
6: Nou, klaar hoor.
7: Ja toch?
6: Ja,
7: ik ken hudder. Ik zeg wel dat als ze dan op het einde bocht nemen, maar dan draven ze nog recht uit en dan knallen ze het in de boring.
6: Oh, ja.
7: Misschien hebben we nog een kans.
6: Ja.
7: Maar Usain Bolt had het ooit in 9 seconden en 58 milliseconden dienen. Deze robot die dieren sprint in 9 seconden, 32.
6: Ik vind het fantastisch nice.
7: Nou ja.
6: Nee, ja, echt. Het cynisme giet er
7: nou.
6: Ja. Dankjewel, Feike.
7: Radium.
6: Dadelijk zullen we even bij de introductiedagen van de studenten hier in Leeuwarden.

0: De Eurythmics, My Right By Your Side. Eerste jaar studenten die in Ljouwert studeren zullen, komen deze week al 15e kunde Mayenoir bij de introductieperiode. De hele week terug zijn er activiteiten. Likas Joert een merk op het Wilhelminaplein. Verschillende studentenvereniging, sportverenigingen en andere instanties zijn er te vinden en hoop je nieuwe studenten aan te loeken. Hij is de studietijd al voorbij, Pelle Numan, maar is wel op die merk. Goeie met je, Pelle.
1: Ja, goeiemiddag Simone.
0: Alhoewel we altijd terug studeren in het leven. Dat is dan de wijsheid van een oudere dame. Maar is er al wat drukte?
1: Nou, ze zijn net tolvoeren uit Einzet. Doen de merk officieel Iepen. Nou, ik kreeg van de organisatie dat ze per groep komen. Zodat net elke keer hier in één keer komt. Dus per studie, per squallen komen hier studenten. Dus de eerste die druppel je zastadig ontbinden. Er binnen hier dus vereniging, een studievereniging. Maar ik sportvereniging. Maar ik de politie en de bolwacht zit hier. Op verlochting Tian. Op alles wat hier in jouw bad. En nou, wat zij te krijgen hebben bij studentenlippen. Maar ik verschaat de studentenvereniging. Zoals het Bernlef. Rosalie, de beste van Bernlef. Dan moet ik meteen denken om de studentenvereniging in Grace. Maar dat ben je ook net, hè?
2: Nee, dat zijn we niet. We zijn niet de Friese Vereniging Groningen. We zijn het Bernlef Ilde in Leeuwarden. We zijn een christelijke studentenvereniging. Ja.
1: En hier probeer je het meest om te loeken?
2: Ja, we proberen een beetje mensen te laten zien van, nou ja, dit kan ook. Dit is ook een manier van studeren. En überhaupt verenigingen is een optie. En dan ook nog een christelijke studentenverenigingen is een optie. Dus ja, een beetje mensen aantrekken is zeker ons idee. Ja.
1: En Rosalie, hoe proberen jullie die mensen aan te trekken?
3: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Dingen te staan zoals kraampjes. Door te vertellen wie we zijn. Door op Instagram posts te delen.
1: En jullie trekken dan wel een bepaalde doelgroep aan, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat klopt. We zijn wel echt van christelijke studenten. We zijn een klein groepje. Dus het is een heel specifiek genre student, om zo het maar te noemen.
1: En een soort succes om de meesten om te roepen. Dank u wel. Ja. Ja, Simone, binnen je dus al je vereniging, maar dus ik vakboen, zoals het studentenvakboen, en dat is nou, dit hier is dat de enige vakboen hier in Ljouwert. En ik ging even naar Harta, daar is dit Stefan, maar die is nou druk om studenten verlochting te aan hoor, wat ze krijgt dwaan zitten. Stefan, hoi, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, jullie zijn de enige studentenvakbond hier in Leeuwarden. Hoe kwam dat zo?
4: Omdat het geen ander is opgezet. We zijn al langer zijn we bezig met problemen van studenten of studentenverenigingen aan het licht te brengen, onder andere bij de gemeente. En dit aankomend jaar proberen wij ons volwaardig om te zetten tot een studentenvakbond, ook om aan te sluiten bij de landelijke studentenvakbond. Zodat wij nog beter ons werk kunnen gaan doen als het gaat om vertegenwoordiging van studenten of problemen van studenten aan het licht te brengen.
1: Dus jullie zijn geen vereniging, maar jullie staan daarboven?
4: Een soort van, ja. Ja, wij krijgen van andere verenigingen of straks ook studenten problemen. En dat kan ook over huisvesting gaan of onveiligheid op straat of te weinig studentenvoorzieningen. En dat wij brengen dat dan namens hun of namens de studenten van Leeuwarden aan het licht.
1: Ja, en kloppen studenten dan vaak bij jullie aan? En met wat voor zaken dan?
4: Ja, redelijk vaak. Maar dat kan echt over van alles gaan. Te weinig openbare toiletten, woningen of studentenkamers die steeds moeilijker te vinden zijn. En ook in Leeuwarden iets wordt teruggedrongen. En het schijnt vooral dat ze problemen, veel dezelfde problemen, maar dat maakt alleen maar duidelijk dat er werk van moet worden gemaakt.
1: Dus jullie staan hier niet met de taak om mensen aan te trekken, maar meer laten zien dat jullie hier zijn. Dat jullie er zijn voor studenten.
4: Ja, eigenlijk allebei. Hè. Studenten kunnen ons altijd benaderen via de mail, via WhatsApp of via onze website. En als er met problemen komen, we zien die problemen vaker, dan gaan we er werk van maken, onder andere bij de gemeente.
1: Nou, veel succes vandaag.
4: Dank je wel.
1: En Simone, de eerste studenten komen hier dus binnen. En voor Els, wat wil je?
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Geniet je er nog even van, Pelle? Want er is nog net zo'n 4 al van die studenten hier, toch?
1: Nee, perie.
0: Oké, dank je wel. Dadelijk schrijven het Nijs mij Erik Ennemaas. Maar Erik, ooit ben ik hier binnenkamer via de studenten.
5: Ik weet het nog altijd, de dive van Juster. Radio Achien.
0: Ja, hij is het net blokt. Woe, daar is ze wel. Nou,
5: is ze er altijd?
0: Ja.
6: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Iemen Uto Jelvien. Ik jou dat we het toch niet kennen, maar goeiemiddje.
16: En goeiemiddje. De politie ziet het tjoegen en camerabeelden van een zware mishandeling in het centrum van het Jereveen in het Aarhoende Weekend. In de nacht van Sneur op Stein waart Tjin Jelwe Vierven de man mishandelen in de Nieuwstraat. Het slachtoffer rek hierbij zwier verwoenden. Waart wat tjoegen het, of camerabeelden het van een mishandeling, werd vregen om contact op te nemen met de politie. Misschien moest hier binnen 8 nieuwe imkers oplaat. Lange tijd kwamen de imkers van de verste wal Night Island, omdat het zwaar ging voor de bijenvolken. Maar de Nike en de eilanders het zelfs dwam. De cursus is joen toch Klaas Sluiman van Skielge, die tot 30 jaar maar bijen werkt. Volgens mij is het al begonnen met de theorielessen voor de cursisten. Wat opvoel wie het vrolijke karakter van de bijen, zegt deze cursisten in de Waddenomroep. De bestuurster van een fatbike is juist op het stationsplein in Ljouwert verwoenen rekken en het is toch een auto onrieden waard. De bestuurder van de auto stoppen kwaad, maar naaide de naai maar hege snelheid uit. Het zal hem met helpen, want hier voorzien kentekenplaten bleur achter op het plak van het ongeluk. Het politie zal je maar vierde ronde slag. De fatbikester is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoogde net maar naar het ziekenhuis. En inwoners van Koster Tille kennen maar denken over nijbouwplannen in het dorp. Er wordt werk om goed 50 nieuwe huizen van jongeren, gezinnen en ouderen. Gemeente, plaatselijk belang en de werkgroep Wonen willen van de inwenders graag weten wat de wens binnen. Hadden iets om verkeer, inrichting en het winkelcentrum. Nijwieke Man, die het er in het multifunctioneel centrum Tillehoes in Koster Tille een informatiebijeenkomst.
0: Dankjewel, Erik. Dadelijk is het waar, Maisie Bommelma.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeestje mij in beëinding.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwart en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: EasyZ.nl, dan zit hij al goed.
23: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of een die tij wekker houdt.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toe in toekomst keer.
26: Waar kan ik van over werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
1: Koop blauw ik zo in mijn werk.
23: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
2: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
22: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
3: Noe Friesland.
22: Simone Scheffer.

0: Het is haast 4 voor 11 uur. Aanst zorgen we bij de Pelikaanscherken, want die hebben nieuwe fjouwer nu ontgier, een klok en een nieuwe hype. Reformer Pilatus komen we mee in de kunde. Maar nou is het waar, mooi Sibo Mollema. Goeiemiddag, Sibo.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Ik meende dat het een zinneskien diver is, met hegere temperaturen, maar doet ik krek boeten weer, wie het je nog wel redelijk bewolkt.
1: Het is inderdaad redelijk bewolkt en ik word meer bewolking dan ik dacht hier, dus dan maak ik even eerlijk even naar Thij aan. De zin is kindsenoon nog wel eens even. De temperatuur in het schild is op zo'n 19 graden, dan wordt 18. Bonsend 19 en heel laagsem, 19 grauw, 20 in heel. Nou, bij mij in Boornburg, 19 en heel en Bakkeveen is op zo'n 18 graden. Nou, van de mensen die dan wisselen stapelwolken en zinnen elkaar. Oh, en het bloed, zo goed als droog. De kin hier en daar uit een buik en dus even een sputterke rijnwetter vallen. Die zult op een gewone radar net. Maar als de Googles naar de matrijnradar, dan kist er wat versteuring in zien. Dus hier en daar zoet even wijzen dat er even een paar sputterkes naar beneden komen. Maar het zal net te meten wijzen. Nou, de wind die komt uit het eerste, maar het eerste die is nu nog zwak. Maar die helpt in de rin van de mensen. Ja, is een beetje in de jongen aan. Even wat on en wordt het in het watergebied tijdelijk even matig. En die vlagen toch vrij krachtig. Ja, maar zo'n 20 graden, 21 graden als heetste temperatuur hebben we een normale temperatuur voor eind augustus. Ja, jongen, dan loopt de bewolking voort. En dan hebben we een schone loft. En ik, vannacht bloedt het helder. De temperatuur die zakt stadig naar zo'n 11 graden in het eerste van de provincie en zo'n 15 graden in het waardgebied.
0: En dan de dag van morgen. Ik begreep, er komt een mini-simmerke aan.
1: Ja, er komt de temperatuur, ja, morgen die leidt er zijn 3-4 graden heger dan dat er juist is. Dus een graad of 23-24 graden, dat is er omheen. Ja, morgen gaan we, zat het nul liggen, het kent natuurlijk nog verhoor je, een soort zinnen. Ja, en de eerste wind die neemt in de rim van de morgen ta. En die wordt wat een beetje vlagerig, kan ik wel zeggen. Die hebben de provincie in de zijn krijgt 4, nog eens matig. Maar u zit als 5, maar in het waardgebied op de Nijmegen zit toch wel vlagen van 5-6. Dus daar is het even oppassen, als je hebt wetter binnen. Nou, op de joen neemt de bewolking al wat ta. Waarbij het in de nacht toch voor het grootste part bewolkt is. Maar dan bloedt het nog droog.
0: En dan de dagen daarna, Sibo?
1: Ja, maar dan waren ze zo. Ja, de bewolking overheerst het. En de kans op zinnen is een stuk lietser dan we de horende dagen dan wendwien. Uit de bewolking valt betien eens een enkele lichte bui. Nou, de wind die komt dan uit het zuidoosten en die is smakkend matig. Ja, maar zo'n 23 graden hebben we dan een noffelijke temperatuur. En op de joen is het een frontje met buien, is dan we voortlussen. Die wind die wordt dan heel zwak. En de temperatuur die leidt in de nacht om de 15 graden. Dus de kans op mist wordt dan even een beetje grutter. Maar de toon is vanuit het zuidoosten wordt de warme, vochtige lucht ontviert. Ja, hege bewolking die temper te zinnen wordt. Maar de temperatuur die leidt op de minst met de zinnen erbij. Ja, op zo'n 26, in de eerste misschien ook nog eens even 20 graden. En het is gewoon neer, wat brotsig waar, kijk moest zeggen. Nou, op de joen, dan loeken er vanuit het zuidoosten buien door. Daar kan tonger bij zitten en ik hagel. En ik in de nacht zet het waar gewoon terug. We hebben de buien, zodat het nu lijkt wat in de nacht wat pittiger worden. Ja, vrede, dan heb ik weer een mix van wolken en zinnen. Ja, dan kom ze op buien. Tonger zit het dan net maar in, zet het nou liggen. Nou, maar een matige, vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. En het wordt dan zo'n goede 20 graden op vrede. Dus je allemaal najoert een paar warme dagen. Ja, en de kans op buien, die wordt steeds grutter.
0: Nou, mooie temperaturen en daarna weer wat koeler, maar toch nog altijd mooie simmertemperaturen, toch? 20 graden?
1: Nou, dat liggen meer.
0: Oké, dankjewel Sibo. In onderwijs jaren we die weer.

0: Ja, opmerken hierop doen ze is een drege put, liek het mij. Een nacht bij Paddy's en een B, wie dat. Het is een vreugdevolle dag voor de mensen van de Pelikaanskerk in Ljouwert. Want na 94 jaar krijgt de kerk lang omlet een oerwerk en leerklok. De kerk waar die jontje 32 bouwt, maar er had nooit een klok in zitten. En dat hier alles te krijgen met de economische situatie van die tijd. Dat vertelt voorzitter van de stichting Ernest de Lange van de Pelikaanskerk.
1: Het viel natuurlijk een tijd van crisis. Het viel een mooie kerk, maar er waren toen ook bezuinigen vanwege, nou ja, mangel on yield. En dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net. Wie heeft geen klok, geen bel. En dat het in de jaren 50 is er een bel komen. En nee, 94 hier, nou maatje we de kerk volslaan, want nu is er een oerwerk inkomen. Uit de tijd.
2: Dat is heel een goed gevoel, Jan.
1: Dat is een heel goed gevoel, ja. Want het is natuurlijk een heel soort gelokhand. Het is dus onjoon eerst toch een boerman, een goedkunde van mij, Rob Leemans. En die zei, ik ga een freun. En die zit nog wat in klokken. En die wil graag het stichtingbestuur te wet. Daar best bij betrutsen, ja, dat wie ik. Ik zei, nou, lid Madel komen. En die hier dus het idee van dat wie van de vereniging van klokkenvreunen de soa in zijn oorwerk in maten. Ja, daar hingen wij zelfs ook wel eens een keer op tocht. Maar vind er maar eens wat. Hè. En wat kost het dat? Dat is een groot probleem, want we zijn net zo heel machtig.
2: Ja, het had het dus extra lang worden voordat er überhaupt een oorwerk in kwam.
1: Zeker. Ja, er had nooit een oorwerk in zitten. Dat was wel de bedoeling, maar uitbezuinigen en letter hier het nooit prioriteit. Nou hebben we hier eens wat te bek. In 2015 hebben we de hele tjerke restaureren mochten. En letter nog de morkus en het wargel. We zijn nou in het rand van het jochertig hier op besteden. Zou het leuk wijzen als we dan echt nog een oerwerk erin krijgen zoen. Maar dat is hartstikke joer. Maar in ieder geval, deze man die wisten dus van een club van toer oerwerk mensen dat er misschien wel een oud oerwerk te bezetten wie. Nou, toen hebben we misschien al naar Holland aan West bij de Hoogovers, daar hing die man plak. En daar hebben wij dus kregen een prachtig oerwerk uit jontje 23. Dus dezelfde periode als de tjerke van de firma IJsbouts in Asten. Een Nederlands oerwerk uit dezelfde periode, de tjerke. En dat weer helemaal restaureert. En de restauratiekosten en het bij de tijd helpen, nou ja, dat moesten we wel wat om betalen. We kregen echt in diezelfde periode de klok van de Albrechtse Phoenix, de bel. En die hebben we als tweede bel hier echt inplaatst. En dat is nou bij de kleer. Nou, het treien hier door, want we moesten heel zwielje. En want we konden de gemeente er net bij beleid, de kerkelijke gemeente net bij belastje. Dus we hebben sponsors zocht en nou kregen dus heel soort mensen hebben er om mij werken. Maar Joort is dus een hele blijde dag omdat we het nou afsluiten kennen. Dus nee, we zijn Joort heel blijd, want die klokken mensen uit Holland die dus in feite aan het oerwerk geholpen hebben, die ben er Joort ook weer. Want nood alles onsletten is, nou kan het nou maar dat oerwerk in werking gesteld worden. Het is mooi, het is prachtig. Ja.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont 1 uur. Nou in Friesland.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Oefeningen op een verietbaar platform dat mij fjern, touwen en katrollen weerstaan biedt. Reformer Pilates is, hopend troch filmpjes op social media platforms TikTok en Instagram, een grutte hype. En je kind is de sport nou ik in dokken beoefenen. Zoent is de simmer biedt Wienke Buisman de lessen aan en die ben heel populair. Voor Buisman betjut het lesje aan een grutte omskakeling, want nog net zo lang lien wie ze accountmanager.
1: Oké, zet één voet naast je reformer, één voet tegen je shoulderblok. Wat we gaan doen is, we gaan hem uitduwen. Bal neem je mee naar voren. En weer in. Blijf goed rechtop staan. Uit. En in. We zijn in januari gestart met zoeken naar Panda. Ja, en als ik iets wil, dan weet ik het zeker. Dan ga ik daar ook voor. Dus, en ja, dit is het eindresultaat geworden. Dus. Ja.
2: Nou, intussen... een skoftje hier en let samen zeggen. Hoe gaat het qua onderin van meesken? Want ik denk ook een heel soort naaie meesken in de zin van die krijgt kennismeisje mij
1: ja,
2: ervan.
1: Ja, we hebben, zijn 1 juni, juli gestart met kennismakingslessen. Dus we hebben nu 1,5 maand kennismakingslessen erop zitten. Ja, gewoon mensen kennis laten maken met reformer Pilates. Dus je wil elke week toch wel weer wat anders laten zien. Niet te ingewikkeld. En 15 augustus zijn we officieel opengegaan. En je ziet eigenlijk dat iedereen blijft terugkomen. Iedereen vindt het onwijs leuk. Onwijs zwaar. Maar juist vinden ze dat ook wel weer leuk. Die uitdaging die het geeft. Dus het is ja, gewoon een hele leuke manier van sporten. Leuke nieuwe manier.
2: En hoe zou je ons creëren... Wat is de trigger, denk je, om dit dwaan te blowen of hiermee te beginnen?
1: Ik heb het idee dat mensen, denk ik, gewoon de groepsdynamiek van zo'n groepsles, dat ze dat wel heel erg, toch wel ergens een soort van gezellig vinden en fijn vinden. Weet je, je zit niet alleen. Toch wel nieuwsgierigheid, denk ik. Je wordt er natuurlijk helemaal mee doodgegooid op social media. En mond op mond, denk ik ook dat het wel... En veel vrouwen willen ook gewoon willen iets doen, maar zijn zoekende naar van ja, wat past bij mij? En ik denk dat dit gewoon, ja, natuurlijk is het nooit alles is voor iedereen, maar als ik zie hoeveel verschillende soorten mensen hier nu op dit moment komen, kan ik toch wel zeggen dat dit bijna geschikt is voor iedereen.
0: Ja, en een van de mensen die een les in reformer Pilates volgt is Esmee. Ze zegt de sport voorbij komen op die social media.
3: Ik vond het wel heel zwier, maar ik had met mijn vriendin en haar mem dienen en die wil heel gezellig.
2: Want wat maakt het dit zo hier en waarom dacht je van ik ga dit een keer doen?
3: Nou, ik had vooral op TikTok en Instagram Sean van haarzelf, van Wienke zelf. En toen lust het me eigenlijk glikvol en toen ga ik mijn vriendin app van zullen we toch even een keertje proberen. Ja? Nou, dat cool wel en toen zat ik weer eigenlijk aan.
2: En smakt het naar meer?
3: Ja, dat wel. Ja, het is gewoon één keer in de week. Ik ben gewoon zwier bezig. Maar ik heb maar die hele lichaam. Dus dat is wel heel fijn.
2: En reformer Pilates, hier is er überhaupt ervaring met bijvoorbeeld Pilates?
3: Nee, ik voetbal je alleen maar. Dus ik ben echt net zo lienig. Dus het is wel even wennen.
4: Ik vind het persoonlijk wat uitdagender. Want je hebt meer weerstand. Want je kunt gewichten instellen. Dus, en op de reform heb je ook veel meer mogelijkheden qua oefeningen.
2: En nou heb je al een soort ondervinding. Verneem je dat dan eigenlijk voort en dadelijk? Doet je dit voor het eerst dien?
4: Ja, dat merk je wel. Ja. Het is inderdaad gewoon een stuk zwaarder. En kijk, op de grond kun je misschien ook wel snel eens wat smokkelen. Maar dat kun je op zo'n apparaat ook niet. Want je moet er wel mee bewegen, zeg maar. Dus ja, dat merk je wel.
0: Nou, ik hoor het voorlopig eerst maar even bij Kuiring, denk ik. Dat zwieren sport. Pilates is het dan. En dan in de vorm reformer. De laatste spreker, DJ Jaren, wie Louise Daan.
5: There go your

0: Oh, ik denk er komt nog een klap. Maar dat is net zo. It Ain't Right van John Fogerty. En waar kennen we die ook weer van? Creedence Clearwater Revival.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Dus is het mooi te playbacken.
1: Ja, ik wist het.
0: Dat wist het.
1: Ja. Dan doe je midi.
0: Hoi, hoi Simone. Leuk.
1: Ja, nou ja, we beginnen de man die gewoon lekker met de leerfinalisten. Het een hele nieuwe opzet, hè, dat Friesk Jongfestival. Arun de Sneum is er voor het eerst bij Mekor West. En Mekor, ik moorte de finalisten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat West het en wat we daarover vertellen kunnen. Dat juist dadelijk het Leipfestival in Ljouwert is los. Als die Ljouwert wennest of er komt in de binnenstad, dan denk ik dat deze weken echt hoe speelt we er al je studenten. Nou, hoeveel merken wij daarvan en wat voor activiteiten vinden er al in je plak? Dat juist ik. En dadelijk dan heb ik een skipper uit de Oude Vin te gast. En die doggen deze periode van die nachtvaarten.
0: Oh ja.
1: Ja, liek het me echt fantastisch. Dan zit dus op een boord, zie je al de zinnen onder is. En als je de Oude Vin er heel oors uit. Vooral tjuster, denk ik. Maar dan kist ik een heel soort orenbissen kist ontdekken.
0: En misschien meer loed.
1: Ja, dat denk ik vooral. Dat is een heel soort meer loeden, yes. Dus nou ja, dat vertelt het dadelijk echt in geuren en kleuren oor. Maar ik zie je daar ik een leuke plaat bij. Dus ik toch zelf iets met Chester of zo, of misschien Loot.
0: Nou ja, totaal
1: of
0: wat hoors. Maar het eerste wat bij mij binnenkomt is Night Boat to Cairo.
1: Ah. We hebben een heel mooi verhaal,
0: ja, maar het is wel een nachtboot.
1: Het is wel een nachtboot, ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is zo'n hele mooie optie wijze kennen. Okay. Maar als dat denkt van, nou, daar ken ik hoor in.
0: Ja.
1: Mooi een betere
0: plaat. Is de uitdaging.
1: De uitdaging. Ja. En 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of via de Omroep app.
0: Dadelijk bij Diane in Goeiemidje dus ziek je wat om tjuster of boot of natuur hinnen. Björn Brouwer, Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie Merita. Doeg!
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl. Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimist.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, verving de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal €36 miljard heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noorden kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
6: Will be leaving from platform 1.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: beste muziek uit je eigen regio. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignas T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordenkustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat ging er nog correct mis bij Cambuur Feyenoord gisteren? Ik praat aanstens bij een Feyenoord watcher. En hij Viven reageert voor het eerst. De waarnemend burgemeester van jou, het Voort van Oostum. Waarop hij gisteren reageert in het stadion. Jesse het alweer, die noemde wijs.
4: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
5: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
6: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Onderwijs.
9: My Erik Enema.

0: Rovers betekent deze band een hele orde start hier. Als een progrock band. Pieter Gabriel, Gongruts, gewoon als koffer toch geen trend. Maar op een gegeven moment waren het heel erg commercieel. En dachten ze, we kennen hele leuke vestigers. Zoals dit noemen we Genesis Jerris, dus maar Invisible Touch.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Het is nog zo'n hele minuut over Fjouwer. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die Fjouwer 20 augustus 2026. Dit is daar dat de skok hoe het wangedrag en het vuurwerksmieten bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord, de hooligans van Feyenoord, nog wel dit night dendert.
2: De wut van nu tot uitvak, ja, Fjouwer het veld op skerten. Alles in elke nieuwe wut naar binnen, daar Stuart. Het wut het veld op skerten.
0: Ja, net alleen het veld, maar dus ik de tribunes en vier verwoende mensen. Wie het resultaat? Het zult daar dadelijk hoe terug praten voor zelfs. Het is zeker daar dat we melden dat de pedicaanskerk in Ljouwert naar 94 hier een klok heeft. Die hier in zijn Noord-Hoorn.
3: Dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net.
0: En er is een nieuwe hype, Reformer Pilatus.
4: Blijf goed rechtop staan, uit en in.
0: Ja. Dat is eigenlijk de essentie van dat Reformer Pilatus. Ik had je ambitie snap in elk geval. Goed, en ik verbinden op deze dag mijn onderwijs on size. Hoe het daar, dat hebben we op alle werkdagen vanzelfs. Maar muziek, nijs en achtergrond, dadelijk omtinken. Var Feyenoord en de Westie Justertje in Cambuur die daar verschrikkelijk ontsierd waren trots dat vuurwerk. En dat die in praat met hoe die zo'n doelpunt niet te vol jouw is verlerend vanzelf al. Maar wat is er nou misgegaan? Hoe hier het zou mis? Hoe hier het zou mis gaan kennen? Nou, dat jaren we dadelijk Zwitaans muziek in de te hebben in elk geval. Hier in onderwijs. Maar eerst het waar in het kwad. Sibo Mollema, een hele goede middag.
5: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag in Wolkenveld, maar ik zinne, joen en vannacht meer opklaringen en droeg. Vannacht een leegste temperatuur tussen de 11 en 15 graden. Morgen hebben we ik een soort zinne. En zo'n 23 graden, een stevige eerste wind. In de nacht toenemende bewolking, maar dan nog droeg. Straks meer oer het waar.
0: Feyenoord wonder in uw spraak het wel hoe het onderzoek naar de dieders van het vuurwerkincident gistermiddag in het Cambuurstadion in Ljouwert. Daarbij reiken vier supporters van Cambuur verwoenen. De Rotterdamse club is dwaande om onder oren nu te zien wat verantwoordelijk wie voor het fouilleren en het controleren van de Feyenoord supporters. Nou, aan de telefoon is algemeen dagblad sportverslagjouwer en Feyenoord watcher Mikos Gauka. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, het zal bij jullie ook een gesprek van de dag zijn geweest op de redactie, maar zeker bij de club wat er gisteren allemaal misging in Leeuwarden.
6: Ja, dat klopt. Zeker, ik denk in Nederland. Hè. Een aantal topclubs speelden niet, dus dan is er nog meer blik op dit soort wedstrijden. Ja, dan is het natuurlijk een treurige constatering dat je na 12 minuten een half uur binnen moet gaan zitten en mensen van de tribunes af moeten vluchten omdat de vuurpijlen op afkomen.
0: Ja. Je was er gistermiddag bij, hè?
6: Klopt, ja.
0: En hoe kwam het op jou over?
6: Nou, totaal onverwachts, omdat de 12e minuut is wel een populair moment voor supporters om iets te laten te blijken. Hè? Mm-hmm. Maar dit kwam eigenlijk uit het niets. En ook zeg maar, ik neem niet aan dat ze bedoeld hadden om de wedstrijd te laten staken. Maar ja, als je vuurwerk meeneemt en je schiet het veld op, dan kun je niet anders dan dit soort dingen veroorzaken. Maar er was ook niet een. Er is geen woede richting de club bijvoorbeeld. Of de directeur, Eenhoorn is daar net begonnen. Ja, dat is de droomdirecteur. De resultaten zijn niet slecht. Ze hebben een andere trainer waar ze allemaal tevreden over zijn. Dus het is ook nog steeds een beetje in het duister tasten waarom ze dit precies
0: hebben gedaan. Je noemde die 12e minuut. Dan gebeurt er vaak iets bij Feyenoord. Het verhaal wil dat het een soort eerbetoon was aan een overleden hooligan. Klopt dat?
6: Ja, dat heb ik ook gehoord, maar dat is niet bevestigd. Maar Valent had het daar na afloop ook over, hè, voor de camera's van ESPN, geloof ik. Maar ik miste dan bijvoorbeeld wel een spandoek of een foto of wat je normaal gesproken ziet als een supporter, een overleden supporter, wordt geëerd. Dus ik weet niet of dat klopt, maar als dat niet zo is, waar het dan wel voor was, dat werd ook niet duidelijk gemaakt.
0: Nee, maar is er überhaupt in Rotterdam of verder nog iets meer bekend over de aanleiding voor dat incident van gisteren?
6: Nee, helemaal niet. Het enige wat wij hoorden, we zagen natuurlijk het gebeuren. En daarna zoek je wat contact met mensen in die in het omveld, zeg maar, die in de veiligheidssector werken. Die zeiden ook dat ze wel doorkregen dat er in de 12e minuut iets zou gaan gebeuren. Maar ze wisten niet wat. Dat hebben ze doorgegeven aan de controlekamer, zoals ze dat noemen, bij Cambuur. En toen zagen ze dat pas, zagen ze dat gebeuren. Ja, daar schrokken ze natuurlijk ook van. En het was ook weer zo voorbij uiteraard, maar het heeft te veel schade veroorzaakt.
0: Ja. Dat kun je zeggen. In ieder geval bij de slachtoffers, maar sowieso ook aan, voor de club zelf. Het was trouwens gisteren wel zo dat er een hele grote groep, een harde kern van Feyenoord supporters mee was naar Leeuwarden. En er werd een hele aparte vlag getoond.
6: Ja, er was een Nederlandse vlag waar ze zich dan onder verbergen ook. Hè? Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze zoiets doen natuurlijk niet in beeld willen zijn voor eventuele sancties die er zullen volgen. Dan gaan die bivakmutsen op. Maar ja, dat was niet onder een grote Feyenoord-vlag of een grote Rotterdam-vlag. Dat viel me wel op. En kijk, het uitvak zit eigenlijk altijd vol. Mm-hmm. Ik denk dat er zo 750 mensen ongeveer in zo'n vak kunnen bij Cambuur. Dat zit altijd vol. Maar ik had nu ook niet het idee dat vaders en dochters waren. Grotendeels waren het toch de jongens van de harde kern, ja. in de zwarte t-shirts. En ja, de mensen die zeggen het ging om 10% die dat leuk vond, ja, die moeten de beelden nog maar eens terugkijken. Want ik had het idee dat toch het overgrote deel van het vak daar wel enthousiast over was. Nou, laten we zeggen, dat was een procent of 60. En dat was toch allemaal wel een beetje van hetzelfde slag. Hè? Dus de zwarte t-shirts, harde kern, harde jongens. En ja. Dat was geen toevalstreffer.
0: Nee. Je kent Feyenoord goed, je kent de supporters ook goed. Er wordt onderzoek gedaan, onder andere naar het fouilleren. Want er is natuurlijk wel heel veel vuurwerk binnengekomen. Ja. Dan lijkt me dat fouilleren dus niet zo heel erg goed gaat.
6: Nou, dat gaat eigenlijk nergens goed, denk ik, in stadions. Omdat eigenlijk altijd als je iets naar binnen wil, dan lukt dat wel. Maar in dit geval is het natuurlijk apart, omdat het een uitvak is waar toch heel veel supporters in bezit waren van vuurwerk, zonder dat de stewards en de politie dat door hebben gehad. Aan de andere kant hoor je natuurlijk al jarenlang de verhalen hoe dat gaat. Hè. Bij de Kuip wordt het vaak over een hek heen gegooid en even later opgehaald. De stewards zien het soms wel, maar hebben ook niet de moed om dat allemaal aan te kaarten of om te voorkomen. En soms is er ook wat geld in het spel. Hè? Als ze wat neerleggen, dat mensen een oogje dichtknijpen. Ja, ja. Op allerlei manieren komt dit binnen. Verstopt op lichaamsdelen of onder lichaamsdelen.
0: In lichaamsdelen?
6: Ja, in lichaamsdelen. Nou was dit, volgens mij zaten daar Romeinse kaarsen bij. Volgens mij is dat vrijwel niet mogelijk. Maar
0: dat past niet.
6: Ja, als je het wil, dan komt het binnen.
0: Ja, en daar valt eigenlijk niet zoveel aan te doen. Anders dan dat je een straf kunt verwachten. Want ja, Feyenoord zal een straf krijgen, lijkt me. Hè?
6: Ja, dat staat wel vast. Al is het natuurlijk altijd een beetje afwachten waar dat naartoe gaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het vorig seizoen is gegaan, toen Ajax FC Groningen was gestaakt, bewust door vuurwerk van de supporters. Toen heeft Ajax vrij snel gehandeld door de wedstrijd tegen Feyenoord, die daarop de eerstvolgende thuiswedstrijd was. Hebben zij een groot gedeelte van de F-site dichtgegooid. En toen maanden later de exacte straf kwam van de aanklager van de KNVB, toen hebben ze dat mee laten wegen. En was de straf daarna wat milder. De uiteindelijke straf was toen 15.000 euro voor een vergelijkbaar iets. En zelfs nog erger, denk ik, want de wedstrijd werd definitief gestaakt. En de F-site weer dicht tegen Sparta. Dus ja, in die orde van straffen moet je ongeveer denken. Dus ja. Mensen die nu roepen van ja, punten in mindering of het vak vegen, dat soort dingen. Het komt gewoon nauwelijks voor bij dit soort vergaderingen.
0: Ja. Maar het feit, we zijn nu bijna 24 uur verder. Heb je al wat van Feyenoord gehoord dat ze zichzelf straffen, zeg maar?
6: Nee, daar gaat het wel op uitdraaien, denk ik. Maar de officiële lezing van Feyenoord is op dit moment dat ze de beelden aan het bekijken zijn en kijken of ze mensen kunnen identificeren. En dat ze daar sowieso tot vrijdag voor nodig hebben, voordat ze met iets naar buiten kunnen komen. Nou kopen ze vaak ook een beetje tijd met zo'n statement natuurlijk, zodat niemand op woensdag of donderdag nog eens gaat informeren. Maar ik vermoed dat Feyenoord gaat doen wat Ajax destijds deed. En dat is een zelf alvast mensen straffen. En daarmee ook de goede wil richting de aanklager van de KNVB te
0: openen. Ja, in de hoop van mildere straf van diezelfde KNVB. Ja. Ja. Nou, dan zullen we dus af moeten wachten. Mikkel Schauka van het Algemeen Dagblad, Feyenoord Watcher. Is dat nog leuk om Feyenoord te watchen op deze manier?
6: Ja, dus er komt altijd wel iets voor waarvan je denkt, ik schuif liever over een linksback die wat goede voorzet heeft afgeleverd. Of een spits die het uitstekend doet. Maar ook dit hoort erbij natuurlijk. En, het is ook wel zo dat het snel weg hebt. Het is nu zondag, of het is nu maandag. Eind van de week hebben we het waarschijnlijk weer over de volgende wedstrijd tegen ADO. Zo snel gaat het in ieder geval.
0: Zo is het ook. Mikkels, dankjewel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
6: Hetzelfde.
0: Oké, dankjewel.

0: blijft maar je.
1: Maar chef.
0: Ja, dat is vaak dat je Marshall een keer aan mij rappen hoor. In dit geval wie dat absoluut mogelijk. Ja, dat is het nummer bagagedrager. Zo is dat.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ik het erop dat het Nederland dat weer net maaidocht door het Eurovisie Songfestival. Avro Tros kundige vermoorden dat ze haar weeromloek in de organisatie van het grootste muziekfestival in de wereld, datzelfde Eurovisie Songfestival zelfs. Hoe het waarom en hoe de gevolgen praat ik met Arjen Visser, collega en songfestivalkenner. Dat Michael Sees, Arjen, hè?
3: Van mij wel, ja.
0: Nou, dan heb ik het bij deze dingen. Nou, laten we dan eens beginnen met het waarom. Avro Tros zegt de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Dat is voor hun de belangrijkste reden om te zeggen: wij organiseren, we doen net maar een organisatie van het Songfestival.
3: Ja, ze zeggen van de kernwaarden van het Songfestival die staan voor een bepaalde neutraliteit. En daar past het gewoon net bij dat een loon in een militair conflict is. En daarmee doelen ze vanzelfs op Israël en de situatie in het Midden-Oosten. Maar wat dat tegelijk oproept, ben wat vraagtekens. Ja. Want ja, dat is net het enige militaire conflict dat op dit stuit in Europa speelt.
0: Met een relatie te leden met het Eurovisie Songfestival. De Soedan wordt er natuurlijk ik vochten, maar we praten dan over Oekraïne natuurlijk.
3: Over Oekraïne, ja, dat wonen dat. En dat is vanzelfs ik mooi. En Rusland net. Maar ja, dus ik daar een militair conflict. En ik loon net dat Avro Tros der stelling in tjen nemen wil.
0: Nee.
3: Dus het is wat een ongelukkig statement wat mij onbelangt.
0: Je ziet een zielig Sonja deze keer, hè? Om te kiezen voor dit politieke conflict, dit militaire conflict, om te zeggen van we willen net maar uit van de organisatie van het Songfestival.
3: Nou ja, alles hoor. Dus zoen je wat we van zij kennen.
0: Ja. Betjut dat nou echt dat Nederland net maar uitdocht om dat Eurovisie Songfestival? Staat dat dit hier het geval weer, maar voor Takemi hield hetzelfde?
3: Nou ja, dat is nog even de vraag. Wat duidelijk is, is dat Avro Tros, dat is de omroep die het altijd de Nederlandse vertegenwoordiging van het Songfestival beheerde, zeg maar, dat die in elk geval net een afweerder ging sturen wollen. Nou is het zo dat omroep een maidwang kennen als ze lid binnen van de European Broadcasting Union, de EBU, de baas van het Songfestival. Ja. En er ben ik oren omroepen in Nederland die binnen bij die EBU omsletten. Dus theoretisch is er wel een kans dat een oren omroep in het gat springt dat Avro Tros achterlitten had. Maar daarover is officieel nog niks bekend.
0: Nee. Max is in dat verband. Ik wil eens neem te worden, maar die wil net, hè?
3: Nee, Max die het, is inderdaad, doet Avro Tros hem vorig jaar weer om. Hij zei was zo van, nou, wij in best wel de Nederlandse insturing verzwaar je wel. Alleen nog is het zo, ja, mooi dan on het Songfestival, dat kost een heel soort yield. Net alleen nog qua deelname, maar ik in het hele VAT-traject. Denk ik gewoon een heel soort inzetten. En Max die had zo van, ja, de kosten en alle organisatorische kwesties die daarbij komen, die binnen voor u te gortig. Ja. Dus wij dachten het in elk geval net. Maar er zullen nog kennen dat er nog een orenomroep in het gat stapt.
0: Ja, een commerciële omroep binnen uitsletten voor deelname?
3: Ja, het is een Eurovisie Songfestival. Dat is een wedstrijd tussen een publieke omroep in de basis. Dus commercieel die binnen daarbij uitsletten.
0: Ja. Het is ook wel heel spiedig voor de artiesten die het graag maait van willen doen ons aan Songfestival. Had Nederland definitief net maaidocht.
3: Nou ja, dus zo is het inderdaad in die intro. Het is, denk ik wel, het grootste muziekevenement op de wereld. Dus ja, vanzelfs van muzikanten en zeker de wat opkomende muzikanten is het natuurlijk een geweldige springplank, het Eurovisie Songfestival. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat er wel artiesten binnen die je van balen.
0: Ja, of je mag zeggen, ik kom uit van België of Canada. Canada misschien wel net.
3: Nou ja, dat kent theoretisch. En zelfs Canada zoeken. Ja, want Canada die is speciaal dit hier, tak om hier bij ze uitnodigen. Maar ja, inderdaad, hoe is het net bevast in het Loan, dat is het Sint-Werg binnen te wezen. Dus, nou ja, mocht er echt heel graag een Nederlandse artiest mooi dan, ik zou zeggen, ze schreeuwen die in voor San Marino.
0: Ja, dat maakt het ook wel eens, inderdaad. Maar goed, staat het nou, farseert nou het Avro Tros uit van wij nog de net meer om mij, is de kans dat Nederland Takemir, maar een artiest naar het Eurovisie Songfestival, Bulgarije leuk weer het houden, dat hij er binnen, die is wel heel iets, hè?
3: Ja, ik schat in dat lied is, want nou ja, diezelfde bezweren dat omroep Max in oren, dat zal voor de oren omroep een lekker goed spelen. En ja, zo'n songfestival, dat vereerst het gewoon een heel grote tarie ding. En nou zitten we er nou nog relatief vier van oud. Het songfestival is in maaien. Dus misschien is er nog wat tiert. Maar ja, ik loop dat Avro Tros, die is er zo'n heel eer, is die de mooi wanden. Dus de missen nou ik alweer een PM1. Ja, ik tink het net dat Nederland nog een insturing zet. Of de mat zijn worden vanuit de NTR. We vinden het dat we het een taak vinden dat Nederland erbij is op het Eurovisie Songfestival. Dan zou het kennen dat de NTR dat hem op hem neemt. Maar ja, ik achter de kans lids, maar ik liet me graag verrassen.
0: Ja, nou, maar die, doe ik dat niet maar. Dank u wel, Arjen. Dit is Lynn Anderson voor een roze tune. Mooi versje, hè?

0: in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Over het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
11: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Hey, Raymond!
14: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
15: Iemand is Uriel van Vieven heeft de titel om even te zijn naar de laatste reis uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
17: Ja, en dat gaat vanzelfs hoe de ontwikkelingen bij Cambuur. Want die doggen onjeft. Het zijn de Feyenoord supporters die het juiste middag vuurwerk afstutsen in het Kooistadion. Dat liet de club weten in een verklaring. Boppen dat meldt Cambuur dat net 5, maar zo'n meeske verwoende rekken binnen. Maar Sijs van Harden had de club no contact gehad om passende nijswaardig te leveren. En Cambuur hoopt ik nog maar die oren persoon in contact te komen. En Feyenoord krijgt, omdat die club de kaarten onder supporters in het uitvak verkeert, de leiding over het onderzoek naar de mensen die het verantwoordelijk binnen. En dan is er ook nog Leefnijs uit Rotterdam. Want een Feyenoord-fan is op internet een isamal-actie begonnen voor de mensen die het verwoende rekken binnen bij de wedstrijd in Cambuur. Op de website Clubmeisters schreeuwt de fan dat de rivaliteit erbij hoort, maar dat dit vissen te vier giet. Hij wil graag dat de Feyenoorders haar een orenkant herlitten. Geen woorden, maar daden. Het doel is om €10.000 op te helpen. De vakbonden kunnen net volle meer budgetten voor de 44 maaiwerkers van Plomveeslachterij van der Meer in Dronriep. Het bedrijf maakt kwartlien bekend dat ze komende vreed al ophouden. De boeren gaan peteren hoor met de directie. Daarin hebben ze uitlis gehad over wat er de oorlogen tijd bad is. Vakboeren hebben haar een uitzoekje litten dat een terugstart net mogelijk is. Het bedrijf zei daar dat ze haar harde zullen onder officiële opzistermin. Er is net een sociaal plan voor de werknemers, al worden ze geholpen bij het vinden van oorwerk. Het Nederlands volleybalteam met Hester en Marit Jasper had op het EK woen van Portugal. In Azerbeidzjan hier Nederland de Portugezen in treien sets op knibbels. Sneun hier Nederland ik Roemenië al verslaan. En in de poolfase van het EK treft Nederland letter nog Spanje, België en het Tusland Azerbeidzjan. Rijkswettersteert viert van komende vrijdag rond de 20 september op een nieuw werkzaamheden uit op de A32 tussen Wolfgeer en het Jereveen. Verkeer kan onder deze werkzaamheden wol in beide richtingen gebroekmatje blijven van de A32. Maar de rit ter rits, het is afsletten, die matten die van Wolfgeer broeken. Het werk is onderdeel van het project Groot Onderhoud Noord-Nederland 2026. Onder de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen en vinden op verschillende locaties onvullende werkzaamheden plaats.
15: Zo is dat. Het is alweer weer even maar deals. Simone Scheffer, dank u wel. Dat zie ik al hier op de site. Tenminste, de meeste berichten die wij hier op radio voor lezen. En ik op de app dus van Omroep Friesland.
0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
19: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of in die tij wekker had.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Onderwijs.
25: Mij Erik Enema.
15: Je zult mij alle rellerij super verjitten, maar er is gewoon voetballen. Daar ben ik goals van. Tot die in beide betellen voetbalorganisaties in Friesland dit weekend net goed. Jereveen en Cambuur ze verleren beide. De sportcast is intussen opgenomen. Daar zit een bijzondere gast in. Die hebben aasjes volle meer hoeven zelfs. Maar eerst het Waberio Sieben Mollema, een hele goede middje.
26: Erik, goede middje.
15: Eigenlijk best nog wel een mooie simmerdaai, hoort, hè?
26: Ja, de wind die voel nog wat ta. In het waardgebied is die nu even wat meer wind. Het komt straks ook nog wat. Ja, de temperatuur schilder die zit op zo'n 20 graden en dan word ik. De rest, bolzert, laagzaam, grauw. Je bent mee in Boomburgum. En Waskemar zit alweer op zo'n 21 graden. Nou, van de middag loeken er nog wat wolken veel noer. Ze loeken al een beetje uitwanderen. Er komt al wat meer zin erbij. En die prept er tassen nog eens even lekker doorheen. En joen, dan denk ik dat de bewolking van het grootste pad oplost. En dat is ik vannacht zo. Nou, de temperatuur die zakt joen stadig om vannacht een beetje uit te komen op zo'n 11 graden in het eerste en zo'n 15 graden op de Waadeiland. Daar leidt de temperatuur wat heger. Het had alles te krijgen mee dat de grond sneller opkwalt dan wetter. Nou, dat zou iedere dag op nee. Nou, op de Waadeiland is de wien joen nog een jaar toch wel even een paar uren matig, want ja, toch wel een vrij krachtig, dat is maar een paar uren. Maar hier en daarna hebben we waarom een meer zwak en die komt uit het eerste wei.
15: Dat is de dag van Joert, de dag van morgen, die brengt dus wat simmerse, nog simmerse omstandigheden ook, hè?
26: Ja, dat klopt. Dan hebben we, morgen hebben we het betere waar van Nederland. Want in het zuiden daar is meer bewolking. En daar kan ik wat, wat wetter vallen. Dat zien we hier weer, denk ik, misschien dat ik wel gaan wil. Maar ja, de zin is niet morgen volop. En de temperatuur die rent al vrij snel op naar zo'n 23 of 24 graden. Zullen we zo'n beetje op uitkomen. Nou, de eerste wind die is een kref fjouwer. Dat is matig. En bij 10 toch wel een 5. En ja, met de zin erbij, dan verdampt er dan ik wel een soort vocht door de boom. Ja, en dat is natuurlijk net het geuste van de natuur en ik net van de landbouw. Nou, op de joen dan neemt de wien wat af, maar de bewolking vanuit het eerste neemt dan juist wat ta. Maar het bloed dan wel droeg, ik in de nacht. Met die chokkenbewolking komt de temperatuur te lezen op zo'n 15 graden.
15: Oké. Okay. Hey, en de dagen daarna, er komt wel wat meer ruimwetter om, hè?
26: Ja, de buien die vanouw waaien, ja, maar we ongeveer rekening houden. En dat deelt ik een beetje van night weekend. Maar eerst maar waaien maar eens even. Ja, de meest matige eerste wind, ja, die viert een flink pak wolken naar je staan op waaien. En op de midden en de joen valt er meteen dus een bui. Er zit dan nog geen tonger bij, zo dat liek het. Maar zo'n 22 graden, ja, en die vochtige lucht is het dan gewoon brotsig, kan ik wel zeggen. Nee, de nacht dan brekt de bewolking wat en dan bloedt het droeg, nog wel droeg, maar een zwakke eerste wind. Maar dan is de kans op wel wat mistbanken. Ja, en toen is je zinnen, maar ik wat hege bewolking, zeker op in de maandtijd. Ja, de temperatuur die rint dan rap op, kan ik wel zeggen. En dan hebben we op de missie een simmerske temperatuur te pakken van zo'n rond de 26 graden. In het watergebied zal een beetje leeg zijn. De eerste, misschien is even de 27 graden. Ja, en ik dan viel het gewoon brotsig neer aan. In de rin van de missie dan vorm je zich buien. Ja, waar tonger en hagel in zitten kennen. Ja, en dat geldt ik voor de joen en de nacht. En zeker in de nacht denk ik dat de zwedere buien wordt komen. Wat voelere buien, dus ja, we kennen het water wel broeken.
1: Ja.
26: Dan gaan we vreed, ja, dan zet het buien gewoon gewoon terug. Maar ik zou doen dan eens even wat zinnen. Dan een matige, vrij krachtige zuidwestenwind. Dus de wind is dan van het eerste roemen naar het zuidwesten. En die viert gewoon wat koelere lucht aan, maar zijn 20 graden. Dus ja, allemaal, er komen wat hogere temperaturen op en zo. Maar vanaf woensdag kans op buien.
1: Akkoord, het is natuurlijk. Sibo, dankjewel.
26: Graag gedaan.
1: Fijne dag verder.

0: TCC, hoe dan ik? Ja, dus dan is nu 83 nummer Feel the Love. Onderwijs.
1: My Erik Elma.
0: Ja, je zag kijk, je zoon haast viert er toch al een boelje juster in het Kooistadion. Dat ik toch gewoon voetballen is door de beide betellen. Voetbalclubs hier in Friesland. Sport op Jereveen en Cambuur voor zelfs. En dat betekent dat de region ik weer een sportcast ben. Zo, hoe is je al wachten, denk ik?
2: Stipt.
0: Ja. Nou ja, dan praat je toch maar even over de wedstrijd zelf. En dan wil je net fleuren, want beide betellen voetbalclubs zowel Jereveen als Cambuur hebben behoorlijk veel len.
2: Ja. En we hebben Nijpraat, mooie, nou ja, toch een van de meest bekende icoon. Voetbaltrainers. Ja, een icoon van SCRV. En Foppe de Haan, ja. Wie te gast. En dat is altijd leuk.
0: Ja.
2: Dat freur van de show, Foppe de Haan, ja. Dan deel komt. Maar inderdaad, sportief schoen, wie het net geweldig. Alleen jij, je ontkomt er net aan. En Jim zult de hele dag direct al oorhoorn hebben. Het vuurwerkincident. En ja. Wij hebben het er vanzelfs oorhoorn. In minuut tolven, wat wie het zei.
0: Ja.
2: Iets, wie het,
0: precies. Ja.
2: Precies tolven.
0: En geen tafel, ik, hè? Ik krijg in onderwijs ziet een verslagjaar van het Algemeen Dagblad. En in de 12e minuut gebeurt er eigenlijk altijd wat bij Feyenoord.
2: Oh.
0: Dat is een vers moment. Had het nou een eerbetoon wie onder verstoorde hooligan, want daar waat ik wel over praten. Dat wist hij ik net precies. Maar er gebeurt altijd wat in de 12e minuut.
2: Oké, nou ja, dat wist ik net. En voor mij kwam het echt vrij onverwacht. Want ik zie het
0: naar is er, hè?
2: Ja, ik ben er. Ik zie het op een oosttribune. En ik zie het naar Jochtersen. Want Feyenoord kreeg een vrije traap. En klik op dat moment. Komt er al je viewwork in de loft. Nou, wie in de wol meesken die zijn van je koen wolf vernemen dat er wat onhoorn wie, want op een gegeven moment komen al die spandoeken, die spandoeken gaan dan oer de hollen heen, ja. Van die Feyenoord supporters. Vervolgens willen er al even van die smokepotten willen onstutsen. Er komt al je rook. Ja, en dan show je helemaal niks. En dan willen die spandoeken forthellen en dan komen die vuurpijlen.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk vreselijk te betreuren dat er Cambuur supporters verwoenen rekken binnen.
0: Ja,
2: zon. En dat het kan me nou niet sterk bekend maken. Dat is wie lange tijd vier, maar nou dus zon, mijn gehoorletsel, eegletsel. Ja, en daarna, wat mij heel bot vernuwen is dat ik gewoon trofvoetballen vind.
0: Ja.
2: Want ja, ik zou zelf zeggen, gewoon dat vakmat eerst leeg. En ja, de wie al hier ME. En waarom griepen die dan net in?
0: Ja.
2: Maar goed, ik zit net in de veiligheidsdriehoek.
0: Nee, dan weer 800 supporters uit Rotterdam natuurlijk maar. Hè? Of tenminste, Feyenoord supporters. Dat,
2: ja.
0: Is wel een heel soort.
2: Ja, dat is een heel soort. Maar als je daar een paar honden in loslitten en je hebt daar een ME-peloton, dan is meer dan de held al fort.
0: Dat kerst wel in die rij ook. Maar het ontsierde natuurlijk de wedstrijd die uiteindelijk resulteerde in een 2-5 verliers voor Cambuur Kongsleers eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel het weer een beetje kat en moes. En de eerste 12 minuten wie Cambuur de boppel is in de partij.
0: Ja.
2: Ja. En wie het best wel aardig zonder dat ze echt hele gutte kansen kregen. Alleen ja, na die onderbreking, ja, dan show je toch wel het kwaliteitsverschil. Maar ik vreeg ik nog een Foppe de Haan van, ja, wat zei het eigenlijk? Wat voor signaal jou je eigenlijk oor? Ik om die supporters vanuit Rotterdam, dat het dan nooit gewoon trofvoetballen wordt. Ja. Nou, dit is wat hij zei.
3: Ja, dat is een beetje dubbel, hè. Van, oké, er is wat gebeurd, we vinden mij wel vervelend, maar we gaan toch terug. Als je dus een maatregel neemt, dan jouw signaal, dit accepteren we net. Wij zijn verantwoordelijk, we accepteren het net. Nou ja, daar hebben we echt moeite mee, om daar heel duidelijk in te wijzen.

0: Maar ons net.
1: Nee, publiek dus net.
0: Nee.
1: Nou ja, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij stellen. Van waarom eigenlijk net? Want ja, wat moet er dan gebeuren om wol te staken? Ik weet bigeleaks dat er een taskoger onwel wordt op de tribune. En dat rint inderdaad heel verkeerd door. Dan wordt de wedstrijd echt gewoon staakt. Ja. En dan wordt er net verder voetballen. Ja. En nou had ze dus besteld om wol trot te voetballen. Ja, ik vind echt dat je. Ja, nou ja, nogmaals. Ik vind eigenlijk dat vak hier gewoon leeghellen willen matten. En dan maar elke keer in die bus. Waarom naar Rotterdam en dan trof voetballen. Maar goed, Cambuur sportief schoen.
2: Ja.
1: Werfelen. En dat is al wedstrijd nummer 3.
2: Ja.
1: En dat is spietig 0 uur 3. Nou, hey, komend weekend maar ze de thuiswedstrijd in FC Twente. Dat wordt weer pittig. Daarna uit naar Telstar. Nou ja, misschien lezen ze de mogelijkheden. Dan komt NEC op bezoek. Dat wordt weer pittig. Mm. En dan uit naar ADO.
2: Ja.
1: Nou ja.
2: Succes.
1: Nou ja, ADO, dan moet er echt punten komen.
2: Ja.
1: Want ja, het is ook net zo dat ze heel meer voetballen. Maar het is, en dat zijn Foppe de Haan ek. Want hij volgt. En met hij bedoel ik dan de Cambuur-trainer Johan Plaats. Onvallend voetballen. Mm-hmm. En dat is een heel nobel streven. Maar het is iets wat naïef. En ja, Foppe zei ik zou iets meer voorzichtigheid inbouwen.
2: Hoe zeg Foppe na je de wedstrijd die Heerenveen verleer van PEC Zwolle?
1: Ja, dat is natuurlijk wel onverwacht en iets wat verrassend.
2: Ja, teleurstellend ik.
1: En teleurstellend, maar heb je er nog een...
2: meer kwalificaties binnen als net.
1: Oké.
2: Okay. En ik zit met de Gerrie Jussen Moon het interview bij in het Veldmassaai, de trainer van Heerenveen. Hij nam de schuld op hem.
1: Ja, toch de verkeerde wissels. Ja. Nou ja, Heerenveen, wie in de eerste helte, wie is echt de betere ploeg.
2: Ja.
1: En het wie wachtjen.
2: Ja, maar dan net scoren.
1: Nee, net scoren. Maar het wie wachtjen op een doelpunt. En dat wie eigenlijk, elke nier zou dat eigenlijk in het skof. Nou ja, dit zal Heerenveen wel winnen, maar ze moeten de kansen nog benutten. Ja. Dat doen ze dan net. En dan, dit wie typisch aan wedstrijd, dat de eerste helte 180 graden draait in het skof. Hoe, dat weet je meest. Maar in de tweede helte is Heerenveen geen skim meer van wat ze wiegen in de eerste helte. En bepaalt in één keer. Zwolle het spelbeeld en die komen dan te scoren en die komen nog een keer te scoren. Nou ja, ja en er wordt nog een doelpunt afgekeurd.
2: Ja, binnen 10 minuten 2 goals, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk bijzonder spietig. En dan is dat hele goede begin wat ze hier, want Vlien Wieken hier werd nog, ja, wie een en al Hosanna en Heerenveen moest en zou Europa in. En dat komt natuurlijk echt nog iets en dat is natuurlijk fiesta voorbaren, want we binnen nog maar 3 wedstrijden onderwijs. Dat weet ik ook al
2: niet. Zo hut.
1: Ja, we willen fiesta te hut. Maar goed, en nou steer je weer bij de fotten op het doen, want ja, dan ben je die bonuspunten, want ja, Uut, een punt pakken bij Ajax is natuurlijk prima.
2: Ja.
1: En eigenlijk hien ze echt wat te volle kriegentje in FC Twente. Want die winnen ze dan thuis in je nul. Nou, dat ben ik mooie bonuspunten. En ja, nou, ben je die mooie bonuspunten, ben je eigenlijk weer kwiet.
2: Even geland op de aarde.
1: Zo is het. Jouwt helemaal niks, want lid voor opstingen, Heerenveen spelen nog altijd prima voetbal. En kin heus nog wel mooi van Europees voetbal.
2: Ja, en dat weet ik voor de conclusie in je voetbal, Luts.
1: Ja. Zeker, want nou ja, er zijn heel soort vragen binnenkomen van Foppe.
2: Ja.
1: Ja, echt de wereld om vragen. En nou, het wie gewoon een hele leuke uitzending. We hadden trouwens echt een nieuwe rubriek.
2: Oh.
1: Ja, ik ging nou wel even verklappen.
2: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk, dat wie net ontgaan, maar we hebben geen publiek bij de podcast.
2: Nee.
1: Nee, we hebben geen publiek.
2: Nee.
1: Daar komt verroring in.
2: Nee.
1: Jazeker, want we hebben één stoel.
2: In publiek.
1: Die is van de verste harker.
2: Ja.
1: Dat wordt een soort van eretribune van de sportcast. En meesken die een vraag hebben van de gast van Nijwieken. Nijwieken hebben Gert-Jan Verbeek.
2: Oh.
1: Heb je een goede vraag van Gert-Jan Verbeek? Mail dat dan naar sport@omroepfriesland.nl. Dan moet je wel midden op de dag, man, een beetje jouw twaan. Het liefst, maar ja, vreet je gewoon vrij. En dan kun je dus onwijzig wijzen bij de primeur, de opnames van de podcast. Ben je dus bij het allereerste, daar ben je gewoon bij. Waarom wil dat nou net?
2: Nou, ja.
1: En je hebben echt nog airtime, want je mag een vraag stellen dan. In dit geval Nijwieken on Gert-Jan Verbeek. sport@omroepfriesland.nl. En wijs publiek in de podcast.
2: Kom op tv.
1: En kom op tv. Wie wil dat nou niet?
2: Hoe is je al wachten?
1: Ja, stip mij. Met opnames ben je over 12.
2: Ja, dat
1: dus het is een primeur dan, hè? Dan ben je er echt als allereerste bij.
2: Fantastisch.
1: En weet je wat? Je krijgt ook nog een sportcast-mok bij cadeau.
2: Echt?
1: Ja, dat bedenk ik nou hier.
2: Je bent maar... niks meer. Je bent helemaal net meer.
1: Ik bestel Joert nog bij.
2: Oké, Arjen, dank je wel.
1: Joe.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk is de waarnemer burgemeester van jou, het is Voort van Oosten. Relm juster bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Zijn verhaal dadelijk in dit programma.
10: Onderwijs.
11: Mijn Erik Enema.

0: die redelijk overbodige cover. Nog een keer van Martin van Dallas natuurlijk. Maar het ging wel leuk. Mick Jagger en David Bowie. Er is een Dancing in the Streets.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zowat samen de Dovieven. Welkom bij de Twaroeren van Onderwijs. Van deze man die Fjouwerend waardig augustus. Dat Feyenoord nog geen uitspraak nodig door het onderzoek naar de dieren van het vuurwerkincident. Just in midden in het Cambuurstadion. Maar dat er een straf komt, dat ziet wel vast.
2: Ja, dat staat wel vast. Al is het natuurlijk altijd een beetje afwachten waar dat naartoe gaat. Ze die nu roepen van ja, punt in mindering. Of het vak vegen, dat soort dingen. Het komt gewoon nauwelijks voor.
0: Dat is Michael Schouwke, hij is Feyenoord Watcher en verslagjouwer bij het Algemeen Dagblad. Vertelde er in de vorige oren van dit programma onderwijs. Verder, het liep erop dat Nederland Takkemier net maaidocht door het Eurovisie Songfestival. Avro Tros, kundige van de morgen hoor, dat ze haar beromlukken uit de organisatie van het Gruste Muziekfestival van de Vroads.
3: Ik denk het net dat Nederland nog een insturing zet. Of de mat zijn worden vanuit de NTR. We vinden het, dat we het een taak vinden dat Nederland erbij is.
0: Ja, dat is de vraag altijd. Het gedraagde geval is dat we hier Arjen Visserijs Songfestival zaakkundige. En verder het nijs van de zogenaamde Mystery Boxen dit weekend. Dat zware ervaren lange riegen maar meesten in z'n rustige vingen.
4: Dat kun je zomaar een gouden ketting inzetten. Maar dan kun je zeker een pakket van 5 kilo helpen. Ja. Wat zit er dan in? Ja, 3 baksten.
0: Ja, 3 baksten, dat zou ik maar kennen. In die Mystery Boxen dus in z'n rustige vingen. En dat is daar bibben er nog. Mooie muziek, nijs en achtergrond in dit programma Onderwijs. Dadelijk onder oren de waarnemend burgemeester Voort van Oost. Van jou het oer de relen juster bij Cambuur. Maar eerst het waar in het kwad. Simon Wollema, een goeie middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje wolken viel, maar ik zinne. Joen en vannacht meer opklaringen en droeg. Vannacht dan leeg de temperatuur tussen de 11 en de 15 graden. Morgen gaan we ik een soort zinnen. En zo'n 23 graden. Een stevige eerste wien. In de nacht toenemen de bewolking, maar dan nog droeg. Straks meer oer het waar.
0: Ja, het is Roen Juster, vanaf de 12e minuut van de wedstrijd tussen de Cambuur en Feyenoord volledig uit de hand. Viel ook het oudste tussen water het veld op, maar ik de tribune van Cambuur supporters, de gezinstribune, meid ik dat eens een keer constateren, zal me eens kunnen binden bij Verwoenenrekken. Feyenoord die stil het onderzoek leren, maar Cambuur het onkundige dat de mensen die hier mogen schuldigen binnen vervolgen willen zullen. De burgemeester van jou, het is een waarnemend burgemeester, Voort van Oosten, een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, u was er gisteren niet bij, geloof ik, hè, bij de wedstrijd in het stadion.
6: Nee, ik was niet fysiek aanwezig in het stadion. Maar ik heb natuurlijk overdag en ook op weg naar het stadion contact gehad op weg naar de wedstrijd met de politie. En op basis van de informatie waar ik ook over beschikte, vond ik het ook verantwoord genoeg om er niet te zijn in de wetenschap dat er een driehoek ook in het stadion aanwezig is. Ja. En die heeft ook gewerkt en gefunctioneerd, de vraag is wel, en nu verder.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een vraag die we gaan stellen. Dat ga ik je straks voorleggen, maar ik wil natuurlijk eerst even weten, hebt u er spijt van dat u er niet bij was?
6: Nou, ik maak er geen geheim van dat ik niet alleen ontzettend baal van de avond zelf, maar dat ik natuurlijk ook buitengewoon ongelukkig zat buiten het stadion. Daar maak ik geen geheim van. Maar nogmaals, als ik alles van tevoren had geweten, had ik dat geweten. Feit is dat ik echt vind dat de driehoek goed heeft gefunctioneerd. Ik ook verder in contact met de politie ben geweest. Natuurlijk ook later op de avond en nu ook de hele dag al bezig ben intern met gemeente en politie en later ook met Cambuur om hier verder over door te praten.
0: Ja, wat is de belangrijkste conclusie van dat erover doorpraten?
6: Nou, ik ben al niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk de schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
0: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
6: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg, wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie-ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
0: Ja, had die wedstrijd gestaakt moeten worden, vindt u?
6: Nou, uiteindelijk is het besluit ook genomen om op basis van openbare orde en veiligheid om die wedstrijd ook uit te spelen. En daar kan ik dat snap ik heel erg goed, omdat u moet zich voorstellen dat het stadion zat helemaal vol. En het is allerbelangrijkst dat iedereen ook weer veilig thuis kan komen. Ik vind het ook wel terecht dat de KNVB natuurlijk nu ook kijkt na afloop van oké, zijn onze, ik noem het maar even, protocollen op orde. Dat vind ik verder ook aan de KNVB, omdat zij er een gedachte over te vormen. Maar vanuit openbare orde en veiligheid moet ik vaststellen dat het besluit een goed besluit was. Omdat uiteindelijk ook iedereen veilig en die uitloop ook soepel heeft plaatsgevonden en iedereen ook veilig thuis kwam. Wat op dat moment echt wel even het allerbelangrijkste
0: was. Ja, was het nou een beslissing van de KNVB om die wedstrijd uit te spelen? Of heeft de driehoek daar ook nog een stem in gehad?
6: Nee, daar heeft de driehoek uiteindelijk een besluit in genomen.
0: Ja, en daar bent u zelf ook mee akkoord gegaan dus?
6: Nou, wat u ook zei, ik was buiten het stadion. Ik ben op de hoogte gehouden door de politie. Formeel heeft de driehoek dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. En de driehoek valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is daarmee ook mijn besluit. Maar ik vind het ook een terecht en juist besluit. Omdat je rekening hebt te houden met de vele mensen die in dat stadion zijn. En nou, je wil dat daar geen gedoe later in ontstaat, wat ook risicovol kan zijn. Dus dat is de overweging geweest. Dat ik natuurlijk, ik kan heel goed begrijpen, daarom snap ik ook dat de KNVB heel kritisch kijkt naar, ja, wat doet dat met een voetbalwedstrijd als zoiets plaatsvindt. Maar voor mij staat eigenlijk bovenaan een andere vraag ook, hoe kan het zijn dat de vuur binnenkwam? Ja. Hoe kan het zijn dat er vuurpijlen afgeschoten kunnen worden? Hoe kan het zijn dat ergens toch een weg binnen dat stadion heeft gekregen en er zo'n onveilige situatie kon ontstaan? Dat staat voor mij bovenaan.
0: Die antwoorden heeft u nog niet, begrijp ik.
6: Nee, die antwoorden heb ik op die manier nog niet. Daar gaan we dus ook verder over spreken. Omdat het van het allergrootste belang is dat we zorgen in de meest maximale zin dat het een veilige omgeving in het stadion is. En ik heb moeten vaststellen dat dat gisteravond niet het geval was.
0: Uw voorganger Buma heeft wel eens besloten om bezoekende clubs te verbieden hun supporters mee te nemen. Is dat ook iets wat u overweegt?
6: Nou, ik ga daar nu niet op vooruit lopen, maar u begrijpt wel dat ik voel mij zeer verantwoordelijk en ik ben ook verantwoordelijk. Maar eerst is de stap, oké, wat kunnen we met elkaar, wat kan Cambuur ook organiseren? Die zit hier ook verschrikkelijk mee in de maag, dat heeft u zelf, misschien heeft u ook inmiddels contact met ze gehad.
0: Zeker.
6: Wat kunnen zij op dit punt aanbieden en doen? En dat gesprek voer ik met Cambuur en ja, met respect niet met u, nu niet met u. En waar dat dan weer toe leidt, dat is een volgende stap. Maar zover ben ik nog niet.
0: Nee. Nog even terugkomen. Ik had net een collega hier in de studio. Die was ook bij die wedstrijd gisteren in het Kooistadion. Die zei van ja, dat was er mee. Waarom hebben ze dat vak niet schoongeveegd?
6: Nou, wat ik aangeef is dat uiteindelijk is het besluit gevallen om juist ook op basis van openbare orde te zeggen de wedstrijd wordt uitgespeeld. Uh-huh. Om die soepele uitloop ook te organiseren. Dat is op dat ogenblik het besluit geweest. Ik vind dat ook een goed besluit omdat het ook goed heeft uitgewerkt. Al het andere had mogelijk tot een andere consequentie geleid. En dat was op dat ogenblik niet de keuze die gemaakt is. En ik vind dat ook een terecht besluit om dat niet te doen.
0: Ja.
6: Omdat ik zie dat hoe het afgelopen is.
0: Ja,
6: maar
0: okay.
6: Ik snap heus dat je daar vragen over kan hebben als het gaat.
0: Ja.
6: Wat doet dat überhaupt met de sfeer van een wedstrijd? Dat begrijp ik heel erg goed. En daarom is het ook goed dat de KNVB dit ook verder oppakt en bespreekt.
0: Ja, wat doet het ook met je rechtsgevoel? Hè? Want je ziet inderdaad die supporters die duiken onder een grote vlag. Doen bivakmutsen op en beginnen vuurwerk af te steken. En ze worden vervolgens nog niet in ieder geval gestraft met het staken van de wedstrijd of wel het inzetten van de mee.
6: Nou kijk, als het gaat om de veroorzakers, dan ga ik ervan uit dat politie en justitie vol inzetten, politie en het Openbaar Ministerie, om voor zover dat mogelijk is, de daders ook te kunnen vinden. Ik weet ook dat de KNVB heel terecht ook hun eigen instrumenten inzet om erachter te kunnen komen. En wellicht dat het ook samen kan gaan, want dit kan gewoon niet.
0: Nee.
6: En dat vergt ook, daar zijn we dus nu nog niet. En als dat nieuws oplevert, dan krijgt u dat ongetwijfeld te horen. Maar het kan niet zo zijn dat de mensen die dit veroorzaken, dat die daar ongestraft mee weglopen. Maar voor mij, zeg maar vanuit mijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid hier in Leeuwarden, vind ik het van het grootste belang om heel precies ook met het stadion en Cambuur ook te spreken. Wat is er nodig om te zorgen dat je dit op een verantwoorde manier kan doen?
0: Ja.
6: Want dat is de verantwoordelijkheid die ik draag. En ik heb moeten vaststellen dat gisteravond dat gewoon niet veilig was. Daar ben ik gewoon maar heel duidelijk over. Dat is ook gebleken en dat kan dus niet nog een keer zo zijn.
0: Aanstaande zondag speelt Cambuur weer thuis tegen Twente. Bent u er dan wel bij?
6: Ja, vanzelfsprekend. Maar los daarvan, dat maakt ook dat de urgentie allerhoogst is om hier vol mee bezig te zijn. Niet alleen het nieuws van gisteren leidt daartoe, vanzelfsprekend wat is gebeurd, maar die eredivisieronde loopt ook door.
0: Ja.
6: En daar zitten we middenin.
0: Ja. We gaan het scherp in de gaten houden. Burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert, waarnemer, burgemeester van Ljouwert. Tien dank voor je verhaal.
6: Dank u wel.
0: Okay, dag.

0: Moesba, Kees Hezen. Creedence Clearwater Revival. En ja, ze hebben toch de jongen die dat doorscheunen voor het eerst uitbracht. Proud Mary, ja, dat is zelfs.
1: Onderwijs.
0: Ja, docht takken wieken voor het eerst mei onder de landelijke culturele introductiewieken voor mbo-studenten. De organisatie is in handen van Kunstkaderliaal, is in gearworking met het Fries Museum, mbo-squad, Mienschip Verda en een aantal culturele instellings. En jou het volgt maar deze introductiewieken, het voorbeeld van Amsterdam. Daar vindt het initiatief al voor de tweede keer plak. En is het ik bijzonder succesvol. Ik praat erover met Greta Straatsma van Kunstkaderliaal. Hoe je met je?
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Amsterdam dochters al treien is een culturele introductieweek voor mbo-studenten. En doch dat inderdaad ik maar succes. Wie dat succes voor je, een reden dat je met een jouw hebt woen?
2: Nou, niet per se daarom, maar wel dat we het een heel mooi initiatief vonden om op een makkelijke manier, zeg maar, de mbo-studenten te laten kennismaken met het Leeuwarder culturele veld. En dus vandaar dat wij contact gezocht hebben met Amsterdam met de vraag van, goh, kun je ons wat van advies dienen van hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
0: Ja, wat is het belangrijkste advies dat Amsterdam van jou het hier?
2: Nou, het belangrijkste advies was, zeg van, haak vooral aan bij ons. En, want de initiatiefnemer in Amsterdam die is van plan om dit eigenlijk helemaal landelijk te trekken. Naast ons zijn ook nog 3 andere steden aangehaakt voor dit jaar, maar die doen het op wat kleinere schaal. Dat is eigenlijk de reden. Hij zegt van, nou, probeer het zo goed mogelijk of zoveel mogelijk aan te haken bij ons. Dus we maken ook gebruik van hun website, van hun instroom. Die website is door Amsterdamse mbo-studenten gemaakt. Maar op termijn willen we dat natuurlijk ook graag, dat Leeuwarder mbo-studenten daaraan mee kunnen werken.
0: Ja, ja. Het is via hem belangrijk dat de studenten in onraking komen met de cultuur in Leeuwarden. Want gebeurt dat op scholen net dan?
2: Nou, er gebeurt echt wel incidenteel het een en ander, hoor. Absoluut, hè. Onder het vak burgerschap bijvoorbeeld, of brede vorming. Er gebeurt zeker wat, maar nog niet op een hele structurele basis. En er zijn dus hele incidentele samenwerkingen. Ja. Het museum werkt bijvoorbeeld best wel heel veel samen met bijvoorbeeld mode of met andere afdelingen. Maar wij, dit is een soort instapmodel, zo moet je het eigenlijk kunnen zien. Want het thema is eigenlijk horen, proeven, ruiken aan de culturele instellingen. En het is een soort kennismaking. Je krijgt een rondleiding of je doet een workshop. En het is eigenlijk zowel voor studenten als docenten bedoeld van, oké, kijk, misschien kan ik hier in de toekomst ook meer mee in de beroepsopleiding van mbo-studenten.
0: Okay.
2: Zodat ze wat breder georiënteerd zijn maatschappelijk. Ja. En dat is natuurlijk ook, komt er goede aan hun eigen opleiding, ontwikkeling en hun studie.
0: Ja, en de culturele instellingen, het Fries Museum, een theater, een slieker, en zo, neem het allemaal op. Die hebben zelf natuurlijk belang bij dat ze gewoon een nieuw publiek onboren.
2: Ja. Absoluut, dat is natuurlijk een hele mooie reden. Want het kunstpubliek, kunst- en cultuurpubliek, dat vergrijst natuurlijk. En ja, we hebben er baat bij om zo jong mogelijk kinderen, jongeren, studenten in aanraking te laten brengen met de culturele omgeving van Leeuwarden. Ja.
0: Nou, Takkenwieke zal dat voor het eerst dus weer zien. Die houdt een culturele introductieweek voor mbo-studenten. Greta Straatsma van Kunstkade, dank je wel voor je verhaal. En een mooie dag verder.
2: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag je.
2: Dag.
0: Het is Ella Langley. Nog eventjes dadelijk het nijs van deze man die op een rietje zetten. Sessiontour Drinking Jack by Myself. Het zit net op thee. Dit is Choosing Texas.

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
20: Het krijgt die alweer zijn best. Wat wie nou het Nijs in Friesland van deze maandagavond augustus? Simone Schreffer, die weet dat. Simone, hoe je met je?
21: Ja, het water regeert toch?
20: Ja, toch die. Het vuurwerk gesmiet, ik nog even zeggen.
21: Zo'n Cambuur supporters binnen verwoende rekken in het Kooistadion bij die thuiswedstrijd Justions in Feyenoord. De water uit het uitvak waar vuurwerk Oosters en richting het veld en de tribunes. De slachtoffers haar onder meer brandwonden, gehoorskeer en eergletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten naar de gong doet het misgeer.
22: Met vuurwerk het veld is ket. Ja, dit wordt staak, jongens. Oh, wow, wow, dat knalt. Een vuurwerk vlak bij de keeper. De wut vanuit het uitvak. Ja, vuurwerk het veld op skaten. Alles en elke die wordt naar binnen, daar Stuart. Het is net te leren hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er saffolle vuurwerk mij kan. Dat uitvak in het wordt het veld op skaten.
21: Schietsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voor den dadelijks. Maar na een jelloeren ging de wedstrijd verder in lijn met het protocol van de KNVB.
23: Ik heb ook te maken met openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
21: Algemeen directeur van Cambuur, Jesse Bergsma, hoe de supporters die het verwoende rekken binnen.
24: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
21: Ja, dat wint er meer, denk ik. Cambuur had intussen een onjefte dien. Feyenoord zult de zaak onderzoeken omdat het om harde supporters gaat. De begin onhoudingsverjochten, vertelde de politie Joert. En Borgemaster Voort van Oosten van Ljouwert wil een stevige evaluatie. Maar ik was Grutte vraag, hoe kon dat vuurwerk het stadion inkomen?
25: Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren.
21: Dat we het vervolgen dus. Het ruimwetter van de Arroende dagen is noffelijk voor de boeren. Doch ze had de droogte zijn sporen efterlitten. De opbrengst van de rispingen zal dit hier een stuk leger lezen, zei Jerpelboer Bram Joostema uit Minneskeer.
0: We hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de appels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren onder straatten vol mooie rabels. En dat bracht al net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hebben. En dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen. Daar hebben we dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier kon ze zelfs in het veevoer naar de eerste plaak. Dus nou, daar is helemaal niks om.
21: Ja, ik vrees me dan altijd hetzelfde werken als met de diesel. Want daar is ik minder van. En dat wordt met judder en judder. Dus dat is maar die jerpels ik zei.
1: Zeker. Nee, maar
21: dan is de opbrengst.
1: De prijs is meer wel goed, denk ik inderdaad. Ja, ja. Het is net een recette van Hormuz, dat scheelt ik. Ja,
21: dat is zo. Het is een vreugdevolle dag voor de mensen van de Pelikaanskerk in Ljouwert. Want na 94 jaar krijgt het kerk lang omlet een oerwerk en leerklok. De kerk waar hij 1932 bouwt, maar er had nooit een klok in zitten. Dat hij alles te krijgen met de economische situatie van die tijd, vertelt Ernest de Lange van de Pelikaanskerk.
2: Ik krijg een heel voldaan gevoel bij.
21: Dit is...
2: Ze hebben heel veel plezier eraan. En het is wel zo, wij moeten als buddies zijn ons wel een beetje inhouden. Dat is soms wel lastig. Dan mogen we geen punten scoren.
21: Ja.
2: De gehandicapte tennis die mag alleen punten scoren.
21: Ja, shit. Ik zou de Pelikaan checken. Ja. Dit ging over G-tennis, want er waren een tiental tennissers uit Drenthe, Friesland en Grensland op het Jerevingen voor een toernooi. En dat vonden ze hartstikke leuk. Zouden we de Pelikaan checken er toch nog even
1: bij? Ik wil wel even Jere, want het de crisis die er een trip te verzwaren dat er dus net een leerklok in komen
21: voelt. Ja, zal ik hem jaren litten?
1: Nee, ik ben helemaal benieuwd.
3: Het is natuurlijk een tijd van crisis.
1: Ja.
3: Het is een mooie tjerken, maar er waren toen ook bezuinigen vanwege, nou ja, mangel on yield. En dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net.
21: Eerste studenten die in Ljouwert studeren is zullen kunnen de komende weken in de kunde komen bij de introductieperiode, de Leipwieken. De hele weken terug binder van allerhande activiteiten. Verschaten studentenverenigingen, sportverenigingen en andere instanties binnen te vinden om de studenten om te loeken en voor te luchten. Rosalie van de christelijke studentenvereniging, het Bernlef Ilde in Ljouwert. Oerdi Merk.
12: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Dingen te staan zoals kraampjes. Door te vertellen wie we zijn. Door op Instagram posts te delen. We zijn wel echt van christelijke studenten. We zijn een klein groepje. Dus het is een heel specifiek genre student, om zo het maar te noemen.
21: Voor elk wat wils.
1: Ja, specifiek genre student. Ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Ja. Ja.
21: Dat weet Erik.
1: Dank u wel, Simone. Het Frieskedijs, dus ik ga je naar Nightlers. De meeste in elk geval op de site en op de app van Omroep Friesland. In allerhande taal en wat het op televisie nog zijn wel. Ja, we hebben natuurlijk ook nog Friesland Joert. Daar is ik van alles nog eens te beleven.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
26: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
27: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genachtig van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
28: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
29: Onderwijs.
30: Mai Erik Enema.
1: Waar we met deze dagen toch jou beweegt, die kennen haast net omheen. Alleer nieuwe studenten. Vaak ik maar een oranje t-shirt on, of een orenkleur t-shirt on. Die toch al je maai om die introductieperiode. De Leipwieken. Je hebt dat in jou. Een reportage hebben we er dadelijk gehoord. Maar eerst het Waarbejocht, Sybert Mollema. Een goeie midje.
4: Erik, goeie midje.
1: Eigenlijk best nog wel een mooie simmerdag, hoort, hè?
4: Ja, de wind die voelt nog wat ta. In het waardgebied is die nou even wat meer wind. En het komt straks ook nog wat. Ja, de temperatuur die zit op zo'n 20 graden en dan word ik. De rest, bolzert, laagzaam, grauw. Je bent mee in Boomburgum. En Waskemar zit alweer op zo'n 21 graden. Nou, van de midden loeken er nog wat wolken veel noer. Ze loeken al een beetje uitwanderen. Er komt al wat meer zin erbij. En die prepters tossen nog eens even lekker terugheen en joen, dan denk ik dat de bewolking van het grootste part oplost en dat is ik vannacht zo. Nou, de temperatuur die zakt joen stadig om vannacht een beetje uit te komen op zo'n 11 graden in het eerste en zo'n 15 graden op de Waadeiland. Daar leidt de temperatuur wat heger en dat had alles te krijgen mee dat de grond sneller opkwalt dan wetter. Nou, dat zou iedere dag op nee. Nou, op de Waadeiland is de wien joen nog een jaar toch wel even een paar uren matig. Want toch wel even vrij krachtig. Dat is maar een paar uren. Maar hier en daarna hebben we waarom naar meer zwak. En die komt uit het eerste wei.
1: Dat is de dag van Joert. De dag van morgen. Die brengt dus wat simmerse, nog simmerse omstandigheden, ook, hè?
4: Ja, dat klopt. Dan hebben we morgen hebben we het betere waar van Nederland. Want in het zuiden daar is meer bewolking. En daar kan ik wat wetter vallen. Dat zien we hier weer, denk ik, misschien dat ik wel gaan wil. Maar de zinnen die schiet morgen volop. En de temperatuur die rent al vrij snel op naar zo'n 23 of 24 graden. Zijn we zo'n beetje op uitkomen. Nou, de eerste wind die is een kref fjouwer. Dat is matig. En bij 10 toffel een 5. En met de zinnen erbij, dan verdampt er dan ik wel een soort vocht door de boom. Ja, en dat is natuurlijk net het geuste van de natuur en ik net van de landbouw. Nou, op de joen, dan neemt de wind wat aan, maar de bewolking vanuit het eerste neemt dan juist wat ta. Maar het bloed dan wel droeg, ik in de nacht. Met die chokkenbewolking komt de temperatuur te lezen op zo'n 15 graden.
1: Oké. Okay. Hey, en de dagen daarna, er komt weer wat meer ruimwetter om, geloof, hè?
4: Ja, de buien die van oude waaien, maar we ongeveer rekening houden. En dat deelt ik een beetje van nightweek heen. Maar eerst mijn waaien maar eens even. Ja, de meest matige eerste wind, die viert een flink pak wolken naar je staan op waaien. En op de midden en de jongen valt er meteen dus een bui. Er zit dan nog geen tonger bij, zo dat lijkt het. Maar zo'n 22 graden, en die vochtige lucht is er dan gewoon brotsig, kan ik wel zeggen. Nee, de nacht dan brekt de bewolking wat en dan bloedt het droeg, nog wel droeg, maar een zwakke eerste wien. Maar dan is de kans op wel wat mistbanken. Ja, en toen is zinnen, maar ik wat hege bewolking, zeker in de maandtijd. Ja, de temperatuur die rint dan rap op, kan ik wel zeggen. En hebben we op de midden een simmerske temperatuur te pakken van zo'n rond de 26 graden. In het watergebied zal een beetje leeg zijn, de eerste misschien eens even de zon 20 graden. Ja, en ik dan viel het gewoon brotsig neer aan. In de rin van de missie dan verwarm je zich buien. Ja, waar tonger en hagel in zitten kan. Ja, en dat geldt ik voor de joen en de nacht. En zeker in de nacht denk ik dat de zwedere buien wat komen. Wat voelere buien, dus we kennen het water wel broeken.
1: Ja.
4: Dan houden we vreed. Ja, dan zet het buien gewoon terug. Maar ik zou doen dan eens even wat zinnen. Dan een matige, vrijkrachtige zuidwestenwind. Dus de wind is dan van het eerste roemen naar het zuidwesten. En die viert gewoon wat koelere lucht aan. Maar zo'n goede 20 graden. Dus er komen wat hegere temperaturen op en zo. Vanaf woensdag kans op buien.
5: Het slotstik van onderwijs.
1: Nou, weten dat ik er eventjes. En dan was dan natuurlijk weten, wij maat het slotstik hier toe. Nou, de oudere harker, onder hem, die zal het ongeveer nog weten. Het WK voetbal, Njochtje 86. Waarop Diego Maradona, hij liep het ik al niet meer. Het bekende hand van God doelpunt maken. Nou, de bal, die is van het weekend, is hij veild. Op een veiling verkocht. Bracht 2,9 miljoen euro op. Dus ik heb
20: ik heb de foto's jongen allemaal een lekker bal. Maar goed, dat is wel een bijzondere bal natuurlijk. Want ja, in de kwartfinale spelen Argentinië met Maradona voor uitkamer natuurlijk zin in Engeland. En toen het Maradona een goal maken, 2-1, winnende goal ik nog een keer. Sloeg met zijn hoorn de bal, de goal in. En toen, Naurens zei de chef slagjouwers Maradona. Een beetje met het hoofd van Maradona en een beetje met de hand van God wie die goal daar staan kan. Nou ja, als je beeld shirt, dan is het gewoon een hensbal. Maar de Tunesische skietsochter, die heeft dat goed kut. En nou ja, een heel soort gedoch eromheen. Maar die bal, die heeft die Tunesische skietsochter mijn hoes dan. Hij dacht, ja, dat is misschien wel leuk voor thuis. Het moet 30 jaar bewaren. En nou, uiteindelijk heeft hij hem verkocht. En de nieuwe eigenaar, die heeft hem op die veiling ombeen. En uiteindelijk heeft hij de strakke miljoen opleverd. Dat wie eigenlijk volle minder dan dat ze verwachtingen. Wie een deskundige die zei, oh, die levert wel 8,5 miljoen op. Nou, dat is dus bepaald net het geval. Nou, wat die bal kocht, dat vind ik net, dat zal ik wil net bekend wijzen. Nou, een hele lekker bal, maar een mooi verhaal. Dat is natuurlijk wel het verhaal. En dan zie ik, ben ik een plaat bij zie ik, ja? een plaat oer een voetbal. Of oer de hand van God, wat mij betreft. Vestigde Maradona zult het ongetwijfeld ik wijzen. Maar die bal, daar ben ik toch wel heel benijd naar. Kerst om een plaat bedenken die je hebt bij een voetbal. Een hele dure voetbal. Een lekker voetbal, want hij zit er net uit. Maar het is wel een bal, mijn verhaal. Kom erop naar die plaat. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: van het bereik. Maar wat van platen niet omkomen, Aarsus. Ja.

0: zaken. Wie dat zaken hield, maar het Veske Wolvensteeg. En dat is in die een steeg. In die oude stelde ik wel woordenplakken een Wolvensteeg wijzen. Maar ik weet deze in elk geval. Tussen de Nijstedt en het Ruterskwartier.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Daar waren we toch in Ljouwt binnen. Waar het een beweegt toch de ster die kent haast net om gingen wijzen. Toezelen, eerste eers student. MBO en HBO. Ja, we deze week hadden een introductieperiode. De Leidwieken heet dat. Maar EI. De organisatie jouwt dit hier extra omdenken om het wolwijzen, de veiliger zijn. Het alcoholvrij feest vieren. Maar dan is voor zelfs ik de vraag: hoe zorgen de studenten hieruit? Nou, verslag jouw Pelle Numan, die trof een peer van Harden.
3: Daar ben ik helemaal voor. Ik ben zelf ook niet echt van het alcohol, alleen omdat ik het lekker vind. Maar alcoholvrij is net zo goed. En ik kan het zeker ook gezellig hebben zonder aangeschoten te zijn.
4: Ja, en op 10 september dan is dus het slotfeest. Ja. Dan maken ze scores als net drinks op een Ierland college hield. Gisteren helemaal.
3: Dat is goed, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is echt een heel goed idee. Nou, daar ga ik maar even naar kijken dan.
5: Nou, ik ben nog maar 17, dus ik kwacht sowieso geen alcohol. Maar een biertje erbij kan altijd wel.
4: En voor jou, hoe is je stoonheid alcoholvrij feest weer?
6: Nou ja, het is wel fijn als minderjarig is dat er dan meer alcoholvrij is. Maar ja, een biertje vind ik soms ik wel gezellig.
7: Ja, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik drink zelf niet, maar al mijn vrienden wel. En ik vind het allemaal niet zo erg. Het boeit me allemaal niet zoveel.
4: Nou, is op 10 september bij het slotfeest. Als dan net drinkst en de horst het vol, dan kan je een Ierland college yield winnen. Zo sterren mij wel.
7: Nou, misschien wel, ja. Als ik het leuk vind, dan wel. Maar dat moet ik dan nog wel even zien.
8: Nou, ik heb geen biertje nodig om het zelf te maken, hoor. Dus ik ga er gewoon voor, weet je. Dus mij maakt het niet zo uit. Maar ik vind het biertje op zijn tijd best lekker, hoor. Dus ja. Maar ik snap het op zich ook wel. Want er ook kunnen soms dingen, rare dingen gebeuren, weet je. Maar ook hele goede dingen, hè. Dat kan ook.
4: Abiaan Scheefvaart, je bent hier met je studentenvereniging. Joet, wil je hem vanzelfs meest naar je studenten oorlogen? Hoe doe je hem dat? Wat is de tactiek?
9: Nou, de tactiek is eigenlijk gewoon je goede persoonlijke verhalen vertellen. Ik heb gewoon zoveel ontzettend leuke dingen beleefd bij het studievereniging. En ik hoop gewoon dat zoveel mogelijk mensen dat ook kunnen meemaken en ook die kans kunnen krijgen. Dus het is voornamelijk uit eigen enthousiasme voornamelijk, ja.
3: Nou, ik ga hier komend jaar studeren en ik ken de stad eigenlijk nog helemaal niet. Ik ben eigenlijk wel op zoek naar wat gezelligheid en andere studenten die nou, een beetje hetzelfde schuitje zitten als ik.
4: En ben je dan hier te zien van nou, misschien naar je vereniging of iets?
3: Ik ken al wel wat mensen. Maar die doen wel andere studies dan ik. Maar ik ben wel een beetje aan het kijken naar verenigingen die ook wel wat met theater te maken hebben. Ik weet alleen niet of die hier zitten, maar daarom ben ik hier.
4: En de constudenten hier naar Ljouwert, wie dreigt om een kamer te vinden?
3: Ja, het was wel even zoeken. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Mijn eerste keus en mijn eerste hospitatie, meteen de kamer. Dus ja, dat ging goed allemaal. Ja.
4: En waarom naar Ljouwert te studeren?
3: Nou, ik studeerde eerst in Groningen. Geschiedenis, dat deed ik vorig jaar. Maar dat was toch niet helemaal nou ja, mijn ding. En de stad ook niet. Ik was meer op zoek naar iets knussers, iets nou ja, gezelligers, huiselijkers. En zo ben ik hier gekomen. Ook omdat de studie die hier zit echt wel goed bij mij past. Ik ben nou op een dag geweest en het klikte meteen. Dus ja, vandaar.
8: Nou, ik had eerst in Groningen gestudeerd. Alleen het was... Kijk, de stad zelf is wel leuk hoor daar. Maar de studie zelf was niet zo leuk. Ik dacht, ik ga gewoon lekker hier naartoe. Is best wel internationaal Leeuwarden. Dus ik dacht, ik geef het gewoon een kans. Ik ga er gewoon voor, weet je. Maar ik ben nooit echt heel erg in Leeuwarden geweest zelf. Dus het is voor mij allemaal helemaal nieuw.
4: Ja, en nu op een markt met allemaal verschillende verenigingen en instanties. Ja, ja, ja. Ben je van plan om bij een vereniging of iets anders te gaan?
8: Ja, als het iets wordt, dan wordt het waarschijnlijk een sportsvereniging. Dat vind ik wel leuk. Maar ik moet eerst nog even kijken naar wat ze allemaal te bieden hebben.
4: Wat verwachten ze van uw studenten hier?
3: Ik hoop heel veel gezelligheid en dat ik het heel erg naar mijn zin ga hebben, ook in de stad zelf. En ja, misschien wat uitgaan sowieso, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, opmerkelijk dat zoveel studenten die ten jou komen, nij binnen. Het Fries Kwartier, het Fries van Pelle Numan, heb je als verslag jou gehoord op die ja, eerste dag eigenlijk van de introductieperiode van de Leidwieken. Nou, dadelijk het Veske Jet bij de Hand of God, de bal die het

0: pleasure.
1: Ja, mooi vers ging goed eigenlijk net van Neil Young. Hij scheurde ooit voor Buffalo Springfield. De band het in de jaren 60 geïnstalleerd. I am a child, wie dat.
2: Het slotsteek van onderwijs.
1: Ja, de bal waaruit Maradona een beslissende goal maakt op de WK in 86, wie dat. Die bal die is veild worden in Amerika. Van het weekend heeft een liet zijn 3 miljoen opbracht. De verwachting wie krijgt wat meer. Maar goed, dat is inderdaad wel het verhaal en de onleiding van het slotstuk, Joert. En ik dacht, daar zit een leuke plaat bij. Je hebt toch dat gelukkig ik. En heel soort reacties. Teun Woudwijk onder oren, die site van Steve Milder. Take the money and run. Rood-wit-blauw van Gerard Joning. Kendisse Wolf regelt Gary Laborde. Dus ja, alles kennen natuurlijk. Saar steek. Voetbal, de ragende mannen naar voren. Trapt die bal in het net, zei Rijn de Nauta. Great Balls of Fire, die komt een paar keer voorbij. Frik Kalsbeek komt er onder oren, maar die suggestie. En wie heeft die bal van goud van André van Duin? Zei Lineke Hoekstra. En Mariet Zwart, die komt maar de suggestie van Jimmy. Ja, de eenzame fietser, hè, van Boudewijn de Groot. Prachtig al die hebben, maar we kunnen er niet aan draaien.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: En dat is deze win. Het is een plaat. Ik hoor hem altijd iets meer. Ja, het is wel een fout misschien, maar dat hindert niks. Dat mag ze nog dan ik zeven kennen. Dit is Otto One. Nu 84. Hands up. Wat in Sjoerd terug, Aukje hier is. Dank al jij voor die Sjoerd, dank voor het hartje. Ik ben hem alweer, my onderwijs, om of jou roeren. Dadelijk Noorderwien, maar Willem de Viers. Ik wens je nog een machtige man.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996. En ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. 1 overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berg Cardan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april. En dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
12: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
13: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. En hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996. En ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
4: Paralink en Co. Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herten. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Egelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. Het is nog augustus en de thermometers gaven al een paar weken hoge temperaturen aan. Het wordt ieder jaar warmer en het ene na het andere hitterecord wordt gebroken. Ja, momenteel is het een beetje koeler, maar het is onmiskenbaar zomer. En dat is ook de titel van de polka die we zojuist hebben beluisterd van Blaaskapel Dolanka uit Moravië met de titel Letni. Nou, en dat betekent dus zomer. Ernst Mors componeerde sommige werken onder het pseudoniem Wenzel Zittner en de volgende wals hoort daar ook bij, getiteld Heimatliebe.

En dan vervolgen we met zonnige klanken van blaaskapel Sjohaika uit Moravië. In het begin van het lied beleven we als het ware hoe de zon opkomt boven de lieflijk glooiende landstreek Moravië dus. Hè? En aan het eind van het lied verdwijnt de zon achter de bergen en is er weer een mooie dag voorbij. Zo klinkt het in de wals Zon over Moravië, Slonko nad Moravou.

Die Ekelenderrebellen vertolken de Beumense stijl echt vanuit hun hart. Je kunt horen dat zij de vertrouwde melodieën met veel gevoel ten gehore brengen. Spelen met passie, dat is onze missie, zo zeggen ze zelf. En daarbij richten zij zich op het verdiepen van de populariteit van hun blaasmuziek uit de bohemen en het unieke van de onvergetelijke Ekelenderklank. Nu de scholen langzaamaan overal in Nederland weer gaan beginnen, gaan de senioren op vakantie. En dat doen ze op de klanken van die Ekelenderrebellen van de polka Urlaub im Böhmerwald.

Nou, stel dat we op vakantie gaan naar Praag. Dat is natuurlijk de prachtige hoofdstad van Tsjechië. En het is eigenlijk een zwoele zomernacht. En dan gaan we natuurlijk niet slapen. Nee, we gaan een prachtig mooie wandeling maken langs de pleinen in Praag. En de pleinen die hebben van die monumentale panden die dan weer heel mooi zijn uitgelicht. En waar het ook mooi is natuurlijk om overheen te wandelen, hand in hand. Dat is natuurlijk over de Karlsbrücke. En dan die lantaarns die daar dan schijnen, dat is zo idyllisch. Ja, dat kan je niet over de radio laten voelen. Dat moet je meemaken. Maar een beetje van die sfeer, dat vinden we terug in de volgende wals. Sommernacht in Praag.

Maar wat hebben we het warm gehad, hè? Als je ook in de zomer 's nachts lekker kan slapen, dan kom je de warme dagen ook best wel goed door. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die last hebben van een zomerdip. Het zal wel te maken hebben met de hoge temperaturen en de toename van licht. In heel vochtige landen zorgt de hitte nog vaker voor slaaploze nachten, waardoor je je overdag nog lustelozer voelt. Om deze mensen wat op te vrolijken heeft Dirk een fleurige polka van Blaaskapel Gloria uitgezocht met de titel Sommerpolka.

Nou, de jongens in Slovenië, de muzikanten, die wilden natuurlijk ook wel eens even uit. En dat doen ze met de volgende titel: Wir segeln über die Alpen. Ja.

Zonneschijn, bonte kleuren en vrolijkheid gaan hand in hand. Zo vertolken de muzikanten van blaaskapel Mabloosen in de wals Sonne scheint.

ook de muzikanten van de bekende Moravische Blaaskapel Mistrinjanka houden van zonneschijn. Toen we een paar jaar geleden bij hun optredens in Tsjechië waren, was het ook heel warm, weet ik nog. En op het podium, hè, dan is het meestal nog warmer. En daarbij komt ook nog eens de warmte van hun klederdracht. Want ja, zowel de mannen als de dames dragen hoge laarzen, ook op podium. En ze zullen het net als wij wel warm gehad hebben, maar dat lieten ze niet merken. Van Blaaskapel Mistrinjanka gaan we luisteren naar hun vertolking van de wals. Geniet van de zon, Zagaza Slunetsko.

Ja, en na een wals dan komt er een polka. En dan is er wel eens iemand die zegt, aha, een polka. En zo is de titel ook, hè, van de volgende polka van Ernst Hoeter. En dat is een verzoekje van Corné. Nou, we gaan genieten van de aha-polka. MUZIEK

Blijf bij me, schat. Nou, zult u zeggen, wat zegt ze nou weer? Ja, het is de titel, hè? De vertaling trouwens van de titel van de volgende wals van Blaaskapel Finochanka. Sustan se mnola.

hoe mooi het overdag ook is als de zon schijnt, in de romantische zin is het vaak nog mooier als de zon ondergaat. Ja, waarom, hè? Ja, daar heeft Laske Beljohajka een vrolijke, nou zeg maar gerust ondeugende polka over opgenomen. De titel is Wanneer de zon ondergaat, Krislunetsko Zapada. En op deze klanken maken we ook eventjes strakjes plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met nog een fijn uur blaasmuziek in Herzen. Dus ik zou zeggen, genieten van Krislunetsko Zapada en wat er nog meer gaat komen het uur daarna.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers

0: professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn. En JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, welkom terug bij nog een gezellig uur blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met enigszins swingende polka, herkenbaar in het repertoire van de Duitse muzikanten van die nooie Böhmische blaasmuziek, met de titel An der Modau. En we vervolgen met een polka van blaaskapel Anton Kelle und seine Scherzachtale blaasmuziek. U weet wel, hè, want een van hun bekendste melodieën is natuurlijk de Böhmische Traum, die we hier nu eventjes niet gaan beluisteren, want we gaan naar Matthias Kronert. Hij verzorgde techniek bij deze kapel, maar hij is ook arrangeur en hij componeerde de polka, waar we nu dus naar gaan luisteren, met de titel Böhmische Momente.

De polka Caroline wordt door Ernst Morsund zijn originaal Eeklender Muzikanten met veel gevoel vertolkt. Ja, dat is geen wonder natuurlijk, want het is een liefdeslied. En de tekst die is geschreven door Helga Reichel. En zij was vanaf 1986 tot en met het afscheidstournee, in 1998 was dat, de zangeres bij het orkest van Ernst Mosch. Nou, we gaan luisteren naar hun stemmen. Die passen trouwens erg mooi bij elkaar. Dat horen we in de polka Caroline.

Nou, Adam Hudec, dat is een Slovaakse componist. En in het repertoire van de Tsjechtsachtale blaasmuziek staat ook een polka van deze Slovaakse componist. En dat is een hele goede keuze. Het is een tenor solo voor tenorhoorn. En de titel, het gaat eigenlijk over de jongens uit het Slovaakse dorp Drija Toma. En de titel is Drija Tomski Šuhaj.

nog een verrassend slot. Ja, mooi. We kennen trouwens allemaal het lied wel, hè, van Edelweiss uit de musical Sound of Music. Nou, wij hebben ook een mars met die titel. Het is de Edelweiss Mars.

Nou, nou heeft Dirk een mooie wals op het programma gestaan. Dat is de Faschingswalzer. Ik kan er ook niets aan doen hoor, maar dat betekent carnaval. En dan komen bij mij komen de melodieën boven. Dat zal een beetje ouderwets zijn, maar er staat een paard in de gang. Ja, of nog erger, Mien, waar is mijn feestneus? En bij ons staat op de keukendeur. Nou, dat is wel heel ouderwets natuurlijk. Maar vooruit, het is niet altijd roze geur, hè? Ja, u begrijpt wel welke genre feestmuziek ik bedoel. En daar is natuurlijk niets mis mee. Dus als ik zie dat Dirk de Faschingswalzer als titel op het programma heeft gezegd, dan verwacht ik zoiets, hè? Brabantse nachten zijn lang of zoiets. Maar Miloslav Prochazka bedoelde waarschijnlijk iets anders toen hij de noten aan het papier toevertrouwde. Vlade Koempan die gaat deze Sozetska vertolken, de Faschingswalzer.

Ja, en bij de Oberkleiner muzikanten, daar gaat natuurlijk ook wel eens iets mis. Ja, en als er wat misgaat, wie geef je dan de schuld? Nou, die jongens die hebben daar een prachtig antwoord op gevonden. En die zeggen, de teufel is dat allem schuld.

elke dag een feestje. Want ja, elke dag is er wel iemand jarig. Of zou er iemand jarig kunnen zijn. Nu moet het wel even van mijn hart. Dat in Blaasmuziek in Herzen is niets wat het lijkt. Hè? Want we hadden dus een Edelweissmarsch. Nou, het leek helemaal niet op het lied Edelweiss wat iedereen kent. We hadden de Faschingswalzer waarvan ik verwachtte dat dat vrolijke carnavalsmuziek zou zijn. Maar dat was ook helemaal niet het geval. En nu hebben we een geboortstaakspolka, dus een geboortedags, een verjaardagspolka. Maar het lijkt dus helemaal niet op Lang zal die leven. Maar het is Blaasmuziek in Herzen, dus we laten ons verrassen door de muzikanten van Blaaskapelle Altbrunner 12. Die vertolken de geboortstaakspolka.

Ja, de vervolgen we met Hallo mijn vriend, wie keet is dier. Nou, dat klinkt al heel goed, hè? En dat is een marslied. En dit doet me er toch eventjes aan denken dat we op zaterdag 5 september hebben we in Bergen moet ik natuurlijk zeggen, een leuk festival. Het is namelijk een drumband festival. Ja, het is wel even een klein uitstapje natuurlijk van de ene naar de andere vorm van de blaasmuziek, maar het blijft blaasmuziek. Het Drummond Festival biedt een gevarieerd programma voor jong en oud, van swingende muziek en kleurrijke shows tot verrassende acts. Er is de hele dag volop wat te beleven in het centrum van Bergen. En dat is van 11 uur tot de afsluiting is om 4 uur. Met, hoe kan het ook anders, de containerdrummers van de Marco's. Nou, ik zou zeggen zaterdag 5 september naar het Drummond Festival in Bergen. Gaan we nu lekker genieten van Ernst Mors, want zijn Orknau Ekelende muzikanten, met het marslied Hallo mijn vriend, wie keet des dier.

En van het blaasorkest Wilfried Rusch en zijn de Böhmische Vrienden gaan we luisteren naar een polka. Dat is de polka in jonge jaren. Maar toen ze dat opnamen, toen waren ze allemaal zo'n ruim 30 jaar jonger dan nu. We gaan genieten in jonge jaren.

En de volgende Zuid-Moravische polka componeerde Jozef Konecny speciaal voor blaaskapellen met een kleine bezetting. Want zijn eigen blaaskapel Sjeska, die had ook een zesmansbezetting, dus was ook een kleine bezetting. En blaaskapel Vrajarka vertolkt deze polka zoals Jozef Konecny het bedoelde, in de Juratskova Kapella.

Cappello Rai Vesselo. Ja, dat betekent niks meer en niks minder dan blaaskapelmuzikanten speel vrolijk. Nou, daar hebben de muzikanten van de Moravische Blaaskapel Sjohaika totaal geen moeite mee, hoor. Zij blazen er lustig op los in de polka Cappello Rai Vesselo.

Nou, aan het eind van onze uitzendingen zeggen we altijd in het Tsjechisch gedag, hè, met Nars Gledano. En dat tijdstip, dat is ook alweer bijna aangebroken, hè. En over het afscheidsnemen heeft de Moravische Blaaskapel La Tsaranka een wals opgenomen met dezelfde titel. En wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek im Herzen volgende week maar weer. En dan zeggen we inderdaad op zijn Tsjechisch gedag, Nars Gledano.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal.

0: De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen zijn eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Het is de day after bij Cambuur na de ongeregeldheden met vuurwerk bij de wedstrijd van Cambuur en Feyenoord gistermiddag in het Kooistadion. De grote vraag is vanzelfs: hoe kon dat vuurwerk het stadion binnenkomen? Er rekken 5 Cambuur supporters verwoende troch dat vuurwerk. En ons coach is sportverslagjouwer Andor Faber. Andor, we jijden die krek al in de kop van het programma.
1: Ja.
0: Neem eens nog even mooi naar gistermiddag.
1: Ja, het wedstrijd wie een minuut als over on de gong. Feyenoord mocht een vrije trap nemen op de helte van Cambuur. Dat wie op dat stuit de helte het feest bij het uitvak wijs is maar. En je jijden al dat er oortelt waard in dat uitvak. En in één keer...
0: Wist al die dat ik bewust heden wat oortelt?
1: Ik registreerde dat, maar nog net. Maar de gedachte van, daar gebeurt iets. En op datzelfde moment dat er oortelt wordt, ontbranen daar allerlei reden fakkels. Dus daar komt een hele vuur van reek hoe dat uitvak hinnen te hingen. En... Ja, kijk daarna beginnen de knallen te komen. En die knallen die zitten richting het veld. En die komen best wel dicht bij de keeper van Feyenoord te lonen. Dat wie het eerste waar mijn ego op voelt. Ik denk, ze binnen haar eigen keeper nou aan het beschitten. En het dworen even. En toen dacht ik, maar nevens mij gaat het ook de kant op van de Cambuur supporters. En doe door het maar even of de KM Olly Stewards het veld oprin. Naar die hoeken van de eerste tribune en het uitvak is maar. En die dirigeerden eigenlijk die meesten op die eerste tribune, die Cambuur supporters, voortnaalijks omheen van geer fort. Het wien pilken die het heel raar oorboeren, heel bot heen weggeerden. En dus ek te lonen kwam binnen in en om die eerste tribune, werd dus die 4 meesten verwoenen rekken binnen.
0: Ja.
1: Het wien een heel vervelend gezicht. Het moment dat je zorgt dat Stewart onderaan het veld gebaren meidje van geer je fort. Het zijn de meesten die daar zitten. Dat binnen volwoeksenen, dat binnen bern. Het binnen angstige beelden. En ik hier zelf, wat ik van mezelf persoonlijk spreek. Echt zoiets van, waarom nou wer? Want het is de derde keer dat het bad bij Cambuur. Derde keer dat het uit het uitvak komt. Cambuur krijgt er en de gemeente Leeuwarden, de voetbalclubs, de KVB, ze krijgen maar geen grip op. De moordzakken mij een beetje in de schoen.
0: Ja, ik zeg die beelden nu bij Studio Sport. Ik denk, en je zegt, ik meesken echt voort.
1: Ja, je zegt echt wel paniek ontstaan op de tribune. Dus dat joeg de juist wel aan.
0: Nou, zei ze het al, het is de derde keer dat het komt. Vorige keer winnen er nevens mij. Ik op die tribune. Ja, ik zit er naar die scène en ik denk, hoe kan dat nou? Je wordt zeker uitsupporters en zeker dat ze van Feyenoord binnen, die steen net als de makke broeders bekend. Hoe krijg je die saffolle vuurwerk naar binnen? Want ik kan me voorstellen dat er nog eens één terug in glipt.
1: Ja.
0: Saffolle.
1: En dit wie een echt serieuze pilken. Dus dat is net de echt net heel niets.
0: Je verstappen ze net in de BH.
1: Nee. Nou, er binnen al je verhalen die je jaren al zien dat vuurwerk natuurlijk in de onderbroeken voor het stoppen wordt. Dat het ook wel eens in het lichaam stopt wordt.
0: Oh.
1: In de kont, Big Leaks. Dat ik wil mij dan dat mijn liedser vuurwerk gebeurt. Dat ze dat dan in condooms doggen en dat ze die het lief inbrengen. Ja, binnen de gekste verhalen wat dat onbelangen DJ'en. Maar ook dat zaken op het lief plakt worden.
0: Ja,
1: dat geeft natuurlijk een t-shirt, een trui, een jas in. En dan blijkbaar ontkomt dat de stewards bij het fouilleren. Ja, dat ben verhalen DJ'en. Cambuur had naar aanleiding van vorig seizoen zelfs ook maatregels namen dat uitvak onpakt. Ze hebben de sitcon van het uitvak, dat is een plexiglas.
0: Dat plexiglas is waarschijnlijk omheegegien.
1: Dat is omheegegien. Dat hebben ze al plakt. We trodden de fans ook gewoon net Schenk in. Dus die provocaties hebben ze bezocht daar mij eruit te helgen. En ze hebben de netten, die het alleen nog aan de zijkant hong, die hadden ze een beetje trollutsen.
0: Ja.
1: Dus die hing je echt een beetje om die bocht. Ik denk persoonlijk dat je er net meer aan ontkomen dat je die netten dus hier onder trolloeken matten. Want dat uitvak daarvoor is nog iepen. Maar ja, dan kun je dus dit soort dingen gebeuren. Cambuur het altijd zijn bij monden van de voormalig algemeen directeur Aart de Graaf dat ze een gastvrije club bleeuwen willen en een gastvrij uitvak horen willen. Maar het gaat voor de derde keer mis. Voor de derde keer voor de eigen supporters duperen. Dus het liek het mij dat de club nog meer maatregels nemen mat.
0: Dat liek het, Thijs. Ik neem aan dat ze contact zocht heeft.
1: Ja. Cambuur wil Joerts nog net reageren. Die horen het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juster naar de wedstrijd Arjoen had. Ze zitten de prioriteit leidt nou bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dan de West om contact te zieken met die vier slachtoffers. Ze ben niet parteer vanzelfs met de KNVB, met de lokale Trijenhoek om het hele gebeuren te evalueren. En ze is ontitiert, willen wij nog net naar Boetenta op vragen reageren. Ze verwacht je dat ze in de rin van de midden nog mij een communicatie naar Boeten komen zullen. In de oparbeid zijn ik bij de KNVB, want ik bij de KNVB lib je een heel soort vragen, krijg een heel soort vragen. Hoe dat ja, protocol werd het juist er ook hier.
0: Ja, en dan die Trijenhoek, de Borgmaster van Ljouwert is daarin ik heel wichtig.
1: Ja.
0: Het de gemeente Ljouwert al reageren en wie die Borgmaster er eigenlijk?
1: De Borgmaster zie het in Zandvoort, juster, bij de Grand Prix.
0: Daar waar het op een oren manier crasht.
1: Ja, daar wie oren vuurwerk, spreekwillig vuurwerk. Dat die wie er net, wie wil Hein Kuiken als loco-bargemaster, wie wil onwijzer in het stadion. En die had telefonisch de bargemaster op de hicht te houden. Ek de bargemaster, ek de gemeente Ljouwert is belutsen bij die evaluatie dat Cambuur en de KNVB nog ik mijn ondergang binnen. De verwachting is dat de bargemaster letter Joert wol mij een reactie commercieel.
0: Ja.
1: Want ja, de bargemaster, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligens om het stadion heen. Maar ik kan me ik voorstellen dat een bargemaster misschien wel een beetje mij pine in het het naar onkomende snijsjocht, want dan speelt het Cambuur wet thuis om 8 uur jongens. Nou ja, het is tegenwoordig een beetje jaddert juster. En dan komt FC Twente op bezieten.
0: Ah, gezellig.
1: En Twente had een hele fanatieke onhang en had ik in het verliene wel geregeld straffen kregen, ja. Omdat ze fans haar misdroegen. Ha. Dus ik kan me voorstellen dat dat een pinholle dossier is.
0: Dat liek het me ik. Dan de KNVB, de neemt ze krek al, die hij hoort hoe lis.
1: Ja.
0: Ja, ik ben maar een leek, hè. En ik denk dan van nou, als je supporters haar samen misdragen, wat is dan de beste straf?
1: Ja, ik zoe als boetensteender, ik zeg ze, en dat heb ik juist er ik zijn, hel je dat uitvak leeg en als dat uitvak leeg is, voetbal je vierde. Alleen nog, dat had een van de maatregels was die het op tafellijn had. En wat ze al je net mij ze volle wudden sissen, maar wat ze wel bedoelen in mijn optiek, is dat er eigenlijk gewoon te min plisje is om de veiligers te handhaven bij dat soort situaties.
0: Als club ben je toch ik verantwoordelijk voor je eigen supporters. Dus wat zou Feyenoord voor straf krijgen, Matte?
1: Nou ja,
0: of krijgen die geen straf?
1: Feyenoord krijgt straf. Feyenoord heeft al rond de jaren ondertussen al tonnen om boetes kregen. Vanwege vuurwerkincidenten, vanwege misdragingen van de fans. Nou, er zal nou weer een straf even wij komen. Misschien kist wat tinken om wedstrijd, uitwedstrijd zonder publiek.
0: Puntenvermindering, is dat ik nog?
1: Nee, dat zorg ik net op kwarte termijn gebeuren.
0: Dat ik net helemaal eerlijk geweest, hè, dan?
1: Nou, ja, nee. Je mag een wijfine waarop je uiteindelijk zal.
0: Ja.
1: De randdraaiers die straffen kennen. En daarom zoek ik ze heel dat uitvak leeg. Alleen nog, ja, dat Smit en ik weer Jeston op. Er had blijkbaar net genoeg Plisje en ME West om de veiligers te garanderen. Want ons doet ze, Helly, die supporters, de wij. En je kind weer vierde voetbalje. Mm.
0: Maar dan is het leed al geleden, hè?
1: Ja, dan is het kweer. Je is al Sofie. De wedstrijd volslijn staken. Wie neffens de protocollen van de KNVB net nedig. Omdat ik geen spielers, skierzuchters of trainers verwoenen rekken binnen.
0: Maar vol supporters.
1: Ja, dus dat is ik. Bizar, als dat mij vregest, dat dat protocol net voorschreeuwt dat je staken als er supporters verwoenen binnen. Nou heb ik wel begrepen dat de competitieleden van de KNVB in het ANP zijn had dat dit wel een moment is om dat protocol te heroverwagen. Mm. Want het is natuurlijk krankzinnig dat je wel trofvoetballen kennen als er 4 meesken verwoenen rijtje. En dat je wel trofvoetballen als de spelers nog veilig binnen en niks elkaar mis. Ja, ja. Het is heel een nuve.
0: Het is een akelig verhaal en het krijgt nog een dikke stut.
1: Lid wat hoop je? Alles wat je

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Feyenoord won nog in uw spraken wel. Noemt het onderzoek naar de dieders van het vuurwerkincident gistermiddag in het Cambuurstadion in Ljouwert. Daarbij reken 4 supporters van Cambuur verwoenen. De Rotterdamse club is dwaande om onder oren nu te zieken waar het verantwoordelijk wie voor het fouilleren en het controleren van de Feyenoord supporters. Nou, aan de telefoon is algemeen dagblad sportverslagjouwer en Feyenoord watcher Mikas Gauka. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, het zal bij jullie ook een gesprek van de dag zijn geweest op de redactie, maar zeker bij de club wat er gisteren allemaal misging in Leeuwarden.
4: Ja, dat klopt. Zeker in, ik denk in Nederland, hè. Een aantal topclubs speelden niet, dus dan is er nog meer blik op dit soort wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk een treurige constatering dat je na 12 minuten een half uur binnen moet gaan zitten en mensen van de tribunes af moeten vluchten, ja, omdat er vuurpijlen op afkomen.
3: Ja, je was er gistermiddag bij, hè?
4: Klopt, ja.
3: En hoe kwam het op jou over?
4: Nou, totaal onverwachts, omdat de 12e minuut is wel een populair moment voor supporters om iets te laten te blijken.
3: Mm-hmm.
4: Maar dit kwam eigenlijk uit het niets. En ja, ook zeg maar, ik neem niet aan dat ze bedoeld hadden om de wedstrijd te laten staken. Maar ja, als je vuurwerk meeneemt en je schiet het veld op, dan kun je niet anders dan dit soort dingen veroorzaken. Maar er was ook niet er is geen woede richting de club bijvoorbeeld. Of de directeur, Eenhoorn is daar net begonnen. Ja, dat is de droomdirecteur. De resultaten zijn niet slecht. Ze hebben een andere trainer waar ze allemaal tevreden over zijn. Dus het is ook nog steeds een beetje in het duister tasten waarom ze dit precies hebben gedaan.
3: Je noemde die 12e minuut. Dan gebeurt er vaak iets bij Feyenoord. Het verhaal wil dat het een soort eerbetoon was aan een overleden hooligan. Klopt dat?
4: Ja, dat heb ik ook gehoord, maar dat is niet bevestigd. Maar Valente had het daar na afloop ook over, hè, voor de camera's van ESPN, geloof ik. Maar ik miste dan bijvoorbeeld wel een spandoek of een foto, of wat je normaal gesproken ziet als een supporter, een overleden supporter, wordt geëerd. Dus ik weet niet of dat klopt, maar als dat niet zo is, waar het dan wel voor was, dat werd ook niet duidelijk gemaakt.
3: Nee, maar is er überhaupt in Rotterdam of verder nog iets meer bekend over de aanleiding voor dat incident van gisteren?
4: Nee, helemaal niet. Het enige wat wij hoorden, we zagen natuurlijk het gebeuren. En daarna zoek je wat contact met mensen in die in dat omveld, zeg maar, die in de veiligheidssector werken. Die zeiden ook dat ze wel doorkregen dat er in de 12e minuut iets zou gaan gebeuren. Maar ze wisten niet wat. Dat hebben ze doorgegeven aan de controlekamer, zoals ze dat noemen, bij Cambuur. En toen zagen ze dat pas, zagen ze dat gebeuren. Ja, daar schrokken ze natuurlijk ook van. En het was ook weer zo voorbij uiteraard, maar het heeft te veel schade voor.
3: Ja, dat kun je zeggen. In ieder geval bij de slachtoffers, maar sowieso ook aan voor de club zelf. Het was trouwens gisteren wel zo dat er een hele grote groep, een harde kern van Feyenoord supporters mee was naar Leeuwarden. En er werd een hele aparte vlag getoond.
4: Ja, dat was een Nederlandse vlag waar ze zich dan onder verbergen ook. Hè? Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze zoiets doen natuurlijk niet in beeld willen zijn voor eventuele sancties die er zullen volgen. Dan gaan die bivakmutsen op. Maar ja, dat was niet onder een grote Feyenoord-vlag of een grote Rotterdam-vlag. Dat viel me wel op. En kijk, het uitvak zit eigenlijk altijd vol. Mm-hmm. Ik denk dat er zo'n 750 mensen ongeveer in zo'n vak kunnen bij Cambuur. Dat zit altijd vol. Maar ik had nu ook niet het idee dat vaders en dochters waren. Grotendeels waren het toch de jongens van de harde kern in de zwarte t-shirts. En de mensen die zeggen het ging om 10% die dat leuk vond, ja, die moeten de beelden nog maar eens terugkijken. Want ik had het idee dat toch het overgrote deel van het vak daar wel enthousiast over was. Laten we zeggen, dat was ook 60%. En dat was toch allemaal wel een beetje hetzelfde slag. Hè? Dus de zwarte t-shirts, harde kern, harde jongens. En dit was geen toevalstreffer.
3: Nee. Je kent Feyenoord goed, je kent de supporters ook goed. Er wordt onderzoek gedaan onder andere naar het fouilleren. Want er is natuurlijk wel heel veel vuurwerk binnengekomen. Ja. Dan lijkt me dat fouilleren dus niet zo heel erg goed gaat.
4: Nou, dat gaat eigenlijk nergens goed, denk ik, in stadions. Omdat eigenlijk altijd als je iets naar binnen wil, dan lukt dat wel. Maar in dit geval is het natuurlijk apart, omdat het een uitvak is waar toch heel veel supporters in het bezit waren van vuurwerk, zonder dat de stewards en de politie dat door hebben gehad. Aan de andere kant hoor je natuurlijk al jarenlang de verhalen hoe dat gaat. Hè. Bij de Kuip wordt het vaak over een hek heen gegooid en even later opgehaald. De stewards zien het soms wel, maar hebben ook niet de moed om dat allemaal aan te kaarten of om te voorkomen. En soms is er ook wat geld in het spel. Hè? Als ze wat neerleggen, dat mensen een oogje dichtknijpen.
3: Ja, ja.
4: Op allerlei manieren komt dit binnen. Verstopt op lichaamsdelen of onder lichaamsdelen.
3: In lichaamsdelen.
4: Ja, in lichaamsdelen. Nou was dit, volgens mij zaten daar Romeinse kaarsen bij. Volgens mij is dat vrijwel niet mogelijk. Maar
3: dat past niet.
4: Ja, als je het wil, dan komt het binnen.
3: Ja, en daar valt eigenlijk niet zo vers voor aan te doen. Anders dan dat je een straf kunt verwachten. Want ja, Feyenoord zal wel een straf krijgen, lijkt me, hè?
4: Ja, dat staat wel vast. Al is het natuurlijk altijd een beetje afwachten waar dat naartoe gaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het vorig seizoen is gegaan, toen Ajax FC Groningen was gestaakt, bewust door vuurwerk van de supporters. Toen heeft Ajax vrij snel gehandeld door de wedstrijd tegen Feyenoord, die daarop de eerstvolgende thuiswedstrijd was. Hebben zij een groot gedeelte van de F-site dichtgegooid. En toen maanden later de exacte straf kwam van de aanklager van de KVB, toen hebben ze dat mee laten wegen. En was de straf daarna wat milder. De uiteindelijke straf was toen 15.000 euro voor een vergelijkbaar iets. En zelfs nog erger, denk ik, want de wedstrijd werd definitief gestaakt. En de F-site weer dicht tegen Sparta. Dus ja, in die orde van straffen moet je ongeveer denken. Dus mensen die nu roepen van ja, punt in mindering of het vak vegen, dat soort dingen. Het komt gewoon nauwelijks voor bij dit soort vergaderingen.
3: Ja. Maar het feit, we zijn nu bijna 24 uur verder. Heb je al wat van Feyenoord gehoord dat ze zichzelf straffen, zeg maar?
4: Nee, daar gaat het wel op uitdraaien, denk ik. Maar officieel, de officiële lezing van Feyenoord is op dit moment dat ze de beelden aan het bekijken zijn en kijken of ze mensen kunnen identificeren. En dat ze daar sowieso tot vrijdag voor nodig hebben, voordat ze met iets naar buiten kunnen komen. Nou kopen ze vaak ook een beetje tijd met zo'n statement natuurlijk, zodat niemand op woensdag of op donderdag nog eens gaat informeren. Maar ik vermoed dat Feyenoord gaat doen wat Ajax destijds deed. En dat is een zelf alvast mensen straffen. En daarmee ook de goede wil richting de aanklager van de KVB tonen.
3: Ja, in de hoop van op een mildere straf van diezelfde KVB.
4: Ja.
3: Nou, dan zullen we dus af moeten wachten. Mikkel Schauka van het Algemeen Dagblad, Feyenoord Watcher. Is dat nog leuk om Feyenoord te watchen op deze manier?
4: Ja, dus er komt altijd wel iets voor waarvan je denkt, ik schuif liever over een linksback die wat goede voorzet heeft afgeleverd, of een spits die het uitstekend doet. Maar ook dit hoort erbij natuurlijk.
3: En
4: het is ook mooi zo dat het snel weg hebt. Het is nu zondag, of het is nu maandag. Eind van de week hebben we het waarschijnlijk weer over de volgende wedstrijd tegen ADO. Zo snel gaat het in de bal.
3: Zo is het ook. Mikos, dankjewel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
4: Hetzelfde.
3: Oké, dankjewel.
0: Alles wat Jordaïs mist hebben,

0: en Alphen.
1: Dit is De Dij Voorbij.
0: Ja, het is Roen Juster, vanaf de 12e minuut van de wedstrijd tussen de Cambuur en Feyenoord, volledig uit de hand. Vuur ook het angst tussen water het veld op, maar ik de tribune van Cambuur supporters, de gezinstribune, mag ik dan eens een keer constateren. Zal mensen kunnen binden bij verwoenderekken. Feyenoord die stil het ondercycleren, maar Cambuur het onkundigen dat de mensen die hier mogen schuldigen binnen vervolgen willen zullen. De burgemeester van jou, het is een waarnemend burgemeester, Voort van Oosten, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u was er gisteren niet bij, geloof ik, bij de wedstrijd in het stadion.
2: Nee, ik was niet fysiek aanwezig in het stadion. Maar ik heb natuurlijk overdag en ook op weg naar het stadion contact gehad op weg naar de wedstrijd met de politie. En op basis van de informatie waar ik ook over beschikte, vond ik het ook verantwoord genoeg om er niet te zijn in de wetenschap dat er een driehoek ook in het stadion aanwezig is. Ja. En die heeft ook gewerkt en gefunctioneerd, de vraag is wel, en nu verder.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een vraag die we gaan. Dat ga ik je straks voorleggen, maar ik wil natuurlijk eerst even weten, heeft u er spijt van dat u er niet bij was?
2: Nou, ik maak er geen geheim van dat ik niet alleen ontzettend baal van de avond zelf. Maar dat ik natuurlijk ook buitengewoon ongelukkig zat buiten het stadion. Daar maak ik geen geheim van. Maar nogmaals, als ik alles van tevoren had geweten, had ik dat geweten. Feit is dat ik ook echt vind dat de driehoek goed heeft gefunctioneerd. Ik ook verder in contact met de politie ben geweest. Natuurlijk ook later op de avond en nu ook de hele dag al bezig ben intern met gemeente en politie en later ook met Cambuur om hier verder over door te praten.
0: Ja, wat is de belangrijkste conclusie van dat erover doorpraten?
2: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
0: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
2: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
0: Ja, had die wedstrijd gestaakt moeten worden, vindt u?
2: Nou, uiteindelijk is het besluit ook genomen om op basis van openbare orde en veiligheid om die wedstrijd ook uit te spelen. En daar kan ik dat snap ik heel erg goed, omdat u moet zich voorstellen dat het stadion zat helemaal vol. En het is allerbelangrijkst dat iedereen ook weer veilig thuis kan komen. Ik vind het ook wel terecht dat de KNVB natuurlijk nu ook kijkt na afloop van oké, zijn onze, ik noem het maar even, protocollen op orde. Dat vind ik verder ook aan de KNVB om daar verder een gedachte over te vormen. Maar vanuit openbare orde en veiligheid moet ik vaststellen dat het besluit een goed besluit was. Omdat uiteindelijk ook iedereen veilig en die uitloop ook soepel heeft plaatsgevonden en iedereen ook veilig thuis kwam. Wat op dat moment echt wel even het allerbelangrijkste
0: was. Ja, was het nou een beslissing van de KNVB om die wedstrijd uit te spelen? Of heeft de driehoek daar ook nog een stem in gehad?
2: Nee, daar heeft de driehoek uiteindelijk een besluit in genomen.
0: Ja, en daar bent u zelf ook mee akkoord gegaan dus?
2: Nou, wat u ook zei, ik was buiten het stadion. Ik ben op de hoogte gehouden door de politie. Formeel heeft de driehoek dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. En de driehoek valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is daarmee ook mijn besluit. Dat vind ik ook een terecht en juist besluit. Omdat je rekening hebt te houden met de vele mensen die in dat stadion zijn. En nou, je wil dat daar geen gedoe later in ontstaat. Wat ook risicovol kan zijn. Dus dat is de overweging geweest. dat ik natuurlijk, ik kan heel goed begrijpen, daarom snap ik ook dat de KNVB heel kritisch kijkt naar, ja, wat doet dat überhaupt met een voetbalwedstrijd als zoiets plaatsvindt. Maar voor mij staat eigenlijk bovenaan een andere vraag ook, hoe kan het zijn dat er vuur binnenkwam? Ja. Hoe kan het zijn dat er vuurpijlen afgeschoten kunnen worden? Hoe kan het zijn dat dat ergens toch een weg binnen dat stadion heeft gekregen en er zo'n onveilige situatie kon ontstaan? Dat staat voor mij bovenaan.
0: Die antwoorden heeft u nog niet, begrijp ik.
2: Nee, die antwoorden heb ik op die manier nog niet. Daar gaan we dus ook verder over spreken. Omdat het van het allergrootste belang is dat we zorgen in de meest maximale zin dat het een veilige omgeving in het stadion is. En ik heb moeten vaststellen dat dat gisteravond niet het geval was.
0: Uw voorganger Buma heeft wel eens besloten om bezoekende clubs te verbieden hun supporters mee te nemen. Is dat ook iets wat u overweegt?
2: Nou, ik ga daar nu niet op vooruit lopen, maar u begrijpt wel dat ik voel mij zeer verantwoordelijk en ik ben ook verantwoordelijk. Maar eerst is de stap, oké, wat kunnen we met elkaar, wat kan Cambuur ook organiseren? Die zit hier ook verschrikkelijk mee in de maag, dat heeft u zelf, misschien heeft u ook inmiddels contact met ze gehad.
0: Zeker.
2: Wat kunnen zij op dit punt aanbieden en doen? En dat gesprek voer ik met Cambuur en ja, met respect niet met u, nu niet met u. En waar dat dan weer toe leidt, dat is een volgende stap. Maar zover ben ik nog niet.
0: Nee. Nog even terugkomen. Ik had net een collega hier in de studio. Die was ook bij die wedstrijd gisteren in het Kooistadion. Die zei van ja, er was er mee. Waarom hebben ze dat vak niet schoongeveegd?
2: Nou, wat ik aangeef is dat uiteindelijk is het besluit gevallen om juist ook op basis van openbare orde te zeggen de wedstrijd wordt uitgespeeld. Uh-huh. Om die soepele uitloop ook te organiseren. Dat is op dat ogenblik het besluit geweest. Ik vind dat ook een goed besluit omdat het ook goed heeft uitgewerkt. Al het andere had mogelijk tot een andere consequentie geleid. En dat was op dat ogenblik niet de keuze die gemaakt is. En ik vind dat ook een terecht besluit om dat niet te doen. Ja. Omdat ik zie dat hoe het afgelopen is.
0: Ja,
2: maakt dat heus dat je daar vragen over kan hebben als het gaat.
0: Ja.
2: Wat doet dat überhaupt met de sfeer van een wedstrijd? Dat begrijp ik heel erg goed. En daarom is het ook goed dat de KNVB dit ook verder oppakt en bespreekt.
0: Ja, wat doet het ook met je rechtsgevoel, hè? Want je ziet inderdaad die supporters die duiken onder een grote vlag. Doen bivakmutsen op en beginnen vuurwerk af te steken. En ze worden vervolgens nog niet in ieder geval gestraft met het staken van de wedstrijd ofwel het inzetten van de mee.
2: Nou kijk, als het gaat om de veroorzakers, dan ga ik ervan uit dat politie en justitie vol inzetten, politie en het Openbaar Ministerie, om voor zover dat mogelijk is de daders ook te kunnen vinden. Ik weet ook dat de KNVB heel terecht ook hun eigen instrumenten inzet om erachter te kunnen komen. En wellicht dat het ook samen kan gaan, want dit kan gewoon niet.
0: Nee.
2: En dat vergt ook, daar zijn we dus nu nog niet. En als dat nieuws oplevert, dan krijgt u dat ongetwijfeld te horen. Maar het kan niet zo zijn dat de mensen die dit veroorzaken, dat die daar ongestraft mee weglopen. Maar voor mij, zeg maar vanuit mijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid hier in Leeuwarden, vind ik het van het grootste belang om heel precies ook met het stadion en Cambuur ook te spreken. Wat is er nodig om te zorgen dat je dit op een verantwoorde manier kan doen?
0: Ja.
2: Want dat is de verantwoordelijkheid die ik draag. En ik heb moeten vaststellen dat gisteravond dat gewoon niet veilig was. Daar ben ik gewoon maar heel duidelijk over. Dat is ook gebleken en dat kan dus niet nog een keer zo zijn.
0: Aanstaande zondag speelt Cambuur weer thuis tegen Twente. Bent u er dan wel bij?
2: Ja, vanzelfsprekend. Maar los daarvan, dat maakt het dat de urgentie allerhoogst is om hier vol mee bezig te zijn. Niet alleen het nieuws van gisteren leidt daartoe, vanzelfsprekend wat is gebeurd, maar die eredivisieronde loopt ook door.
0: Ja.
2: En daar zitten we middenin.
0: Ja. We gaan het scherp in de gaten houden. Burgemeester Voort van Oosten van Ljouwt, waarnemer, burgemeester van Ljouwt. Tegen dank voor je verhaal.
2: Dank u wel.
0: Okay, dag.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.

0: De Die voorbij. Dit is De Die voorbij.
1: De seis finalisten van het Fryske Songfestival liet binnen bekend. Arune Steun had ze voor het eerst bij mekaar west en ze gaan luisteren naar mekaars feskes en ze binnen coacht. Voorzitter van Liet is Pieter de Boer. Pieter, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, daar winnen we.
1: Hebben we een mooie sneur, hoor.
2: Ja, super. Ja, wij zijn om zo aan het 4 uur maas begonnen tot middags een uur, zo 4 uur. En ja, je zet de artiesten bij mekaar en dat die lekker flint hier deze club die past ik weer helemaal bij mekaar.
1: Ja.
2: Ja, dat is een sfeerke, dat is, ja, daar moet je bijwijzen, man.
1: In je bijwijzen, man. Nou, Jong Frisk, wie er gelukkig bij, dus ja. Wij kennen dat op Instagram en via hun kanaal kennen we dat ik alle je volg in de komende tijd. Maar ik wil vandaag graag weten, welke SOIS finalisten hebben wij?
2: Nou, dat zijn Lotte en de Riepkema's, De Weer, Mosken, Hoitje, Vegebaard en Little Pier.
1: Oké, en wat het deze groepen, artiesten, instuurt waarvan je dachten van, nou, die moeten we hebben?
2: Nou, we wonen natuurlijk een beetje in de trant van Flintier, maar wat jeugd.
1: Mm-hmm.
2: En dan is het iets andere jeugd dan Flintier, maar volgens die weet ik wel echt heel jong, dat wint al 20's.
1: Ja.
2: Ja, nou hebben we extra's, nou, De Weer en Hoitje en Little Pier en Latte. Ja, dat zijn hele jonge artiesten uiteindelijk nog. En ja, daar zijn we dubbel echt op mijn werkje. Ja, en twaar met ik een heel soort brengen zeggen, omdat die laatste hier en ik al wat vaker maar die hebben dat binnen, natuurlijk Vegebaard en Mosken. Ja, en als die twaar bamenconcerts, die jongeren en die in zijn ouderen, ja, dat is een mooie wisselwerking.
1: Wat voor naam Stefan, Arune Sneun?
2: Ja, nou, de ouderen, die kennen nog wel wat. Die ken ik allemaal over een nummer in zitten. Van eerst al goed genoeg zien hoe. Nou, je moet het nummer performen naar de oorartiest. Dus ik ben echt muzikant onderling. En dan zie je dat de jongens, zoals Vegebaard of Mosken, weet al eens een keer zelfs lied woon. Ik dan wel eens even onzeker wijze kennen. En dat is een hele mooie wisselwerking.
1: Ja, Janneke Brakels weer erbij. Wiebe Kaspers van de coaching. Wat voelen die? Wat wie hun ondervinding met deze groep?
2: Ja, Janneke wie ik ben heel erg positief over de kwaliteit van dit hier. En die heeft nog wat liefste tips van jongen. Het ben natuurlijk net deze SOIS acts binnen net de minste acts. Maar je kan er altijd nog wat uithalen. En naar oren harkje is ik altijd leuk. Oren acts her. Ik wil wat fysiek in van de oren nummers. Dus je krijgt echt dat mensen nog nooit denken in over een nummer. En Likas maar wie ben ik, die shut de tekst nog een keer mooi zijn naai. Dan soms draaien ze het iets wel om, of kunnen zins opbouwen, krijg ik wat anders. En daar heeft Wiebe Kaspers hem heel erg met dwaande houden. En ja, nou eens zien wat ze dan mooi doen. En de volgende keer altijd ik verbetering in zit.
1: Ja, nou zei ik al, Jong Frisk, die volgt dit hele proces, die Wiebe Sneu en ik bij. Die hebben wat opnames maken van die feskes. Ik ken daar hele liedse stikjes van Jaren Litten.

0: Ja, een heel veel skatel muziek, Pieter. Jerk voorbij komen.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, ja, het is weer heel wisselend eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dat is ook heel erg leuk om te zien hoe ze daarnaast nou opnemen hier natuurlijk. Maar de volgende coachingsdagen, want dat is het volgende traject. Ik ga natuurlijk deze nummers opnemen.
0: Ja, nou dat klinkt dan een stuk beter dan dit. Want dit is in een holle ronde, mooie microfoon van een afstand. Dus daar moeten we nog even niks van vinden. Maar als het in goede kwaliteit opname wordt. Want het doel is uiteindelijk dat het op album komt.
1: Ja, op vinyl zelfs. Hè. Net, en op Spotify zult letterlijk wel te klein wijzen, maar we willen graag dit vers lezen. Nou, we hebben jarenlang natuurlijk altijd mooi beeld opgenomen bij Omroep Friesland. Maar zo, het is natuurlijk fantastisch als werd vernomen te waren. En ik, omdat er dit hier net in finalist komt, maar we gaan maar alle soorten nummers verder, is het gewoon fantastisch dat dit op een LP te lonen komt.
0: Ja, nou, dat is een mooi vooruitzicht. Wat mij wel opvalt, het is een hoog mannengehalte.
1: Ja, vriend is hier een heel hoog vrouwengehalte. En ja, nee, zag je dat van? Ja. Dat vind ik wel mooi. Er zit altijd wel een mooie beweging in. Hier meer man. En misschien hebben we van die wel een mooie mengelmoes van beide partijen.
0: Ja, wat is nou het vervolg, Pieter? Wat ziet er nou op de planning?
1: Ja, de echte opnames zijn het vervolg. De artiesten zijn natuurlijk sneunen naar huis gewoon mooi de liedse punten van Janneke en wie bewet ze nog een werkje kennen. Dus ik denk ze dat thuis hebben ze nog een liedse maand de titel om daar maar dwalen te gaan. En dat is Jong Fries. Ik volg je, dus we zullen hartstikke wel wat en bij hun in de keuken zien dat het eigenlijk geeft. En dan is hij 24 van 26 november is het opnemen.
0: Oké, okay, nou, 24 of 26 november, daarna hopen wij de Veskes heel trouw draaien te kunnen hier zelfs bij de Omroep.
1: Nou, ze komen echt uit op 12 november, tegelijk maar de show in Neushoorn. Dan kun je als je de kaarten kocht en dan krijg je de LP gratis bij. Of eigenlijk betaal je in je bedrag van de show en de LP. En dan gaat de LP maar naar huis en dan gaat het de vrouw in.
0: Ja, en die 12 november, is er dan ik een winnaar lang omlet? Hoe zie je dat ik alweer?
1: Nou, we hebben het ook al in het begin als een keer gehad. Het is eigenlijk een beetje het zingen, zo'n beste zangers idee van op de televisie. En eigenlijk kiezen de artiesten, de jongens, het Veskes wat hun het meeste rekken heeft. Dus eigenlijk komt er net echt de finalist dit, maar het mooiste nummer van Friesland.
0: Oké, okay. Nou, dank u wel voor het bijpraten, Pieter. En succes in het vervolgtraject.
1: Dankjewel, wij gaan weer vast contact.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.

0: selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dive voorbij.
2: Het is een vreugdevolle dive voor de mensen van de Pelikaanskerk in Ljouwert. Want na 24 jaar krijgt de kerk langomlet een oerwerk en leerklok. De kerk waart in 1932 gebouwd, maar er had nooit een klok in zitten. En dat hier alles te krijgen met de economische situatie van die tijd. Dat vertelt voorzitter van de stichting Ernest de Lange van de Pelikaanskerk.
3: Het was natuurlijk een tijd van crisis. Het was een mooie kerk, maar er waren ook bezuinigen vanwege mangel aan geld. Dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net. Wie heeft geen klok, geen bel. En dat het in de jaren 50 is er een bel komen. En na 94 jaar, nu maken we de kerk volslijn, want nu is er een oerwerk inkomen. Uit de tijd.
4: Dat is heel een goed gevoel, Jan.
3: Dat is een heel goed gevoel, ja. Want het is natuurlijk een heel soort gelokhand. Het is dus onjoon. Eerst toch een boerman, een goedkunde van mij, Rob Leemans. En die zei, ik ga een freun. En die zit nog wat in klokken. En die wil graag het stichtingbestuur te wet. Daar ben je toch bij betrutsen, ja, dat wie ik. Ik zei, nou, lid Madel komen. En die hier dus het idee van dat wie van de vereniging van klokkenvreunen. Dus zo aan zijn oorwerk in maten. Ja, daar hingen wij zelfs ook wel eens een keer hoe tocht. Maar vind er maar eens wat. Hè. En wat kost het dat? Dat is een groot probleem, want we zijn net zo heel machtig.
4: Ja, het had het dus extra lang worden voordat er überhaupt een oorwerk in kwam.
3: Zeker. Ja, er had nooit een oorwerk in zitten. Dat was wel de bedoeling, maar uitbezuinigen en letter hier het nooit prioriteit. Nou hebben we hier eens wat te bek. In 2015 hebben we de hele kerk restaureren mochten. En letter nog de morkus en het wargel. We zijn nou in het rand van het 90-jarig bestaan, zo'n leuk wijze, als we dan echt nog een oerwerk erin krijgen zo'n. Maar dat is hartstikke joer. Maar in ieder geval, deze man, die wisten dus van een club van toer oerwerk mensen, dat er misschien wel een oud oerwerk te bezetten wie. Nou, toen hebben we misschien al naar Holland aan West, bij de Hoogovers, daar hing die man plak. En daar hebben wij dus gekregen een prachtig oerwerk uit Jontje 23. Dus dezelfde periode als de tjerken. Van de firma IJsbouts in Asten. Een Nederlands oerwerk uit dezelfde periode als de tjerken. En dat we helemaal restaureert. En de restauratiekosten en het bij de tijd helpen. Nou ja, dat moesten we wel wat om betalen. We kregen echt in diezelfde periode de klok van de Albrechtse Phoenix, de bel. En die hebben we als tweede bel hier echt inplaatst. En dat is nou bij de kleer. Nou, het treien hier door, want we moesten heel zwielje. En want we konden de gemeente er net bij belasten, de kerkelijke gemeente er net bij belasten. Dus we hebben sponsors zocht en nou kregen dus heel soort mensen hebben er om mij werken. Maar Joert is dus een hele blijde dag, omdat we het nou afsluiten kennen. Ja, dus nee, we zijn Joert heel blijd. Want die klokken mensen uit Holland, die dus in feite aan het oerwerk geholpen hebben, die ben er Joert ook weer. Want nu alles ontsletten is, nu kan het maar dat oerwerk in werking gesteld worden. Het is mooi, het is prachtig.
1: Om het alvoeren, de dag voorbij.
2: Eerste jaar studenten die in Ljouwert studeren zullen, komen deze week al vast in de kunde met een minor bij de introductieperiode. De hele week terug zijn er activiteiten. Likas Joert een merk op het Wilhelminaplein. Verschaat de studentenvereniging, sportverenigings en andere instanties zijn er te vinden en hoop je nieuwe studenten aan te loeken. Hij is de studietijd al voorbij, Pelle Numan, maar is wel op die merk. Goedemiddag, Pelle.
5: Ja, goedemiddag, Simone.
2: Alhoewel we altijd terug studeren in het leven, dat is dan de wijsheid van een oudere dame. Maar is er al wat drukte?
5: Nou, ze zijn het tolvoeren uit Einzet. Doen de merk officieel open. Nou, ik kreeg van de organisatie dat ze per groepen komen. Zodat net elke keer hier in één keer komt. Dus per studie, per squallen komen hier studenten. Dus de eerste die druppel je stadig om binnen. Er binnen hier dus een vereniging, een studievereniging. Maar ook sportvereniging. Maar ook de politie en de bolwacht is dit jaar. Of verlochting, Tian. Op alles wat hier in jouw bad en nou, wat zij te krijgen hebben bij studentenlibben. Ik verschaat de studentenvereniging, zoals het Berlef. Rosalie, we zijn van Berlef. Dan moet ik meteen denken om de studentenvereniging in Grees. Maar dat ben je ook net, hè?
6: Nee, dat zijn we niet. We zijn niet de Friese Vereniging Groningen. We zijn het Berlef Eelde in Leeuwarden. We zijn een christelijke studentenvereniging, ja.
5: En je probeert je het meest om te loopen?
6: Ja, we proberen een beetje mensen te laten zien van, nou ja, dit kan ook. Dit is ook een manier van studeren. En überhaupt verenigingen is een optie. En dan ook nog een christelijke studentenverenigingen is een optie. Dus ja, een beetje mensen aantrekken is zeker ons idee.
5: En Rosalie, hoe proberen jullie die mensen aan te trekken?
7: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Dingen te staan zoals kraampjes. Door te vertellen wie we zijn. Door op Instagram posts te delen.
5: En jullie trekken dan wel?

0: Stefan, hoi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn de enige studentenvakbond hier in Leeuwarden. Hoe kwam dat zo?
1: Omdat geen ander is er opgezet. We zijn al langer zijn we bezig met problemen van studenten of studentenverenigingen aan het licht te brengen. Onder andere bij de gemeente. En dit aankomend jaar proberen wij ons volwaardig om te zetten tot een studentenvakbond. Ook om aan te sluiten bij de landelijke studentenvakbond. Zodat wij nog beter ons werk kunnen gaan doen als het gaat om vertegenwoordiging van studenten. Of problemen van studenten aan het licht te brengen.
0: Dus jullie zijn geen vereniging, maar jullie staan daarboven?
1: Een soort van, ja. Ja, wij krijgen van andere verenigingen of straks ook studenten problemen. En dat kan ook over huisvesting gaan of onveiligheid op straat of te weinig studentenvoorzieningen. En dat wij brengen dat dan namens hun of namens de studenten van Leeuwarden aan het licht.
0: Ja, en kloppen studenten dan vaak bij jullie aan? En met wat voor zaken dan?
1: Ja, redelijk vaak. Maar dat kan echt over van alles gaan. Te weinig openbare toiletten, woningen of studentenkamers die steeds moeilijker te vinden zijn. En ook in Leeuwarden iets wordt teruggedrongen. En het schijnt vooral dat soort problemen, veel dezelfde problemen, maar dat maakt alleen maar duidelijk dat er werk van moet worden gemaakt.
0: Dus jullie staan hier niet met de taak om mensen aan te trekken, maar meer laten zien dat jullie hier zijn, dat jullie er zijn voor studenten?
1: Ja, eigenlijk allebei. Studenten kunnen ons altijd benaderen via de mail, via WhatsApp of via onze website. En als zij met problemen komen, we zien die problemen vaker, dan gaan we er werk van maken, onder andere bij de gemeente.
0: Nou, veel succes vandaag.
1: Dank je wel.
0: En Simone, de eerste studenten komen hier dus binnen. En voor Els, wat wil je?
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Geniet je er nog even van, Pelle? Want er is nog net zo'n 4 al van die studenten hier, toch?
0: Nee, nee, perie.
2: Oké, okay, dank je.
3: Alles wat er spielt.
4: Yes, hier.
5: Alles wat er spielt.
3: De dij voorbij.

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten zijn in Ceuta begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met

0: Iran.
1: De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro-JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. De Rijksbegroting moet op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Op het WK hockey zijn de Nederlandse mannen doorgedrongen tot de halve finale. Ze speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De AVRO laat het Songfestival aan zich voorbij gaan. Dat maak je toch niet vaak mee, dat een besparing bij een publieke omroep tot woede bij rechts leidt. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een nieuw dieptepunt noemt iedereen het. Gewonden door vuurwerken bij een voetbalwedstrijd op de tribunes. De burgemeester van Zoetermeer werkte al langer met een commissie aan aanbevelingen over voetbalgeweld. En ja, is het toeval of niet? De timing kon in ieder geval niet beter, want net vanavond worden die aanbevelingen gepresenteerd. Vladimir Poetin die stuurt botten van een 14e eeuwse heilige naar het front. Een reliquie in de propagandastrijd. Wat kan je daarin zien? Moet je daar wanhoop in lezen? Deskundige Helga Salomon hoort u zometeen daarover. Don Ceder is wederom verkozen tot het meest effectieve en meest actieve Kamerlid. Ook vanavond is hij in de touwen, want hij komt hier op bezoek. En de koning komt ook op bezoek. Koning Dennis, sportschoolhouder te Den Haag. Gekroond tot provinciaal koning in Ghana. Hij noemt zichzelf Haganees. En hij is een van de deelnemers in een serie Welkom Terug van Omroep Zwart. Over mensen die teruggaan naar een land waar ze ooit hun wortels hadden. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 24 augustus.
3: Pijlen vlogen en al dat rook kwam op ons af.
2: Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden.
4: Dat er bewust wat gegooid, dat is echt wel heel duidelijk. Richting familievak en dat vind ik gewoon echt krankzinnig, krankjoren.
2: Ook deze man was er met zijn kind.
5: Mijn zoontje was ook echt doodsbang wat er gebeurde. Veel knallen, veel mensen hoorde je ook gillen, bang weg willen uit het stadion.
2: 7 mensen raakten gewond en emotioneel was het zwaar. Zeker voor kinderen.
5: Zij zeiden ook van ik wil nooit meer naar Cambuur toe. Dit vond ik te eng.
2: De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd, maar later uitgespeeld. Dat vonden veel bezoekers een slecht besluit.
6: En uiteindelijk vind je het heel wonderlijk dat ze het hele vak niet gewoon leeghalen. Dus dat iedereen gewoon eruit wordt gehaald, op de bus wordt gezet en terug naar Rotterdam.
2: Er zijn alleen protocollen voor als er vuurwerk naar spelers wordt gegooid. De Spelersvakbond vindt dat een grote fout.
7: Plat gezegd, alle protocollen moeten opzij schuiven en gezond verstand volgen en daadwerkelijk beslissen. Nee, op zo'n manier gaan we niet door.
2: En daarna?
7: Mensen die betrokken zijn straffen.
2: Op de A28 bij Wezep is de hele dag de weg afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk.
8: Tussen een touringcar en een bestelbus. Een touringcar is echt van een stuk verder in de berm terechtgekomen aan de andere kant van de weg.
2: In de touringcar zaten Duitse kinderen die op schoolreis waren naar Parijs.
9: Je moet er niet aan denken dat je kind op schoolreis gaat naar het buitenland en dat je dan zo'n telefoontje krijgt tegen 1:05 's morgens.
2: Volgens de politie was de klap enorm.
8: Ik kan me voorstellen dat de schrik er goed in zit.
2: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis, ook de bestuurder van de bestelbus. Toch zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt.
9: Ik weet wel dat er heel veel engeltjes op schouders hebben gezeten, want dit had zoveel erger gekund.
2: Komend jaar doet AVRO Tros opnieuw niet mee met het Eurovisie Songfestival.
10: Het doet ook enorm pijn om dit besluit te nemen, maar wij moeten wel trouw blijven aan onze waarden.
2: De omroep vindt dat de organisatie van het Songfestival Israël had moeten weren.
10: Wij vinden dat de IBU dus criteria moet maken waarop een land wel of niet mag meedoen. En dat hebben ze helaas nagelaten.
2: Commentator Cornald Maas is het niet eens met het besluit van AVRO Tros.
11: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
2: Er komt toch een museum voor de vrouw die onder meer bekend is geworden van de boeken over. Er is genoeg geld opgehaald om het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle te kopen. Want er is
12: een geldschieter gevonden die ons gaat helpen met de aankoop van het pand. Dus ja, geweldig.
2: Met een crowdfundingsactie was 150.000 euro ingezameld. En toen kwam er
12: een hele lieve meneer. En verder ga ik er niet op in.
2: De anonieme gullegever komt met tonnen over de brug. Het duurt nog even voor het museum opengaat.
12: Een jaar, anderhalf, ik durf het echt niet te zeggen. Maar we willen het wel goed en degelijk doen.
2: Wat er in het museum te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Vast veel van haar werk voor kinderen. Hoewel Annie M. G. Schmid zelf niet gek was op kinderen.
13: Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen.
2: De krant van morgen die is vast ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
14: Oplichters maken volop gebruik van de overgang van het betaalsysteem iDeal naar Wero. De fraudehelpdesk ziet het aantal phishingmails hierover sterk toenemen. Uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd blijkt dat het ging om enkele per dag begin dit jaar, naar een piek van zo'n 100 per dag vorige maand.
2: In de phishingmails wordt bijvoorbeeld beweerd dat consumenten voor een bepaalde datum iets moeten doen om geld terug te krijgen. Maar dat klopt dus niet. De overstap van het Nederlandse iDeal naar het Europese betaalsysteem Wero begint eind dit jaar. Eind 2027 moet het zijn afgerond. Consumenten hoeven daarvoor zelf niets te doen.
14: In NRC een interview met de chef van de gezondheidsdienst van de Afrikaanse Unie. Hij zegt dat de aanpak van de dodelijkste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo ooit te laat op gang is gekomen. Toen de epidemie werd vastgesteld, ging het virus al maanden rond in de gemeenschappen.
2: Het lukt nauwelijks om de verspreiding tegen te gaan. Volgens de gezondheidschef komt dat onder meer doordat de aanpak onvoldoende wordt afgestemd op de inbreng van lokale gemeenschappen. Je kunt een epidemie niet verslaan zonder hun steun en instemming, zegt hij.
14: Hij waarschuwt ook dat er snel oplossingen gevonden moeten worden, want anders zal de uitbraak zich verder verspreiden naar de hoofdstad Kinshasa. Maar in elke crisis geldt een kans, zegt hij. Afrika heeft volgens hem te lang geleund op steun en financiering uit westerse landen. Deze epidemie kan ervoor zorgen dat wij voortaan ons lot in eigen handen nemen en zelf gaan investeren, zegt hij.
2: In Trouw aandacht voor de groeiende zorgen in Groot-Brittannië over video's waarin gevaarlijk rijgedrag wordt verheerlijkt. Aanleiding is een verkeersongeluk van afgelopen weekend waarbij 7 mensen omkwamen.
14: Op sociale media circuleren video's waarin jongeren bijvoorbeeld met hoge snelheid rijden, tegen het verkeer ingaan of politieachtervolgingen filmen. Een van de jongeren die omkwam bij het ongeluk van afgelopen weekend zou eerder zelf ook zo'n video hebben opgenomen.
2: Ook in Ierland kwamen vorige week 5 tieners om bij een frontale botsing na spookrijden. Zij zouden deel hebben uitgemaakt van een groep die vaker gevaarlijk verkeersgedrag filmt en online deelt. De Britse regering wil dat sociale media platforms zulke beelden sneller verwijderen en roept de toezichthouder op hard op te treden.
14: De natuurbrand in de Hoge Venen in België heeft grote gevolgen voor de korhoenders. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Voor de brand leefden in het gebied ruim 30 van die vogels. En van de 13 die een zender droegen is waarschijnlijk bijna de helft omgekomen. Ook zijn veel voedsel- en broedplekken van de korhoenders door die brand verwoest.
2: Sinds 2017 wordt geprobeerd om de korhoenders in de venen te redden. Omdat er toen nog maar 3 werden geteld. Verspreid over de jaren werden enkele tientallen korhoenders uit Zweden bij de populatie gezet. Dat leek te werken, maar door de brand is het resultaat van jaren van natuurherstel teniet gedaan.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty was dat met Boston. Ja, 7 supporters gewond door vuurpijlen, afgeschoten door Feyenoord supporters. Er was veel verontwaardiging over vandaag. Brandwonden, gehoorschade, oogletsel. En de wedstrijd werd stilgelegd, maar toch uitgespeeld. En geen aanhoudingen. En net vanavond komt het auditteam Voetbal en Veiligheid met een rapport dat gaat over vuurwerk in het betaald voetbal. En de titel, ook heel toepasselijk, Als de rook is opgetrokken. Michel Bezuijen is normaal burgemeester van Zoetermeer en hij is ook de voorzitter van het auditteam Voetbal en Veiligheid. Welkom.
1: Dank.
0: Jij zou bijna zeggen, dat is geen toeval dat jullie net nu vandaag met zo'n rapport komen als dit groot nieuws is.
1: Nee, dat zou wel heel toevallig zijn. Het rapport lag eigenlijk al klaar. Wij waren al langere tijd bezig met dit onderzoek. Al een jaar heeft het hele onderzoek geduurd. En wij zochten eigenlijk een moment waarop we het naar buiten zouden brengen. Ja, toen gebeurde dat gisteren en toen ineens ging het allemaal heel snel.
0: Toen dachten jullie, nou, dit is dat moment.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Soms wordt het voor je beslist.
1: Soms gaat dat vanzelf. Ja, klopt.
0: Maar dit betekent dat het probleem al langer daar is.
1: Ja.
0: Want jullie hebben een jaar of zo gewerkt aan dit onderzoek.
1: Ja, we natuurlijk vanuit het auditteam kijken we altijd naar wat zijn nou echt dingen die een relatie met voetbal en veiligheid. Nou, er zijn een aantal onderwerpen die dan altijd interessant zijn. Vuurwerk was er daar eentje van, omdat je natuurlijk de afgelopen jaren vaker hebt geconstateerd dat er op allerlei manieren vuurwerk werd afgestoken in het stadion, wat voor velen sfeerverhogend is, maar ook gewoon risico's met zich meebrengt op het gebied van gezondheid en openbare orde en veiligheid. En wij hebben gezegd, ja, we moeten toch eens kijken, hoe zit dat nou? Hoe loopt dat nou? Hoe komt het nou dat iedere keer dat stadion in komt, dat het zulke effecten heeft? En dat was de reden voor ons en aanleiding om dat onderzoek te gaan starten.
0: Nou, dat is natuurlijk meteen de vraag van de dag. Hoe lukt het supporters om zoveel vuurwerk een stadion in te krijgen? Daar snap ik eigenlijk heel weinig van. Want ik ga niet zo vaak naar voetbalwedstrijden, maar naar concerten. En dan lukt het je niet eens om een flesje Spa Blauw mee naar binnen te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk natuurlijk altijd de hamvraag die er geweest is. En die ik zelf ook aan het begin van het onderzoek had. Van hoe gaat dat nou? En wij zijn er in het onderzoek ook wel achter gekomen hoe creatief supporters zijn om dat allemaal te omzeilen. De meest bijzondere dingen maak je mee. Dus van tevoren inleggen. Met bijvoorbeeld bedrijven die daar zitten. Of schoonmaakbedrijven of andere bedrijven afspraken maken. Soms al op afstand bestuurde al van tevoren aanbrengen. Nou, de meest creatieve manieren vinden supporters om dat vuurwerk maar naar binnen te krijgen.
0: Welk vond u het meest verrassend die u bent tegengekomen?
1: Ja, eigenlijk die ene wel die ik noemde. Dat je dan op een gegeven moment
0: met de cateraar al van tevoren.
1: Ja, dat je gewoon afspraak maakt. En dat je dan op een gegeven moment dat vuurwerk al een lange tijd daarop liggen. En dat eigenlijk dat allemaal omzeild wordt. En het lastige is op het moment dat het vuurwerk wordt afgestoken in zo'n stadion of in zo'n vak. Dan is het heel moeilijk om daar nog tegen op te treden. Want dan is het natuurlijk vaak ook een afweging. Ga ik dan wel wat doen? En dan heeft het vaak ook al niet zoveel zin meer.
0: Ik las nu dat ze het waarschijnlijk in vlaggen en spandoeken zouden hebben gewikkeld. Je leest ook dat ze trucs hebben om de beveiliging bezig te houden met een opgezet incident. Ja. Zodat ze minder goed kunnen controleren.
1: Ja, er wordt van alles geprobeerd. En dat is wat ik al zei. De creativiteit die daar ook in gezocht wordt. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd wel over verbaasd toen ik het las.
0: Bijna bewondering toen u dat las.
1: Nou ja, het is soms knap als je ziet wat ze het allemaal voor elkaar krijgen. En hoe ze dat doen. Nogmaals, het is niet goed te praten. Want en dat hebben we gisteren ook gezien. De effecten daarvan zijn echt behoorlijk. Het wordt natuurlijk altijd gepresenteerd als vuurwerk in een stadion. Het is sfeerverhogend. Het verhoogt de sfeer. En het zet een beetje de zaak neer. Maar je ziet nu gewoon echt dat het tot grote risico's leidt. En dat is ook de reden dat wij hebben gezegd, je moet er ook echt wel een aanpak, die is er inmiddels wel, maar die moet je ook echt stevig gaan uitvoeren.
0: Want dat is eigenlijk het gekke. Dit is niet eens het eerste adviesrapport, niet het eerste onderzoek. 2018 was er al een soortgelijk onderzoek. Heeft het probleem wel meer aanbevelingen nodig?
1: Ja, 2018 was er al een plan van aanpak. Hè. Dat hebben we ook geconstateerd. Alle partijen hebben daar ook afspraken gemaakt. Wij hebben alleen geconstateerd dat de uitvoering op dit punt tekort schiet. En dat partijen op dit moment nog onvoldoende doen om daadwerkelijk het probleem aan te pakken. Dus iedereen moet eigenlijk een stapje extra doen om het ook echt meer beheersbaar te maken. Want onderschat niet, hè, net al gezegd, de creativiteit. Het is echt heel diep in de supporterscultuur verweven. Vuurwerk is voor een deel van die supporters echt heel belangrijk om te gebruiken tijdens wedstrijden.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, ze voelden dat als heel sfeerverhogend. Het is ook, we hebben in ons onderzoek ook geconstateerd dat soms ook tot een bepaalde rivaliteit tussen supportersgroepen leidt. Dus supportersgroepen hebben daar ook een soort onderlinge strijd van wie het meest spectaculair vuurwerk kan laten afsteken.
0: Het is ook statusverhogend.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dus je ziet daar ook wel in, dat zag je bijvoorbeeld mooi bij de voorbeelden die wij hebben gezien bij de bekerfinales, dan gaan ze aan de overkant van elkaar kijken wie het meest vuurwerk kan afsteken of wie het meest spectaculair het vuurwerk kan afsteken.
2: Gaat het nog wel over het voetbal? Nou, of is het misschien dat het voetbal of ondergeschikt is aan het vuurwerk en dat ze eerder in het stadion zijn om die status, om dat vuurwerk af te kunnen steken?
1: Een deel van de supporters heeft dat wel, ja. Niet allemaal, moet ik zeggen. Want een groot deel van de supporters
2: komen ook voor het voetbal.
1: Moet ik ook niet vergeten. Maar een deel van die supporters vindt dat wel belangrijk. En je ziet ook, dat hebben wij ook in het onderzoek geconstateerd, dat heel wat gebeurt er dan? Dan krijgt zo'n club een boete. Hè, of allerlei andere maatregelen. En dan denken die supporters, nou ja, oké, dat nemen we dan maar even voor lief toe. Want we vinden het toch heel belangrijk dat we die actie, hè, dat geldt niet alleen voor vuurwerk, hè, de hele pyro's, dus dat is soms ook bij trainingen. Dus het is op allerlei vlakken dat wordt gedaan. Dus het is inderdaad terecht statusverhogend.
2: Hoe kun je dat aanpakken? Werkt repressie? Zeggen van oké, wie vuurwerk afsteekt, die gaat het stadion uit, die verliest zijn toegang. Dat soort maatregelen is wel geprobeerd, helpt dat?
1: Zeker, repressie is altijd, maar dat is niet alleen. Je moet ook in de voorgrond heel duidelijk aangeven wat vind je wel het niet acceptabel. Dus ook gesprekken met supporters, wat je wel het niet acceptabel vindt. Dat ook wel heel duidelijk sanctioneren, dus dan kom je in de handhaving. Wat wij ook geconstateerd hebben bijvoorbeeld op het gebied van fouilleren. Dat moet gewoon even een tandje scherper, een tandje sterker. De fouillering die wij nu hebben, want dat was onze verbazing ook wel. Hoe kan er nou iedere keer, terwijl er toch gefouilleerd werd, zoveel vuurwerk het stadion inkomen? En wij hebben ook geconstateerd dat de fouilleringen die nu gebeuren te oppervlakkig zijn om daadwerkelijk ook tot echte aanpak te komen, of tot daadwerkelijke daders te komen. Dus ik denk dat er op een aantal van die punten echt wel wat scherper uitgevoerd kan worden.
2: Als dat vuurwerk zo belangrijk en sfeerverhogend is, waarom organiseren de clubs het dan niet zelf? Dat je dan in professionele handen gewoon bij, weet ik het, ieder doelpunt of iedere gele kaart een paar pijlen de lucht in schiet. Maar dan georganiseerd en veilig.
1: Dat laatste zou ik niet willen adviseren. Ik denk wel dat is ook wel bij sommige clubs geprobeerd. We hebben ook een internationale vergelijking gemaakt. In Noorwegen wordt dit bijvoorbeeld gedaan. Dus daar worden de afspraken gemaakt en dan doen ze een soort georganiseerde show. Maar dat moet je dan allemaal keurig organiseren met een professionele organisatie. De vraag is wel of de supporters die dit nu doen, dat dan als een alternatief zien.
2: Of dus dat is toch maar de vraag. Dan is de lol er meteen af als
1: en dan
2: mag.
1: Is de vraag of ze daarmee acceptabel gaan. Maar goed, dat is wel iets wat je kan onderzoeken. We hebben wel gezegd, dat zou je kunnen proberen. Maar je moet beginnen eerst met een hele duidelijke aanpak en ook aangeven wat je wel en niet acceptabel vindt.
2: Maar je hebt dus de liefhebbers die het slachtoffer zijn. Mensen die met hun gezin gewoon naar een wedstrijd willen kijken. Mensen die de wedstrijd onderbroken zien. Hebben die zeg maar milde fans nog invloed op deze wat radicalere kern?
1: Nou, dat is natuurlijk lastig, want die radicale kern laat zich daar niet altijd door leiden. Wat wel interessant is uit het onderzoek dat wij ook hebben gedaan, want we hebben ook een hele grote enquête onder supporters gedaan. En daarin zie je dat een merendeel van de supporters, meer dan de helft, 56%, inmiddels dit niet meer leuk vindt. Het ook niet meer sfeerverhogend. Dus je ziet wel een kentering plaatsvinden. En dat zouden we mooi kunnen gebruiken om nu eens aan te geven, jongens, dit is niet leuk meer. Dit is niet meer waarom het voetbal er is. Het verstoort ook het voetbal. Het verstoort ook het plezier van heel veel mensen die daar gewoon met veel lol, met soms ook met kinderen, en opa's en oma's en vrouwen en mannen die daarheen gaan. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook te benadrukken en dan die aanpak daar ook stevig op in te zetten.
2: Wie moet er het eerste na actie komen?
1: Nou, ik denk dat hebben wij in ons rapport gezegd, hè, dat het belangrijk is dat het op landelijk niveau nu ook die regie wordt gepakt. Hè, dus dat we ook heel nadrukkelijk daar zeggen vanuit het ministerie, nou, goed om deze stappen daar nu in te zetten. Daar heb je wel de clubs nodig, KNVB, politie, OM, gemeente, justitie. Dat moet je met z'n allen dan doen en daar moet je dan met elkaar ook volle energie op zetten.
2: Dit lijkt me wel een goed moment, want de verontwaardiging was breed gedeeld. En dit kon echt niet meer. Die hele wedstrijd was naar de haaien.
1: Nee, en die verontwaardiging hebben we natuurlijk vaker gehad. En alleen moeten we nu zorgen dat die verontwaardiging ook omgezet wordt in daadwerkelijke daden. En dat zou mooi zijn als we dat met dit rapport erbij nog, want daarvoor hebben wij dit onderzoek ook gedaan, zou kunnen helpen.
2: Dank, Michel Bezuijen van het auditteam Voetbal en Veiligheid, tevens burgemeester van Zoetermeer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Kingfisher, The Sun Will Never Settle. Behalve soldaten, drones en raketten stuurt Poetin nu ook de botten van een heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front. En ja, dat is propaganda, maar wat is precies het idee erachter? Ruslanddeskundige Helga Salomon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 600 jaar oude botten van Donskoy, vorst van Moskou en Vladimir Soezdal in de 14e eeuw. Hij werd, ja, had een slag gewonnen. Wie was dat? Waarom zijn die botten zo belangrijk?
1: Ja, ja, dat is de hamvraag. Ja, die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin na Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan. En daarom wordt hij geëerd als een grote veldheer. Dus het is geen toeval dat die botten zijn gevonden. Het is zelfs heel bizar. Want we wisten allemaal dat die botten daar lagen in een kerk van het Kremlin. Want dat was al lang bekend. En toch deden ze heel opgewonden toen de zogenaamde vloer verzakte in juli. Dat was het verhaal. En die botten er bleken te liggen in die kist. Dus het is een vreemd verhaal. En het lijkt vooral bedoeld om in een moeilijke tijd, Poetin komt niet uit de oorlog die hij zelf heeft ontketend, om vanuit een bepaalde gedachte dit toch weer tot een soort heilige oorlog te verklaren. Want Poetin zelf heeft gezegd, dit is wonderbaarlijk. En de Russische propaganda brengt dit als een teken dat de oorlog spoedig zal worden gewonnen.
0: Een soort reliek, en dat is dan als het ware een teken van een soort vader des vaderlands. Een heilig verklaarde voor Rusland.
1: Ja. Maar in Rusland kan het altijd nog gekker. Want wat zeggen ze? Dit is een teken, maar op 6 september, komende 6 september, wordt een deel van die botten in een processie door Moskou geleid, onder leiding van Kirill. En wat is er op 6 september gebeurd? In de Tweede Wereldoorlog het Rode Leger heeft toen de nu Oekraïnse dorpen Slavjansk en Kramatorsk overwonnen. Dus dat koppelen ze er ook nog eens een keertje aan. Dus ze koppelen alles aan deze oorlog. Want ze zeggen, dit is een teken dat Rusland Oekraïne en het collectieve Westen gaat overwinnen. Want zo worden alle partijen die Oekraïne steunt genoemd. Het wordt kortom, het is een vreemd verhaal. Ze hebben botten ontdekt waarvan we wisten dat die botten er lagen. En die worden nu ingezet om Poetin als het ware de nieuwe Donskoy, als de nieuwe Donskoy neer te zetten.
0: Hij laat zien, dit is een heilige oorlog. Dit gaat over het voortbestaan van Rusland. En we zullen wederom winnen.
1: Precies.
0: Gewoon propaganda. Gewoon een
1: ja,
0: propaganda-stuntje.
1: Propaganda, maar wat is het ernstige? Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
0: Je noemde dat die Russisch-Orthodoxe kerk er ook bij betrokken raakt.
1: Ja.
0: Wat is dat voor rol? Want ja, dat is natuurlijk in een land dat zo lang communistisch is geweest, is die kerk heel lang een beetje gedempt of weggemoffeld. Die zet hij nu weer vol in het licht.
1: Ja, het punt is natuurlijk, dit had een snelle oorlog moeten worden. Dat is helemaal mislukt. Dus Poetin moet iedere keer een reden vinden voor die oorlog. Nou is het zo, de communistische ideologie kan hij niet meer inzetten. Hij kan niet meer zeggen, wij strijden tegen het kapitalistische Westen. Dus wat je ziet is dat de kerk eigenlijk op één stoel zit met Poetin. De kerk moet die groep aanspreken die toch iets heeft met religie en ze binnen de Poetin kudde houden. Die moet ze ervan overtuigen dat dit een heilige oorlog is. Dat mannen moeten gaan vechten. Dat zegt Kirill ook. Dus die Kirill en Poetin zijn twee handen op één buik. Die kerk heeft geen enkele zelfstandigheid. Die is er alleen maar om een bepaalde ideologie te leveren voor een oorlog waarvoor geen redelijke reden is. Want Poetin die verantwoordt deze oorlog met het vreemde argument, Rusland heeft superieure waarden. Wij hebben geen homoseksuele vrouwenemancipatie en wij zijn o zo orthodox christelijk.
0: Werkt het, deze propaganda? Is de Russische bevolking daar nog gevoelig voor? Met toch de grote verliezen die hij leidt. En ja, toch ook de last van de oorlog die de bevolking langzaamaan bereikt.
1: Nou, dat is het interessante punt. De mensen zijn de oorlog moe. Want wat zien de mensen van de oorlog? Internet wordt afgesloten. Ze staan in de rij voor benzine. Hun pakjes van hun Russische bol.com komen niet meer, want de magazijnen worden bediend. Ze zien ook drones neervallen. Ze zijn die oorlog moe. Ze willen dat daar iets aan gebeurt. De elite, de zakenmensen zien, wij willen niet met Poetin ten onder gaan. Die begrijpt ook dat Poetin niet van en Oekraïne en Europa en Amerika kan winnen. Dus iedereen is die oorlog moe. Maar die propaganda, dit is een stukje van de gigantische propagandamachine. Dat is staats-tv. Dat is wat mensen moeten zeggen. Dus in wezen, aan één kant geloven mensen het niet, maar als je iedere dag zo'n dosis gif binnenkrijgt, dan werkt dat, schijnt dat toch te werken bij de mensen. Dus het is misschien niet met overtuiging. Die soldaten zitten niet te wachten op die botten. Hè? Hun leven loopt gevaar. En toch voor een bepaalde groep, in dit geval misschien die wat religieuzere groep, daar helpt het bij. En Poetin denkt alle kleine beetjes helpen. En wellicht dus dat hij het zelf ook, deze flauwekul, nog gelooft ook.
0: Nou was het vandaag ook de dag des vaderlands van Oekraïne.
1: Mm-hmm. De onafhankelijkheidsdag.
0: Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar onafhankelijkheid. En toen zei Zelensky dat hij zei te weten dat Poetin nog meer soldaten zou oproepen en tot een soort algehele mobilisatie over zou gaan.
1: Ja.
0: Hoe geloofwaardig is dat?
1: Nou, wij weten niet wat of Zelensky meer weet dan anderen. Maar als je kijkt naar deskundigen, komen ze er niet helemaal uit. Er zijn verkiezingen eind deze maand. En sommigen verwachten, iedereen vraagt zich af, na die verkiezingen van 18 tot 20 september, gaat Poetin een algehele mobilisatie afkondigen? De meeste deskundigen denken dat dat niet zo is. Want dat is heel onpopulair. En Poetin onderdrukt de bevolking wel, maar hij kan niet iedereen van zich vervreemden. Dus wat de meeste mensen denken en wat hij ook doet, is dat de heimelijke mobilisatie. Want je moet bedenken, er gaan zo'n 30.000 Russische mannen per maand die sneuvelen of raken gewond, die moeten vervangen worden. Daar heeft Rusland de grootste moeite mee. Dan kom je op ruim 300.000 per jaar die geworven moeten worden. En daarvoor is al vanaf najaar 2022, toen Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afkondigen, is er een heimelijke mobilisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat dienstplichtigen, wiens dienstplicht erop zet, die worden onder druk gezet om een contract te tekenen. Zelfs als zeggen ze dat mondeling in een dronken bui, is het contract al getekend. De gevangenissen zijn bijna leeg, hè? Die hebben de laagste bevolking ooit. Die mensen worden ingezet. Migranten, ook heel slim, win-win, als ze een Russisch paspoort hebben, dat zijn veelal mensen uit Centraal-Azië, wordt gezegd, je bent Rus, dus je moet vechten. Als ze geen paspoort hebben, zeggen ze, als jij gaat vechten, krijg je een paspoort.
0: En zo komt hij aan,
1: en zo
0: die,
1: komt hij aan die getallen. En of hij een gedwongen massale mobilisatie afkondigt, de meeste mensen denken, wat Poetin wil, hij wil die Donbass veroveren in 2027. Dat is de opdracht, denken veel mensen. Zolang die daar nog in slaagt, en hij, je moet bedenken, hij krijgt rooskleurige verhalen van zijn legerleiders. Zolang hij denkt dat hij het redt met de mensen die hij heeft, is de verwachting dat hij dat niet gaat doen. Op het moment dat hij denkt, het lukt niet, dan moeten we gaan kijken wat hij doet. Dus we weten het niet, maar op dit moment denken de meeste deskundigen, die denken dat hij het misschien nog niet aandurft.
0: Maar hij zal niet stoppen, dat is in ieder geval duidelijk. Helga Salomon, hartelijk dank over Poetin en zijn relieken. Het was een vrolijke dag voor de man die hier tegenover mij zit, Don Seder. Want voor de tweede keer is hij gekozen door de Nationale Politieke Index tot meest actieve volksvertegenwoordiger van Nederland in de Tweede Kamer. En dan gaat het over allerlei prestaties van Tweede Kamerleden. En dat is een initiatief van journalist Ton F. van Dijk. Don Seder, hartelijk welkom en gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: De tweede keer al.
2: Ja, het went niet. Tweede Kamer is een plek waar er hele kundige mensen zijn die, je kan wel zeggen, de beste debatteerders of debaters van het land. En als je daar een beetje boven komt drijven en door Ton dan gebeld wordt om te zeggen dat je op de eerste plek staat qua actief of waardevol, of wat je het ook, hoe je het ook wil noemen. Nee, dan is dat natuurlijk altijd fijn.
0: Het gaat over aangenomen moties en ingediende voorstellen die vervolg krijgen. Al dat soort dingen worden gemeten. Hoe hard werkt u nou eigenlijk? Hoeveel uur zit er in een week, in een dag? Hoe vaak bent u nou eigenlijk thuis? Wordt er nog wel eens gewoon een avondje zinloos Netflix gecept? Of ja. Hoe ver gaat dat?
2: Nee, dit zijn mooie vragen. Ik doe niet aan Netflix. Sterker nog, ik kijk al jaren geen tv. We hebben wel een tv thuis. Het heeft te maken met mijn vrouw die dat toch wel fijn vindt. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor. Het is hard werken. Als je de Tweede Kamer in komt, dat moet je niet doen. Omdat je denkt dat je het achterover kan leunen. Ik denk dat ik gemiddeld, als ik geluk heb, 2 à 3 keer per week thuis eet. Omdat je gewoon debatten hebt, of je hebt werkbezoeken, of je bent in het land. Dat weten we. Die afspraak hebben we ook thuis. Dat probeer ik in te halen in het weekend. Of in de vakanties of recessperiodes.
0: Maar het is echt heel hard werken.
2: Ja, en vooral met de fractie van 3. Dan doe je hetzelfde werk als de fractie van 20 of 30. En wij proberen als bij de ChristenUnie gewoon ons werk goed te doen. Wij proberen gewoon vakmensen te zijn. En de onderwerpen die wij onder ons hebben. Daarbij proberen we Nederland ook gewoon een stuk mooier te maken. Dus
0: moest
2: je wilt
0: je
2: werk ook serieus nemen.
0: Kon je het in één keer Kamerlid zijn? Of is dat iets wat je echt onder de knie moet krijgen?
2: Je moet het onder de knie krijgen. Ik was hier voor gemeenteraad zitten in Amsterdam. En toen ik de Tweede Kamer in ging, zei een oud collega tegen mij: Don, vergis je niet, je hebt 4 jaar nodig, dus 1 termijn, om het te snappen.
0: Wat moet je dan precies onder de knie krijgen?
2: Nou, er zitten zoveel procedures, er zitten zoveel handigheidjes in, die je in de eerste paar rondes gewoon niet doorhebt. Dus je bent vooral aan het meelopen, je bent vooral de agenda aan het volgen, bijhouden, want het gaat supersnel, het gaat razendsnel. En nadat je 1 keer de begrotingen hebt gehad, 2 keer, 3 keer, begin je langzaam in de vingers te krijgen hoe je bijvoorbeeld een amendement, een wetswijziging op een wet succesvol kan schrijven.
0: Bij wie je moet zijn, hoe je dat moet schrijven,
2: bij
0: waar
2: wie je moet zijn,
0: indienen.
2: Waar je input moet krijgen, hoe je ook voor kan zorgen dat je de linkerkant meekrijgt en de rechterkant, hoe je een meerderheid kan krijgen. Daar heb je gewoon echt een aantal jaar voor nodig. Dus een oud collega zei tegen mij: Doe, je hebt 4 jaar nodig. Ja, ik dacht, nou, we gaan het wel zien. Maar dat had ik ook echt nodig. En je merkt ook, ik ben nu dus de afgelopen 2 jaar uitgeroepen tot nummer 1. Nou, dat is allemaal heel mooi. Maar ik had dus die 4 jaar nodig. En nu merk ik ook echt bij mezelf dat er een soort automatisme in zit. Als er een wetsvoorstel komt, ik ben hiervoor advocaat geweest. Dan weet ik nu hoe ik naar wetteksten moet kijken. Dan weet ik wel wat erin staat. Ik lees ook vrij snel wat er niet staat. En hoe je dat dus kan aanvullen en zorgen dat het beter wordt. En dat had ik de eerste paar jaar niet.
0: Nou, veel leden zitten er niet zo lang. U zei dat u advocaat bent geweest. Dat is bekend. Ook heel veel sociaal recht gedaan. Dan snap je ook de juridische kant. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want een wetsvoorstel schrijven, dat is al een kunst op zich.
2: Dus het voordeel wat ik heb, en ik vind het ook leuk, dus dat helpt ook mee, is dat als wij een wetsvoorstel krijgen, nou, dan krijg ik zo'n een dikke pak, er zit advies van de Raad van State bij, er zitten heel veel stukken bij. Nou, dan print ik het uit. Ik ben nog van een oude stempel, ondanks dat ik 36 ben. Maar dan pak ik een pen en dan ga ik gewoon lezen. Want zo deed ik dat vroeger in mijn praktijk. En dat helpt mij om uiteindelijk te doorgronden wat er staat, wat er niet in staat, wat het beter kan. En daardoor werk ik vervolgens met mijn beleidsmedewerkers werk ik bepaalde zaken uit. En heel vaak hebben we dan een minister tegenover ons die zegt: nou, maar eigenlijk is dit best een goede verbetering. En dus dan kom je in een soort samenwerkingsflow waarin je eigenlijk het wetsvoorstel beter maakt. Ik heb een voorsprong omdat ik een juridische achtergrond heb. Tegelijkertijd, je hebt sommige mensen die als boer de Kamer inkomen en dan bijvoorbeeld het dossier landbouw doen. Ja, die hebben natuurlijk ook een bepaalde praktische kennis.
0: Iedereen brengt iets mee
2: die ik nooit zal hebben.
0: Dat nuttig is. Is er nog ruimte voor relativering? Want je werkt zo hard aan iets en al die energie gaat erin en dat wordt een heel leven. Iedereen begrijpt ook wel dat het belangrijk is. Maar tegelijk is het natuurlijk ook allemaal water onder de brug En zijn er 150 Kamerleden en die circuleren. Ja. En misschien dat uiteindelijk aan het eind van zo'n carrière één wet, wetzeder zal overleven.
2: Nee, maar dit klopt wat je zegt, vooral voor een kleine fractie. Dus ik zeg ook tegen mensen, hoe hou je het vol? Want veel Kamerleden houden het niet vol. Er zijn ook Kamerleden die met een burn-out uitvallen.
0: Waar zit die uitval? Waar zit dat opgeven?
2: Nou, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met te veel denken dat het van jou afhangt. En sowieso als christen heb ik daar een andere opvatting over, dat dingen van mij zouden moeten afhangen. Nou nee, ik denk dat dingen niet van mij afhangen. Dat is maar goed ook.
0: Want jij ziet een hogere macht waar dingen wel van afhangen.
2: Ja, mijn handen, ik zeg het even op zijn christelijks. Mijn handen, of mijn leven is in de handen van de Heer. Vanuit daar mag ik mooie dingen doen. Als het goed gaat, stijgt succes niet naar mijn hoofd, want ik heb hulp. En als ik faal, dan daalt falen niet naar mijn hart. Want ik ben waardevoller dan wat ik doe. Dus dat is mijn perspectief. Dat helpt mij. En als ik praat met Kamerleden die ook een religieuze achtergrond hebben, die hebben dat dan ook. Maar het is waar. 9 van de 10 keer lukt wat je als Kamerlid wil, lukt gewoon niet. 9 van de 10 keer.
0: Dus het is gewoon heel moeilijk om er iets doorheen te krijgen.
2: Ja, precies. Dus je moet het vermogen hebben als Kamerlid om te kunnen genieten van die ene keer dat het wel lukt. Dan is het werk niet voor jou. Als je het wel kan, en dat kan ik wel. Je moet geduldig zijn en je moet kunnen genieten voor wanneer het wel lukt. Nou, dan is het Kamerlidmaatschap wel wat voor je, denk ik.
0: Is er dan één ideaal? Eén ding dat je er toch echt doorheen had willen krijgen? Of nog misschien dat u later terugkijkt en denkt, nou, dat heb ik toch even op mijn naam gezet.
2: Nou, niet zozeer op naam zetten, maar wel veranderd. Ik ben de Kamer ingegaan na een carrière als advocaat. En daar had ik het best naar mijn zin. Maar ik ben de Kamer ingegaan omdat ik één doorn in het oog zag. Dat was de schuldenindustrie. Ik had gewoon cliënten die binnenkwamen, die gebukt gingen onder incassobureaus die door vrije regelgeving eigenlijk mensen kapot maakten. En ik ben de Kamer ingegaan omdat ik dacht, dat wil ik aanpakken. Dus het is heel leuk. Ik doe buitenlandse zaken. Het is mooi als ik vrede in het Midden-Oosten weet te bewerkstelligen. Dat is allemaal prachtig. Maar
0: dat is een groot opdracht.
2: Het is een groot goed. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik ben de Kamer ingegaan om toch te zien dat het schuldenstelsel verandert in dit land. Dus als ik ooit op een dag wegga, dan zou ik dat graag veranderd willen zien. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren zit daar beweging in. Ik heb ook een nota uitgebracht een paar maanden geleden. Die gaan we eind van het jaar behandelen. Waar ik echt een aantal voorstellen gedaan heb waarin de wissels om moeten. En dat wordt best positief ontvangen. Dus het ziet er naar uit, ik hoop het, dat ik nog mag meemaken dat het echt wijzigt. Maar dat is echt iets waarvan ik denk, daar gaat het heilig vuurtje bij mij branden.
0: Dank en nogmaals gefeliciteerd voor de tweede keer het meest effectieve en actieve Kamerlid, Don Seder. Dank.

0: Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Een nieuwe serie van Omroep Zwart die vanaf morgen te zien is. Welkom terug. Het gaat over 6 jonge Nederlanders met een migratieachtergrond die besluiten om terug te gaan naar een land waar hun roots oorspronkelijk liggen. Een van de deelnemers is hier, Dennis Toppin Fofi. Noemt zichzelf Haganees, want hij is Haganees en hij komt uit Ghana.
1: Zeker.
0: En in de serie zien we hem langzaam gedeeltelijk in ieder geval teruggaan naar Ghana. En je bent daar koning. Provinciaal koning.
1: Klopt.
0: Ik zou kunnen zeggen, welkom uwe majesteit. Of,
1: nou, welkom Nana, zouden we zeggen dan.
0: Hoe word je koning?
1: Dat word je doordat de mensen jou kiezen. Een bepaalde streek. In Ghana heb je bijvoorbeeld, in elke streek heb je oudsten. En die oudsten die vooral in de Ashanti gedeelte. Dat is een bevolkingsgroep in Ghana die het grootst is. In die streken werken we met hoofden en oudsten. En afhankelijk van wat je doet en wie je bent en hoe bekend je bent, kunnen zij jou die voorstel bieden om dus leider te worden van die streek.
0: Het is eigenlijk van verdiensten. Een soort verering.
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent koning en we zien in de serie dat je dan niet zelf auto rijdt. Dat je eigenlijk ook niet het zweet van je eigen voorhoofd nog langer mag afvegen. Dat er eigenlijk altijd iemand klaar staat om te dienen.
1: Ja, klopt.
0: Lijkt me vermoeiend.
1: Het is een hele andere cultuur, een andere beleving en je moet het respecteren. Maar dat draait het natuurlijk niet om. Het draait om de dingen die jij doet voor de mensen en de verandering die je teweeg hebt gebracht in de levens van mensen. En omdat je dat hebt gedaan, hebben ze gewoon zo'n enorme respect voor jou dat ze je gewoon willen dragen. En dat is wel in onze cultuur zo. Als je iets betekent voor een ander, dan krijg je er heel veel liefde voor terug.
0: Jouw grote project is onderwijs, scholen opbouwen daar.
1: Zeker.
0: Je had een sportschool, je hebt een sportschool in Den Haag.
1: Ja.
0: Je bent ondernemer hier.
1: Ja.
0: Hoe is het gekomen dat je daar in die projecten verzeild bent geraakt?
1: In Ghana.
0: Ja.
1: Ik ben in Ghana geboren. Mijn vader heeft me altijd laten zien wat het is om Ghanese te zijn. De cultuur, ook onze normen en waarden en principes. En ik heb hem altijd zien werken. En mijn vader was in zijn tijd ook koning. En dat had ik nooit door als jongeman, omdat ik hem altijd zag werken. Maar uiteindelijk snapte ik waarom hij Nana werd genoemd. En Nana betekent koning, maar ik dacht vroeger altijd van, mijn vader heet geen Nana, maar hij werd wel altijd Nana genoemd. En toen ik op een gegeven moment op mijn oudere leeftijd kwam, begon hij me alles te vertellen. En daardoor zag ik in van, oké, hij is koning en dit is wat hij doet. En dat is, hij is mijn grote voorbeeld. Het is uiteindelijk, deed ik wat hij deed. En dat is teruggeven aan de mensen.
0: Dus jij maakt het levenswerk van je vader af?
1: In bepaalde opzichten wel. Want ik neem niet zijn titel, want hij is koning van een andere streek geweest. Maar ik verval wel in dezelfde voetstappen. En dan heb ik nooit voor mezelf gedacht dat ik dat zou doen.
0: Maar het is interessant als je een heel leven opbouwt in Den Haag. Succesvol bent en daar een succesvol bedrijf hebt opgericht. Om dan toch naar Ghana te gaan en daar een heel leven op te bouwen.
1: Ja.
0: Lijkt me geen kleine beslissing.
1: Zeker niet, is het ook niet. Maar ik ben opgegroeid met het altijd teruggeven aan mensen. Dat doe ik ook hier in Nederland met onze maatschappelijke projecten. Waarin wij eigenlijk jongeren die vastlopen in de maatschappij, door middel van onze traject te proberen te helpen dat ze hun weg vinden. En in Nederland gaat het goed. Maar in Ghana hebben ze me harder nodig. Omdat je hebt het niet zo breed als hier in Nederland natuurlijk. En daar kom ik wel vandaan.
0: We hebben een fragment uit de serie en dan horen we eventjes hoe het eraan toe gaat als je daar bent.
1: Oké. Okay. Stop in het achternaam. What is he? What is he? What is he? What is he? Oké.

0: Je komt aan, je stapt uit die auto en die kinderen komen vol enthousiasme aangerend.
1: Ja.
0: Voor die kinderen is dat onderwijs enorm belangrijk.
1: Ja, ja.
0: En ja, ze zien echt wel dat er meer kans op onderwijs is door hulp.
1: Ja, klopt.
0: Door jouw project.
1: Klopt.
0: Maar dat project lijkt me ook wel echt een reusachtig iets dat je bent aangegaan.
1: Het is groter dan mezelf. Ik had nooit gedacht dat het zoveel zou kosten. Zoveel tijd, zoveel moeite, zoveel verantwoordelijkheid. Ik heb er geen kaas van gegeten, maar ik ben gewoon een uitdaging aangegaan van ik denk van wow, dit is groter dan mezelf.
0: Dus er moeten gebouwen komen, schriftjes moeten komen, salaris voor onderwijzers, onderwijsmethode, dat soort dingen.
1: Zeker.
0: Intussen ben je ook nog in Den Haag. Of is het plan uiteindelijk om helemaal naar Ghana te gaan?
1: Het plan is om daar mijn basis te maken, maar niet mijn netwerk in Nederland te verliezen. Want ik geloof dat de netwerk die ik heb, die kan me enorm helpen om daar ook natuurlijk dingen vooruit te brengen. In Nederland zijn we natuurlijk in bepaalde opzichten veel verder dan in Ghana. Dus ik kan hier heel veel leren. Misschien contacten nog doen om het daar beter te maken.
0: Het grappige is dat remigratie veel in het nieuws is, maar dan in een heel kwalijke context. Dan is het eigenlijk van donderop naar je eigen land, zo'n soort toon. En hier krijgt het ineens een heel andere connotatie.
1: Ja, ik denk, allereerst wil ik zeggen, immigranten hebben natuurlijk in het verleden, als we kijken naar de geschiedenis van Nederland, hebben ze heel veel goeds gebracht. Als we kijken naar de gastarbeiders, als we kijken naar de werk die ze hebben moeten doen die de Nederlanders destijds niet wilden doen. Ze hebben gewoon een heel groot deel gedaan om Nederland op te bouwen. En als zij ervoor kiezen om terug te gaan met de kennis die ze hebben, om het daar beter te maken waar het nog niet goed is, dan stimuleer ik dat. Ik denk zelfs als de overheid dat zou steunen, zou het nog mooier zijn van luister, als jij terug wil gaan, hier heb je een zakcentje, maak wat moois van. Dan denk ik dat heel veel, en had ik met Don het ook over, dat heel veel zouden gaan.
0: Het is wel grappig dat je ook wel heel Nederlands bent ten opzichte van Ghanese, omdat je zegt, ik moet eigenlijk mijn geduld trainen.
1: Ja.
0: Als iemand zegt, we gaan zo vertrekken, kan zo een uur later worden.
1: Ja.
0: En dan zie ik toch wel dat je meer Ghanese bent dan je misschien dacht.
1: Ja, klopt. Dat is als je zo gewend bent aan de technologie en gewend bent aan hoe snel de maatschappij hier in Nederland gaat. Je gaat er met dezelfde mentaliteit naar Ghana. Ja, weet je, het verkeer is niet zo snel als in Nederland. Een file kan daar 6 uur duren als je niet uitkijkt. Technologie is nog niet zo ver. Infrastructuur is nog niet zo sterk. Dus je wordt wel echt gehumbled, als ik het mag zeggen.
0: Waar vind je het leukst en wat is er zo leuk?
1: Waar vind ik het leukst in welke opzichten?
0: Nou, waar ben je het gelukkigst?
1: Waar ben ik het gelukkigst? Ik ben het gelukkigst als ik iets doe waar mijn hart bij ligt. En dat is mensen helpen. Of dat nou in Nederland is, of dat nou in Ghana is. Het gaat mij om welk land is mij gegeven, welke omgeving is mij gegeven. En op dit moment was het Nederland en nu is het Ghana.
0: En dat project in Ghana, daar haal je heel veel geluk uit.
1: Zeker.
0: Die voldoening.
1: Ja,

0: Dankjewel.
1: Dennis Toppenfovi en de serie die heet Welkom Terug bij Oproep Zwart. Dit was het Oog. Morgen is er weer een met Wilfried de Jong. Voor nu een goede nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje wat opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van een limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven...

0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over

0: De asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.